eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 107.5.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 10.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: or another.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het noorden en in het westen. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Eerits.

0: Starship is bij Friesland van de Moorn en We Built This City.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijens.
0: Het is vrijdag 9 oktober en minister Karremans die schudt dat net zou gebeuren.
3: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net een debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde, want ja, het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
0: Ja, minister Vincent Karremans volgde de patten van de Waterlon. Net mijn stekken aansluiten, zei er. Hoe het dan vol zit, ja, dat moet er dadelijk maar even uit lezen dan. Ging ik er
4: nou ja, de bewoners van de eiland, die meidje hun dek Rutte zwaar genoeg. Wie natuurlijk plan van Rijkswaterstaat en ik de waardvereniging loop, die wil ik dat er minder mensen naar het watergebied komen.
0: Ja, maar dus, net mijn stekken.
4: Nee, net mijn stekken.
0: Nee.
4: Nee, maar goed. Dat, ja, maar een stek onder Waadzee, dat wil ik dreig.
0: Dat denk ik echt.
4: Ja.
0: Nou, trouwens.
4: Ja.
0: Ik ken nog wel een voetbal. Nee.
4: Oké.
0: Wat is dat? Sint-Anne, toch? Daar moeten ze echt iets mee in een stek.
4: Ja.
0: Vier meter heeg. Wat is dat nou voor een week?
4: Ja, dat wie de woens een voetbalveldje voor de jeugd, woens bij een squallen, woens daar, hè. En ja, de wie in de bolie, wie in de net zo blieb mij. Toen zijn ze, ja, maar we doen een stek van 4 meter heeg. Er komt nog een net oerhinnen, oer dat veld. Dus er zal geen oerlijst wezen.
0: Ongelooflijk. Dat ben je gewoon een goede tien van stekleveranciers. Dan komt het op Del.
4: Ik spoor
0: nou ja, een karreman slijt net dus.
4: Ja.
0: Goed, we praten ook met de trainer van SCRV. Want na een pauze van 3 weekend begint Joen de competitie weer. Maar een wedstrijdje in PSV.
5: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel 2 hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
0: Goedemorgen en mooi dat de best bij Friesland van de Moorn. Ik zorg dat u de busbranche is. Ik wil goed zien we er in de reageurders. Jouten die zei: goedemorgen beste omroepers. Alweer de laatste dag voor de eerste squalvakantie. Protten willen daar dan nog even lijn tretje in. Nou, succes daar Jouten. En Jon Jaap die stuurt: ik ben er ook weer bij. De laatste maartjes. Nou weer 8 dagen uitsliepen. Creedence Clearwater Revival. My Bad Moon Rising. Wil Tjalkje graag heren.
4: Altijd goed.
0: Is alsof
4: CCR.
0: Nou ja, ik heb dus Craig Juster een cd gekocht van CCR.
4: Hey, ja. CD's? Even, maar eens me even helpen.
0: Een cd?
6: Ja. Is dat zo'n glimmend scheefje?
0: Glimmend, ja.
4: Oké.
0: Okay. Ja. En Jaap en Tjalkje stuur ik. Goeiemorgen.
4: Vanzelfs, die ben er altijd bij.
0: Uiteraard.
4: Ja. Ik zult kwaad horen, als we dit dikken, lang blok, om maar even met de trainer van SCRV in te spreken.
0: Goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen. Ja. Ghana, die zal helpen bij het opsporen van drugscrimineel Bolle Jos, die hem verskoelt in Sierra Leone. Ja, en supporters van voetbalclub VfB Bochum, die mij net langer springen op de tribune.
0: Nou, we zouden praten nog muziekje op.
4: Ja, daarom. Ik denk, maar het kwaad. Nou.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.

0: Friesland van de Moon.
1: Je wordt dan binnen een soort steuringen. En dan krijg je een
2: dijk.
1: Nou ja.
2: Oh, nee, is het het waar?
1: Net op het weekend. Tenminste, dat hoop ik dan maar net. Nee, steuringen als in het waar.
2: Het waar, ja.
1: En dat witte waarmeesken met volle werd zoals ik het weet. Maar in elk geval, dat zorgt ervoor dat er buien binnen. En dat er een krachtige zuidwesten steekt. Met temperaturen van 18 graden op datzelfde water. We hebben het erin.
2: Hey.
1: En in het Fidritloon, in de provincie.

0: Herman van Veen.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
3: En Hilversum, drie wie dat. De Zilthaven oor het water. Ik zei het niet eens, kijk even. Minister Karremans onder oren. Die kent vanzelf oor het water als minister van infrastructuur en wettersteert. En juist in de tweede keer met Giert oor het water. Men nam oor de onrest die dan steer. Nadat in beslet Noel is praat wie oor mogelijk afsluiten van patten van de waadeilon. Op die manier zou de natuur beter beschermen voor de matten. Nevens de minister in het al je bot oedreun.
4: Maar om nou te zeggen dat wij hele delen van het eiland gaan afsluiten, ja, dat willen we ook helemaal niet. Want mensen moeten daar gewoon in de natuur kunnen leven. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde. Want ja, we willen graag een goed beheerplan maken waarin bewoners nog steeds gewoon van de natuur kunnen genieten. Nog steeds in de natuur kunnen komen. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn.
5: Maar begrijp ik nu goed dat u toezegt, permanente sluiting gaat niet gebeuren?
4: Ja, ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen. Heeft de minister van LVN net ook al gezegd. Dus in die hoek moet je het mogelijk zoeken. Maar nogmaals, we weten helemaal niet wat er uitkomt. Want dat proces zijn we nog aan het doen. Het zou ook iets heel anders uit kunnen komen. Maar het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
5: Ja, u noemt nu allemaal mogelijke opties. En dat permanent afsluiten van de gebieden, dat klinkt een beetje als een soort van ultimum remedium. Waarom hebben we het daar dan de hele tijd over en niet over die andere opties?
4: Nou, omdat er dus tijdens een informatiebijeenkomst een suggestie is gewekt dat we dat zouden doen. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan.
5: Ja, want liggen er andere opties op tafel?
4: Nee, er wordt nu naar heel veel opties gekeken. Hè? Dus, en ik heb ook toegezegd dat we dat ook samen met bewoners en ondernemers gaan doen. Want ook op de Wadden zijn er heel veel mensen die natuurlijk gewoon van de natuur houden. Die willen goed voor de natuur zorgen. Dat gebeurt daar ook al eeuwenlang. Daar heb ik begrepen dat er echt wel begrip is voor het feit, en die mensen heb ik zelf ook gesproken, dat je de natuur op een goede manier wil beschermen. Maar dan kijk je samen, hoe kan je dat nou op de meest vriendelijke manier doen? Nou, en in dat proces zitten we nu.
3: En dat zijn minister Karremans. Ik meteen mij de Waddenomroep, de Waadomroep. En die praat ik mij Sebo Buitenkamp, en die is van actiegroep Wij zijn de Wadden. Hij wie dus ik bij het debat, en hij vond het toch even wat lang door.
6: Ja, het is een lang debat. En ik denk dat we in ieder geval ook wel een aantal goede toezeggingen hebben gehoord. Natuurlijk moeten we dan even zien hoe die worden ingevuld. Maar we hebben wel het gevoel dat we uiteindelijk bij Rijkswaterstaat aan tafel komen.
3: Ja, voel je wat gehoord nu?
6: Absoluut. Ja, duidelijk wel. Als je de Kamerleden ook in hun debatten hoorde, hè, en wat ze uiteindelijk uitgesproken hebben, dan zijn we bijna 4 of 5 keer genoemd als stichting. En ja, dat geeft wel aan dat 51.000 handtekeningen uiteindelijk wel aankomen.
3: Ja, en nou hebben ze het dus over informatiebijeenkomsten die eraan gekomen vanuit Rijkswaterstaat. Dat zien zij eigenlijk een beetje als de inspraakmogelijkheid voor eilanders. Hoe kijk jij daarna?
6: Ja, we moeten de inhoud van die gesprekken dus even afwachten. Hè. Is het daadwerkelijk in inspraak of is het aanhoren? En ja, daar kunnen we niet eerder een oordeel over hebben als dat we het hebben meegemaakt.
3: En als het alleen aanhoren is, wat dan?
6: Dan zullen we toch weer opnieuw met onze Kamerleden in gesprek moeten. Ja,
3: en als we het hebben over je verwachtingen voor vandaag, heeft het dan nu je verwachtingen overtroffen of niet?
6: Eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe de Kamerleden, zeg maar, eensgezind hun vragen hebben gesteld, ja, dan denk ik wel dat we daadwerkelijk mogen zeggen, dit was beter dan verwacht.
1: De media van de Moor.
3: We hebben een aanmelding van Nije Wieken.
7: Ja.
3: Mariet die er dan net al dagen bij. Die is even het loon uit.
7: Even het loon uit.
3: Die verkoos je dan natuurlijk, Nije Wieken.
7: Ja, zeker.
3: Ja. Ja. Ik zag trouwens dat Tjalke die zei dat Herman van Veen, die is natuurlijk nog aardig soepel van zijn leeftijd.
7: Ja.
3: Soepele heupen. En die zit nog altijd op het podium.
7: Oké.
3: Okay. Onder oor in de harmonie.
7: Ja.
3: Tak om mannen. Dan zit Tjalke erin. De oorleding van Hilversum 3 natuurlijk, die heb ik erin.
7: Ja.
3: Ik ben heel blij met de Oren Media.
0: Ja, ik. Ik ken er ook niet dopen. Dus,
3: dat is toevallig dan.
0: Nou, mijn stiepe van de Ghanese politie hoopt het kabinet op een rappe arrestatie van Sloans meest zachte crimineel Bolle Jos. De drugscrimineel had hem school in Sierra Leone. Maar mijn helft van Ghana hoopt het minister Daad van Weel van Justitie en Veiligers de drugsieren van de crimineel af te kniepen. En het kent zelfs ik niet dat er Nederlandse politiemeesten naar Ghana gingen. Maar de exacte inzet wordt nog letter bepaald. Het is een van de meerdere fronten waarop de jacht op Bolle Jos viert wordt. Dat blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Maar Sierra Leone, die houdt nog geen krimp. Dat zei het van Weel ik. Nadat de begrutingsstiepe stopzet is. En dat zorgt nog voor een beetje een scale tussen de minister en de Europese Unie. Want van Weel die zei, dat doen ze. En die begrutting, of die stiepe, financiële stiepe, die wordt stopzet. Omdat ze Bolle Jos daar maar de hand boppen de holle horen. Maar die blikken dat het net al in het daarom wie. Wie volle breder. Dus dus hoop je hem binnen een ier te pakken.
3: Ja. Dat wordt nog wat.
0: Ja.
3: Die zit natuurlijk dicht op een macht.
0: Ja, die zit heel dicht op een macht.
3: Ja,
0: relatie met de dochter van de plaatselijke dictator. Dus dan wordt het familie, hè?
3: Ja.
0: Ja. Nou ja. Dan geven wij Duitsland. Want een bijzondere nieuwe regel voor supporters van VfL Bochum. Het is voor de supporters van de Duitse voetbalclub onzeker 2028 ten strengste verboden om nog massaal en synchroon te springen op de tribune. En Utreders die kunnen een zware straf krijgen. Ja, Bochum het onderzoek dien met help van een ingenieursbureau en de befaamde Ostkurve in het oudere Roerstadion, die begint heel bot te trillen bij massale sfeeracties. En dat kan leiden tot een onwelzijn effect. Dus mensen kennen hun net goed vielen als ze die trillingen, die schommelingen vielen in die tribune. Ik heb mij ik net echt een veilig gevoel was dan krijgt. Ze hebben dus een fanatieke aanhang en die springen dan synchroon. En dan wordt die druk, wordt dus zo groot dat die hele tribune begint te squodgen. Oorsfeeracties zijn nog vol, tastien. De torjubel mij nog vol. Dus als er een goal maken wordt, dan mij ze nog vol even in de loft springen. Dat wordt dus nog vol tastien. En als supporters het hoogstverbod dags negeren, dan dreigt de oerhiet de complete tribune per direct te sluiten. En dat er zo'n 10.000 fanatieke aanhangers de dupe worden en hun plak kwietrijtje. Dus dat is dan toch wel een vrij zware straf. Het klinkt misschien als een 1 april grap, maar het is net de eerste keer dat een Duitse voetbalclub oergeert aan zijn maatregel.
3: Oh.
0: Ja, in 2016 hier FC Magdeburg hetzelfde probleem. En daar moest de kern 3 jaar lang met de beide voeten op het beton steen blouwen, want de club de steentribune voor miljoenen euro's verstevigen hier.
3: Misschien met ze gewoon bij toerbeurt of zo, dat ze dan om en om springen. Dan maakt het wel.
0: Ja, een beetje een cadans of zo. Dat ja, zo'n wave.
3: Golfbeweging.
0: Zo'n wave trots staan.
3: Ja.
0: Ja.
3: Choreograaf moet ze, denk ik.
0: Ja, dan maar even niet aan. Die soort dirigent moet er dan voorstellen van jongens, dan Jim. Ja.
3: Dit ben mogelijkheden, denk ik. Zis het maar. Dit is net de bedoeling. Dan heb ik weer dat oude muziekje aan de oren komt.
0: Ach,
3: is ook eens helder.
0: Golden oldies.
3: Zis het maar. Ja, de koffieplaat. Welke muziek was er? We zijn toch Creedence Clearwater Revival. Die kan wel even voorbij. Bad Moon Rising. Ik stik op welke wiet ik al werk, maar Bad Moon Rising weer. Ik wil van ik weet welke koffieplaat zoet deze die.
0: Jan Jaap.
3: Wat stuurt Jan Jaap?
0: Ik zei het Bochum, Herbert Grönemeyer. Ja, die heeft een hele mooie platen.
3: Oh.
0: Ja.
3: Nou, dat mag wel even opziekje.
0: Ja.
3: Ja. Nou, hij heeft er nog ideeën voor een mooie koffieplaat? Stuur me terug naar 0620-4-9-9-9-9-9 of de omroep-app. Want denk erop, dit is de laatste keer deze dag en deze week. Dat kan niet weer van de morgen.
0: Ja, pak die kans.
3: Pak die kans.

0: Katy Perry en Skip Marley. En hier van die twee, je had verneemde familie. Katy Perry, die had een heid in de mem. En dit ben een bekende evangelisten in Amerika. Dat is toevallig.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Seizoen Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Jon om 8 uur, dan speelt het SC Jereveen tegen PSV. Nee, drie weekend, maar alleen nog Interloon voetbal pakt Jereveen de drieën weer op. Mijn uitwedstrijd in de ploeg uit Eindhoven. Jereveen-trainer Robben Veldman is blij dat de Eredivisie weer uiteenzet.
3: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel twee hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Waar natuurlijk, als je even van de basiself van de laatste wedstrijd kijkt, waren we alleen Oliver Brouwer echt kwijt. En Berend met Jong Oranje. En verder hebben we met al die andere jongens hebben we gewoon goed kunnen doortrainen, maar ook spelen. Wat waardevol is, maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
4: Ja, maar wil je denk ik weer nieuwe dingen erin slijpen? Of wil je vooral expert dat jongens die er baseerd wieën, dat die weer fit worden?
3: Ja, daar krijg je automatisch wat meer tijd voor. Maar ook jongens, zo even nog met Mees Hilgers, die kwam tot meer speelminuten toe in een vriendschappelijke wedstrijd. Dus ja, meerdere jongens die daardoor een volgende stap hebben kunnen maken in zowel fitheid, maar ook in verder komen in onze speelwijze. En we hebben wat transfers gedaan en al die jongens hebben ook veel minuten gemaakt. Dus in die zin kwam het wel goed.
4: Ja, hoe zit het eigenlijk met Mees Hilgers? Zit hij eigenlijk alweer voor de allereerste keer bij de wedstrijdselectie en nou Azentje in PSV?
3: Ja, hij gaat in de bus stappen. Ja.
4: Nou, dat is een mooi teken voor hem.
3: Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een contractsituatie gehad en een blessuresituatie. Waardoor hij in totaal een hele lange periode helemaal niet bij een wedstrijdselectie heeft gezeten. Dus vorige week was het eigenlijk een oefenwedstrijd. Het was misschien wel een soort van finale voor hem. Hè, van oké, ik kan iets afsluiten. En nu gaan we doortrekken naar de Eredivisie. En wellicht in de beker. Kijken hoe we hem kunnen gaan inzetten.
4: Maar hoe dicht zit hij nou in de basis, hoor?
3: Nou, nu al. Hij zit heel dicht tegen de basis aan. Hij zorgt met meerdere jongens voor zware concurrentie. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn wedstrijdbespreking geweest vorige week vrijdag. Van ja, dit is wat het nu is. Maar als je achterom kijkt, dan zie je gelijk iemand die ook klaar staat op jouw positie. En dat is binnen onze hele selectie. Op die positie is dat zo. Maar dat hebben we op meerdere posities. Waardoor wij denken dat ze elkaar ook naar een hoger niveau gaan duwen. En hij zit daar al heel dichtbij.
4: Ja, niet verzwakken. Dat is een beetje het badskip van de trainer.
3: Ja, dat is de boodschap. En dat is ook dat wat we hier willen. En niet denken van, nou, comfortabel en ik speel. Maar wel comfortabel en met vertrouwen het veld op gaan. Maar ook weten dat je moet.
4: Ja, wat was vooral heel graag Jens in PSV?
3: Ja, bravoer. Bravoer aan de bal. Dus we moeten durven om tegen het man tegen man verdedigen van PSV. Hè, want het zijn gewoon sterke individuele spelers. Dat we daar durven blijven spelen. Dus ook met een man in je rug. Maar ook een man met iemand met een man in de rug durven inspelen. Of durven ontvangen. En ook in ons verdedigen zullen we... Ja, we moeten ons voet in het duel krijgen. We moeten zorgen dat we van ons af gaan bijten. En daar in ieder geval de strijd in ieder geval gaan aangaan. En dan komt er de voetbalkwaliteit aan. Waar we ongetwijfeld ook kansen gaan creëren.
4: Ja, zie je hem nog dingen in oorzaak van? Want vorig seizoen hebben we natuurlijk drie keertje in PSV voetballen. Twee keer voor de competitie en één keer voor de beker. Drie keer direct verlend, maar lege hand. Ja. Zie je hem nou dan nou dingen in oorzaak van?
3: We hebben wel een aantal dingen goed bekeken die we anders gaan doen. Dat zeker. Dat ga ik natuurlijk nu niet vertellen. Maar we hebben zeker vanuit de analyse gekeken waar wij PSV in de wijze waarop ze spelen. Waar wij kansen zien om onze creatieve spelers of onze lopende spelers in gevaar te krijgen.
4: Ja, je vernieuwt man alles dat er weer een grote wedstrijd door zit te komen. Hè? Want zeg nou maar hier bij dit persmoment. Ja, al je camera's, al je journalisten, al je vragen.
3: Allemaal vragen. Wel veel dezelfde vragen over de break en over wat je gedaan hebt. Maar de belangstelling is wat groter inderdaad.
5: Goedenavond dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
6: Hoe bleef de regionale journalistiek Oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
7: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
6: Het nijs van morgen, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jalverson. Fijke, goeiemorgen. Een goeiemorgen. Het is niet onze intentie om gebieden permanent af te sluiten. Dat zei minister Vincent Karmans van Infrastructuur en Wettersteed juster in het saneerde Waardebat. De hoorleiding van de onrest die ontstaan is over mogelijk afsluiten van gebieden op benamende Waadeilanden. Die optie kwam voorbij in een besluit nul is met belanghavenden op Skielge. Ries Wettersteed schroot op dit stuit om een nieuw beheerplan voor de Europees beschermende natuur op het Waad en bij de Noordzeekust. Minister Karmans de inzet van zijn ministerie.
10: Nou, ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden.
0: Schrouwer Sebo Buitenkamp van actiegroep Wij zijn de Wadden. Wie ik bied debat. De Skielger is op tijd. Hoe wat hier jij?
11: Eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe de Kamerleden zeg maar eensgezind hun vraag hebben gesteld. Ja, dan denk ik wel dat we daadwerkelijk mogen zeggen dit was beter dan verwacht.
0: De bouw van 10 starterswenningen in Oldenbekeer pleit stil door een slepend juridisch conflict. Een groep jonge wenningziekers wil mij mekaar huizen bouwen, maar een ouder echtpaar uit het dorp maakt het continu bezwaard in die plan. Toen aan de weekend binnen vernielingen pleegt onder wenning en auto van de bezwaarmakers. Voor burgemeester Jack Werkman is het een ingewikkelde zaak.
12: Ik ben er geweest. Ik heb met hen gesproken. En hen ook verteld van dat ik een brug wil slaan. Dat ik een verbinding wil leggen. Ik heb ook voorgesteld om met elkaar aan tafel te gaan. Maar wat ik ook daarin breng, wordt eigenlijk van tafel geveegd. En ja, dan sta je eigenlijk als burgemeester met lege handen. En dan weet je ook even niet op dat moment wat je moet doen.
0: Ja, van eerst Stellingwerf geven, of van eerst Stellingwerf geven naar West Stellingwerf. Want waarnemend burgemeester Stineke de Graaf van de gemeente West Stellingwerf is voordroegen als nieuwe burgemeester van Zaltbommel. De installatie is op 3 december. De Graaf volgt er waarnemend burgemeester Marnix Bakermans op. Ze volgen in West Stellingwerf in Maaienvlien hier André van der Nadat op. Michiel Schrier, nu nog burgemeester van Vlieland, zal de Graaf opvolgen in West Stellingwerf. Wist er nog bij je, Erit, met deze stoelendans?
13: Ik zit nog even bij de burgemeester, vorige burgemeester, Jack Werkman.
0: Ja?
13: Is het dan toevallig dat hij juist onder de redactie rond?
0: In welk opzicht bedoelst? Dat hij gewoon een werkbezit in Evers mij.
13: Oh, ja. Ik denk misschien dat hij daar een microfoon pakt.
0: Oh, dat zullen we zeggen.
13: Iedereen is het waar. Ik ben dat wij naar de burgemeester komen. Maar misschien ja,
0: misschien heeft hij wel een buurzest. Nee, hij een werkbezit van het college. Je wil even zien hoe dat je werkt. Nou, weet niet wat, hoe dat gaat.
13: Die had de Omroep Safari die in.
0: De Omroep Safari, ja, zeker. Ja, de XL-ondervinding.
13: Ja. Moest er nog een gozen gaan?
0: Ja.
13: Oh.
0: Zo, nou komt ie.
13: Ja.
0: In Friesland worden alle hier 10.000 gozen deersketten om skeer en landbouwgroen te beheien. Ja, en het is schande al die dieren gozen samen voortsmieten worden. We moeten ze opeten, zei het ondernemer Klaas Evenhuis.
11: Nou, we hebben bijvoorbeeld een pastrami van gans. We hebben een bitterbal. We hebben een rendang. We hebben een riet. We hebben een braadworst. Die hebben we net nog nieuw gemaakt. Die is super lekker met sinaasappel en venkel. Ja, er is echt van alles mogelijk.
0: Ja, Erit, we zetten toch even troop mij het praten oer eten op de betierde moorn. Zodat het wet is weer een beetje.
13: Er zit een
0: moeder in.
13: Er zit een leert in dat noemer. We hebben.
0: Nou. Ja, en dat al hier op de dij van de kroket.
13: Dat niet nou, net. Dat komt er weer al bij elkaar.
0: Ja. Maar we binden dan net, want Evenhuis die mij zijn plan nou uitvieren. Je moet een prijsvraag die de provincie Friesland uitskreun hier. Bij de presentatie van zijn plan wie naar de eerste reacties positief.
14: Dit is hartstikke lekker, hè? Ja, dit smaakt het geweldig. Dit is droge worst. Nee, het zit geen zijn het restaurant als voortoetje, hè? Zeg maar.
15: Eet ik vergelijk je maar iets?
14: Het smaakt eigenlijk wat een beetje naar rundvlees. Maar ja, het is echt wel een beetje naar dat wildere smaakje eraan. Dus het is echt wel, ja, perfect.
0: Ik neem ze even een droog broodje, Sies.
13: Ja, heel goed. Het is tijd voor het Waarbericht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
16: Een hele goeiemorgen.
13: Uit wat vannacht komen wij eigenlijk?
16: Ja, we komen uit de nacht waarin het... Nou, ik ben even rond de juf de jongen. Toen werd het super fris. Ik weer even een keurig aan het meisje. En ik denk, nou, de kraag en omheen. Nou, wie aan rond de nacht nou, temperatuur die lijnt vaak rond de 10,5 graden. En in de rin van de nacht, vanuit het westen, ja, een depressie op is. Takom. En we zien nou door de hele provincie eigenlijk al dat het rijnt. Ik krijg boten door, een vermise rijntje. En dat kennen we ons lang worden, want we hebben hier te krijgen met de passage van een warmtefront. Nou, we zullen eerst even in door de temperatuur in Sjen. In Halderwijk wie het bestuit nu 1,8. In Bakkeveen 10,8. Iesbrechtum 10,9. Skielge 11,8. En Laaksum zo'n 12 van heerlijk raad. Nou, die temperatuur die hebben we vanmorgen eerst ik nog. En ik zie al, het is de hele morgen is bewolkt. En ja, gingen wij het werd eigenlijk de hele dag een witte boel. Waarbij vanmorgen betiert de wind eerst nog matig ont vrij krijgt uit het zuidwesten. Hij wie op het water op stuit is al krijftig. En ja, eigenlijk wordt de lucht in de rin van de dag warmer. Dat is het goeie nice. Het is tegenvochtig en de temperaturen die rennen dan in de midden, en letter in de midden, in het begin van de jong, dan hebben we het warmste deel van de dag. Dan rent de temperatuur tijdelijk op naar zo'n zegje, ons zandje graan. Waarbij het uiteindelijk de hele dag reinderig is, heel nou en dan is het even droog, vooral letter in de midden zoet wordt een beetje droger worden kennen. De wind is matig ontkrijftig uit het zuidwesten en op het water en op het Islamar soms die krijftig onthut. En dan is het jon wachten op een koufront. Dan is dan krijgen we passage van een kjeldfront met pittige buien. En daar ken ik wistjet en hagel in zitten. En daarna zakt de temperatuur naar zijn jongen omtrekje graden. Dus dat die bestiert eigenlijk uit rijwetter, uit een warmtefront. En letter, vooral in de jontiet, een passage van een kjeldfront met tijdelijk fikse buien. En dat ken ik het noordige wetter opsmieten. Dus het is een dij met de kraag omheeg. En nou ja, in de boeten gaan, dan moet je even het Rijnpark gaan.
13: Nou heb ik een beetje nood, want het is morgen de nationale moenendij. En dat ik dan jij dat die winnaar gewoon helpt. Hoe komt dat morgen?
16: Ja, nou ja, we hebben morgen uiteindelijk een dag waarin we dus een fikse oukwalling krijgen in de Boppeloft. Dat betekent dat de buien talrijk binnen, er zal een soort buien wezen, maar lokaal een klap tonger en hagel. En in die buien kan windje zitten. We hebben eigenlijk een wind die morgen matig ontkrijftig is. Het west-zuidwesten. Maar die speelt het soms flink op. En kan op het water in het Islamar soms onloeken vrij krijftig onthut. En als er dan een zware bui komt, zo er misschien zelfs wel een stormachtige vlaag in zitten kennen. Dus het is morgen een onleige dag. Het is wat ik opvalt, dat morgen een beetje maximaal tussen de buien trog zo'n 14 graden wordt. Dus dat is morgen inderdaad wonderskerig. Ja.
13: Nou, we hebben al contact met een van de moeders die mij doet. Zo zijn we jaren hoe die taart hier op morgen. De dagen daarna eerst maar eens. Hoe komt dat?
16: Ja. Nou, op Snijn, dan hebben we eigenlijk een beetje een herhaling. We hebben een afwisseling van zinnen en bewolking. En vanuit de nacht hebben we er nog diverse buien onviert. En daarbij bloedt ik de boppenlucht koud. En dat stimuleert boppen het warme zeewetter die buien giet. Dus Snijn is het een yes day. Maar een stevige wien, matig ontkrijftig en 14 ont 15 graden. En ja, dat is gewoon Noordzeewaar, het warme wetter, het al jeder zijn en een koude boppenlucht, dat stimuleert de buienvorming. Nou, en op Mandy, dan zien we dat de kelt wat uit de lucht giet, dan krijgen we wat meer hege druk vanuit het midden van Europa. Dat betekent dat de wien wat bijdraait naar het zuidwesten en we dan weer een eertje kennen van wat langere, droge perioden, waarbij ik vooral de wien wat aanneemt. En dan kan de temperatuur weer een graadje winnen. En als we dan ik nog even de tiertje erbij pakken, dan hebben uiteindelijk datzelfde. De hege drukke gebied, dat krijgt wat meer te vertellen. Het wordt wat rijstiger. En de temperaturen geven dan naar de setje rond zo'n graden. Dus op lange termijn, begint dag een week, dan wordt het zonnige zon weer wat beter. Maar dit is een jestig weekend.
13: Sibbele, dank u wel.
16: Tot straks.

0: Jan de Vries.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is morgen de 12e sneeuw van oktober. En leefhouders die weten dan dat het de Friese Moenendij is. De moen die iepen je dan de dwarn, staat het meest geschenk in achter de schermen. En dan zit er in de uitnodiging allemaal werkend bij voldoende wind. En over de jaren dat er een krachtige westenwind komt, is er wel reden om even contact te hebben met Gilbert IJsselmuiden van de organisatie. En goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaan jullie net naar de laatste versissingen van morgen? Hadden die het om het waar?
3: Nou ja, we hebben onze eigen weerman binnen onze club, dus we waren aardig op de hoogte wat het weer zou gaan doen. Dus ja, het is een beetje oppassen morgen. Goed, daar zijn we ook voor opgeleid.
0: Ja, dat is vanzelf zo. Maar zat het nou liekend? Kun je hem dan draaien? Kun je hem draaien bij de verseringen die er nou binnen?
3: Ja hoor. Kijk, het is net als met zeilen. Het is gewoon, je moet gewoon even goed weten hoe je de molen gaat inspannen. Hè. Welke zeilen ervoor of geen zeilen ervoor. Nou, ik denk dat morgen met dit weer geen vier volle zeilen wordt. Dus het zal wel wat minder zijn. Alleen de ene molen gedraagt zich beter met een stevige bries dan een andere molen. Maar dat heeft ook te maken met de werking van die molen. Want een korenmolen die zal altijd iets trager willen gaan lopen voor een constante product dan een poldermolen. Want die heeft juist wel lekker veel wind nodig.
0: En welke moen hebben we het meest eigenlijk hier in de provincie? Wat voor type moenen?
3: Polenmolens, daar hebben we eigenlijk het meeste van. En dan krijg je natuurlijk de industriemolens, dat zijn de houtzaagmolens, de korenmolens. En uiteraard op Ameland de oliemolen, de enige oliemolen die we hebben in Friesland. Dus en natuurlijk de korenpelmolens, dat is natuurlijk ook nog een bepaalde type die ook eigenlijk heel veel wind kan hebben. Omdat die dan eigenlijk alles kan laten zien wat die kan. Dus en dat is eigenlijk wel mooi voor morgen.
0: Ja, dan kun je in al die verskate constructies even zien hoe dat van binnen eruit ziet.
3: Ja. Ja, en ik zou eigenlijk ook het advies geven. Als mensen toch van plan zijn om morgen naar de molens toe te gaan, om dan gelijk een paar verschillende molens te gaan aanschouwen. Want dan zie je ook een beetje het verschil tussen die molens en de diversiteit.
0: En waar mag je dan op letten? Want van boeten liek het al hier natuurlijk. Ja. Een verste basis en een PVUKken.
3: Ja, maar dan moet je toch echt naar binnen. En dat is eigenlijk de hele bedoeling. Hè? Dat je echt even naar binnen gaat en kijkt. En ook even de sfeer van het ambacht proeft. Van de molenaars. Het is in de cultureel erfgoed. Dus het is zeker de vrijwilligers die er ook allemaal zijn. En die willen je heel graag rondleiden. En dan ook laten zien hoe die molen werkt. Dus alle ins en outs. En dat, ja, voor hetzelfde raad je ook nog bij hebt. Door het molenvieren, want dat zou helemaal mooi zijn. Want we kunnen altijd wel vrijwillige molenaars gebruiken.
0: Ja, dat risico erin hier, ja.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook de reden waarom we die dagen natuurlijk ook organiseren. Dat we ook wat meer toegankelijker worden voor het publiek. En het, natuurlijk de molen altijd wel toegankelijk. Want aan ieder weekend draait er wel een molen in de provincie. Of in het land. Alleen we moeten dit soort dagen gewoon even centraal stellen. Omdat de mensen gewoon even de kans krijgen om even naar binnen te gaan.
0: En dan kun je op friesemolendagen.nl een keer even zien welke moen dat er mij
3: doet. Ja, friesemolendagen. Ja, dus niet Friese Molendag, maar friesemolendagen.nl. En er staat een minuutje met de deelnemende molens. En er staat eigenlijk ook nog, daarna staat er nog een minuutje met de plaatsen, de locaties waar de molen staan. Dus mocht er bij jou in de buurt een molen zijn, dan kun je altijd van daaruit nog kijken. Of er ook nog een andere molen ook nog open is. En op die manier kun je dan toch nog leuk met het gezin of individueel of met anderen even naar die molen toe. En dat is alleen maar leuk.
0: Heb je nog een tip? Waar op te letten in die molen? Dus is er nog een bepaald onderdeel van je zin? Dat wit soort mensen hebt, maar dat is een fantastisch onderdeel van de molen.
3: Nou, eigenlijk is alles fantastisch aan die molen, zowel binnen als buiten. Maar ik zou gewoon de stap wagen. Kom binnen, kijken en ervaar het. En er zijn genoeg mensen die daar rondlopen die je graag aan de hand nemen om die molen door te gaan. En het enige waar je rekening mee moet houden, het is natuurlijk wel een fabriek op de wind. Dus het is machinaal, dus houd daar wel rekening mee.
0: Gilbert IJsselmuiden dus, hoe de moederdij. Tere dank. En hinnen dus.

0: Peter Gabriel, wie dat, en Salisbury Hill.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mijn ledlampke dwalen troch een loopgraaf. Wil zien het cycloocht een kazemat opduikt. Spannender kennen ze het haast net, meidje, bij het kazemattenmuseum bij Kwarmetersoen. En er is joen de koele kidsnacht. Ben die kennen daar vergees in de kunde komen bij het historisch bunkercomplex op de Oosterdijk. Het onderdeel van de Bennemannen van de musea in Friesland, Grinsland en Drenthe, daar is het onderdeel van. En ik praat erover met directeur Maren Sloots van het museum. Een goeie morgen.
2: Goeie morgen.
0: Ja, toch even die, dat woord kazematten, waar komt dat wij eigenlijk?
2: Ja, nou, dat is een term die wij altijd broeken. Heel veel mensen zeggen in de volksmond bunker, maar wij nemen het een kazemat. Dat komt omdat het toch het Nederlandse leger broekt waard. En dat, het refereert naar het woord voor vechten en het woord voor hoes. Dus hoes om te vechten of om te doden.
0: Oh,
2: ja.
0: Krijg je die vraag nog vaak eigenlijk?
2: Ja, regelmatig, omdat het toch een heel soort mensen in het bunker nemen. En, wij hebben het Kazemattenmuseum, dus dan vregen ze dan toch wel, oh ja, van waar komt dat wel? Dus die vraag krijgen we vaak, ja.
0: Je krijgt een soort bernhoedervlier. Die zult misschien dezelfde vraag ik over hebben.
2: Ja, zeker. En sowieso, Ben, die hebben natuurlijk een heel beeld bij oorlog. Die denken, ja, wat is dit? Wat binnen het verorde bouwwerken heeft. Van een heel soort Ben zit dat steeds via de fot natuurlijk. De Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is het heel belangrijk om dat u te lezen. Dat is al net maar vanzelfsprekend natuurlijk, van die generatie, wat dat daar inhoudt.
0: Ja, maar die krijgen op de televisie en in die games natuurlijk, maar dat oorlog, dat je toe drones en hoe dat soort zaken. Dat beeld is heel oors intussen natuurlijk.
2: Ja, juist. Nou ja, dat merken wij ook wel steeds meer. Hè? Van de generaties boven ons, wie de Tweede Wereldoorlog nog iets heel bekends. Dat kregen ze mooi van hoes en op squallen. En ja, dat wisten ze. Alleen nou ja, van Ben inderdaad was zo. Ik zou eens de oorlog. Ja, dat speelde hem al. Nou ja, cyberoorlog. Of, nou ja, dat zit verder van hun ouders. Dus nou ja, daarom kiezen bij u even voor omstappen in de tijd. Hey, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Dus ja, dat is wel belangrijk.
0: Ja. En dan maak je dus dan betekent je dus iets van die band in het museum. En dat maakt dus, het gaat door oorlog, je moet er natuurlijk lissen, je moet er daar iets mee doen. Ja, hoe vlin je dat om dan?
2: Ja, nou, het mooie aan ons museum is altijd, je kunt een heel soort beleving, je mag aan dingen komen. Het is grut, hè, er is het overal, er is erin, er is er de loopgraven erin. Dus het is best wel een avontuur. Dus vanuit dat uitgangspunt, geven we altijd een beetje het gesprek aan. Of zorgen we dat er een educatief element aan zit. Maar het is ook leuk, er is ik gewoon een beetje ontdekken hoe het al zit. Nou, Joen is natuurlijk ik nog. Dat het normaal jongens net even is. Dus dat is ook nog extra spannend dat het in het donker is. Dus dat maakt het wel even een stukje spannender eigenlijk.
0: Er binnen dan vanzelfs heidende menpakjes en beppers die harkje. Kunnen die nog mij de ben naar het Kazemattenmuseum Tajoen?
2: Ja, zeker weten. We zijn de hele dag open en de Koele Kidsnacht die begint om 4 uur. Dus dat is vanaf dat we normaal terug gaan, dan ben we nu open. Ben tot 12 uur kan vergezen binnen. De begeleiders betellen gewoon een kaartje. En dat is wel even een goede tip om even van tevoren op te zieken. En stel je bent slechte been of je wil een bennenwijn meenemen. Zorg even op je website of neem even contact op. Want je mag wel trapper in om bij u te komen. Dat is altijd even... goed om te weten.
0: Een mooie tip, de laatste werkdij voor de squallenvakantie. Maren Sloots van het Kazemattenmuseum. Tegen dank.
2: Ja, graag dien.
1: De media van de morgen.
0: Fijk, wat is er in de... Ik zeg, ja, de krantenbinder al, hè?
3: De krantenbinder, ja, maar ja. Maak ik nog even naar Juster Jong. Want toen ik van alles ging. Trouwens, leuk initiatief van het Kazemattenmuseum.
0: Ja.
3: Ja. Ik moet er altijd nog een keer heen. Ik neem misschien elke keer weg voor. Ik moet er nog een keer heen. Het komt er elke keer net voor.
0: Nee, dat heb ik bij een heel soort musea.
3: Ja. Ja. Nou ja, dus maar inkwart. Maak maar even heen. Ik moet er rabie weg. Want even mij is het per 1 november. We zijn dan even tegen. Maar dat is even op mijn hol. Goed. Juste Jong, dat zei ik al. De 61e Gouden Televisierring binnen is Utrecht. Publiek hoe stemmen op 3 nomineerde programma's. De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. En de winnaar is...
4: De Bondgenoten!
3: Die dus.
0: Ik deze al. Maar ja.
3: K Kassa. Ja, er was tocht van Kassa zal wel winnen, want ja, het programma houdt op van bestingen.
0: Maar dat,
3: ik ben online wolf verder, maar dat zal niet de impact hebben die, nee, die het nou wel heeft. Wat ik al van zijn heb van Kassa, dat is natuurlijk een echt VARA-programma, komt op voor consumenten. En dat ze dan krijgt dat programma's krassen vanwege de bezuinigingen, dat wilde een heel soort mensen net in. Dus er was toch van, nou, dat zal een heel soort mensen een proteststem uitbrengen. Maar ja, toch, de bondgenoten dus. Presentator Jan Versteeg, die mocht uit naam van de bondgenoten de prijs in ontvangst nemen. En dat ging ongeveer zo.
5: Dus deze prijs is voor ons allemaal. Voor redactie, regie, productie, editing, casting. Iedereen die hier aan meewerkt. Deze is van ons.
3: Ja, had ik nog de deelnemers tank zijn, want ja, het is net neer. Toen gisteren voor tal van camera's juist in Siel heel dobleerd. Dus nou, die weer er heel bleerd mij. Er weer ik nog een bijzondere prijs. Een gouden televisier oeuvre ring. En die ging naar Joop van den Ende.
6: Daar ben ik heel erg geëmotioneerd over. Dit vind ik een hele grote eer. Dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
3: Ja, nou, hij werd er echt wat emotioneerd onder.
0: Is die ook in de krant omdat er een nieuwe sparringpartner had?
3: Oh, een nieuwe sparringpartner?
0: Een nieuwe sparringpartner.
3: Waar dat?
0: Dit GPT.
3: Oh, wat dan?
0: Nee, dat vertelt hij in de krant.
3: Oh, oké. Okay. Ja, dat heb ik nog net ontdekt.
0: Hij broekt ChatGPT. Dus dat musicals, maar ik had een beetje een rare ding, doggen.
3: Echt? Nee. Dat had iemand aan het nederig. Ja. Zijn ondervinding.
0: Ja, nee, maar goed, dat is ook net aan je bedenken, toch? ChatGPT.
3: Nee.
0: Sparringpartner.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
3: Nou, nog heel kwart even. Telegraaf en Financieel Dijkblad. Die hebben nice, hetzelfde verhaal. Of hetzelfde verhaal, hetzelfde nice. nieuwbouw is nu juist duurder, schroot de Telegraaf. En Financieel Dijkblad zei ik. Haperende verkoop nieuwbouw zet woningbouwdoel verder onder druk. Lange bouwtijd en gestegen prijzen maken dat kopers eerder voor een bestaand huis kiezen. Dus ja, er mag zo'n saffolle regels voldoen als toen naar huis bouwen lid worst. Dus dat wordt alleen maar duurder en duurder en duurder. Dus een soort mensen die denken, ja, dan maar een bestaand huis. En dan, nou, even een verbouwing. En dan ben je er ik.
0: Ja.
3: Dus, minder regels.
0: Ja, hoe grappig dat het onder druk zijst.
3: Wat dan?
0: Nou, dat kon nog wel eens vromkomen hazen.
7: Wat zul ik dwaan dit weekend?
8: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoeten activiteiten.
9: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.
10: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van tolde ont vijf.
11: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
16: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
15: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
17: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
15: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En minister Karremans die wil Gruttepatten van de Waadeilon net mij stekken afsluiten, zei er. Wat er dan wolwol, dat vertelt raas nemen. En Feike. Het is alsof ik gewoon. Dit zoon hier is.
3: Ja.
0: Under pressure control.
3: Hey, dat is hier onder druk. Ja.
0: Is dat zoon?
3: Nee, maar soms vallen dingen op hun plak.
0: Het kist het wasje in, hè?
3: Ja, ik ken. Ja, maar ik weet zelf wel eens maar niet misschien stingen, dus ik show net alles.
0: Die kist het misschien.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ik. Under pressure.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan. Uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Voor minder. Simpel.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Volido.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
22: doei doei
23: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: en er valt maar een hele maatregel op hadden, want het weer juist er oerle mieren op.
1: Misschien net door te wijzen, maar wel heel lekker.
2: Friesland van de Moon.

0: Queen en David Bowie. Voor waar die vingersnaps binden, dat weet ik dan weer net. Dat.
1: Ja. Ja dit. Maar we even op ziekje.
0: Trek je op.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer. Is dat er helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde. Want ja, een beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten. Ja, dat is allemaal niet waar.
0: Minister Vincent Karremans volgde de padden van de Waadheilon. Net mij stekken afsluiten, zei er. Hoe kan het dan dat dat bewoners van die eiland daar wel bang voor binnen? En als ik liep erin, dat eerst aanzien in Friesland van de Moorn. En we praten ook met de trainer van SC Heerenveen. Want na een pauze van 3 weken begint juni de competitie weer met een wedstrijd in PSV.
4: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel 2 hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Maar de spanning naar zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
0: Ik zag dat 2 keer intussen een volslijn in de research-modus schepen is. Om u te vinden wat nou correct. Dat Lucie maakt het op de vorige plaats.
1: De knippende vingers, ja? De fingersnaps die.

0: Je hoort aan het begin van Under Pressure zijn van alle aanwezige muzikanten in de studio. In de officiële credits van het nummer staat vermeld dat de vingerknipjes en handclaps gezamenlijk zijn opgenomen door Freddie Mercury, David Bowie, Brian May, Roger Taylor en John Deacon.
1: Oh, dus het is net zoals een aparte muzikant dat hij nog een credit krijgt?
0: Nee. Oh, okay. Het weer trouwens wel een legendarische en door drank en drugs overgoten jam sessie in Mountain Studios. Ja, maar in het Zwitserse Montreux.
1: Het wie nice was als dat net zou wie.
0: Ja, er stonden de heren samen rond de microfoon om dit ritmische element over de iconische baslijn van John Deacon heen op te nemen. Nou, dan weten we er alles van.
1: Nou, dan kunnen we dat weer afsluiten. Kunnen we rustig sliepen, jongen.
0: Ik kan
1: we
0: afvinken.
1: Wat zit in de oormedia?
0: Ja, Rijnborgen vlaggen, wol net, wol op gebouw Twadde Kiemer. En hield niet meer abonnees, lezen de kranten digitaal.
2: Dit is Friesland van de Moor.
1: Het is eerst hier van het Waarborucht in het kwart, mij Sibbel de Waaier.
3: Een goeie morgen. Joed, is er een soort bewolking en valt er geregeld rein. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig boven de IJsselmar en waard eiland soms hut. De maximumtemperatuur komt letter op de dui uit, maximaal 16 tot 17 graden. In de jong krijgen we de passage van een kjeldfront en een activering van buien, mogelijk met hagel en windstip. Morgen is een frisse dij, met een matig ontkrachtige westenwind die het op het waard betieden hut is. Er vallen talrijke buien, gewoon met hagel en klaptonger en windstip. Tussen de buien trogen we het maximaal 14 graden. Meer hoe het waar, oor een jaloeren.
1: Het is net de bedoeling van het Rijk om padden van het watergebied permanent aan te sluiten. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettensteed. En dat zei er in de Tweede Kamer. Nee, onleiding van onrest die tot stier. Nadat in besletten oor is praat wie oor het mogelijk aansluiten van padden van de waterlon. Zo zou de natuur beter beschermen worden, Matte. Nevens de minister is het allerlei pot oedreun.
4: Maar om nou te zeggen dat wij hele delen van het eiland gaan afsluiten, dat willen we ook helemaal niet. Want mensen moeten daar gewoon in de natuur kunnen leven. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde. Want ja, we willen graag een goed beheerplan maken waarin bewoners nog steeds gewoon van de natuur kunnen genieten. Nog steeds in de natuur kunnen komen. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn.
5: Maar begrijp ik nu goed dat u toezegt, permanente sluiting gaat niet gebeuren?
4: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen. Heeft de minister van LVN net ook al gezegd. Dus in die hoek moet je het mogelijk zoeken. Maar nogmaals, we weten helemaal niet wat er uitkomt. Want dat proces zijn we nog aan het doen. Het zou ook iets heel anders uit kunnen komen. Maar het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
5: Ja, u noemt nu allemaal mogelijke opties. En dat permanent afsluiten van de gebieden, dat klinkt een beetje als een soort van ultimum remedium. Ja, waarom hebben we het daar dan de hele tijd over en niet over die andere opties?
4: Nou, omdat er dus tijdens een informatiebijeenkomst een suggestie is gewekt dat we dat zouden doen. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan.
5: Ja, want liggen er andere opties op tafel?
4: Nee, er worden nu naar heel veel opties gekeken. Hè? Dus, en ik heb ook toegezegd dat we dat ook samen met bewoners en ondernemers gaan doen. Want ook op de Wadden zijn er heel veel mensen die natuurlijk gewoon van de natuur houden. Die willen goed voor de natuur zorgen. Dat gebeurt daar ook al eeuwenlang. Daar heb ik begrepen dat er echt wel begrip is voor het feit. En die mensen heb ik zelf ook gesproken. Dat je de natuur op een goede manier wil beschermen. Maar dan kijk je samen hoe kan je dat nou op de meest vriendelijke manier doen. Nou, en in dat proces zitten we nu.
1: En dat zei minister Vincent Karremans dus. Oer die stekken om het water heen. Want denk je dat te horen. Ze praat verder nog met Sebo Buitenkamp. Ja, ik ben er even af.
0: Fijker. Hoe kent dit?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Is dan weekend daar?
1: Ja, dat hoor ik in het zee. Sebo Buitenkamp. Ja. Die zien we nog even hier af. Ja. Want die is van de actiegroep Wij zijn de Wadden. En die werkt bij het debat. En die voelde dat het al een keer wat lang door eigenlijk.
6: Ja, het is een lang debat. En ik denk dat we in ieder geval ook wel een aantal goede toezeggingen hebben gehoord. Natuurlijk moeten we dan even zien hoe die worden ingevuld. Maar we hebben wel het gevoel dat we uiteindelijk bij Rijkswaterstaat aan tafel komen.
1: Ja. Voel je wat gehoord nu?
6: Absoluut. Ja, duidelijk wel. Als je de Kamerleden ook in hun debatten hoorde, hè, wat ze uiteindelijk uitgesproken hebben, dan zijn we bijna 4 of 5 keer genoemd als stichting. En ja, dat geeft wel aan dat 51.000 handtekeningen uiteindelijk wel aankomen.
7: Ja, en nou hebben ze het dus over informatiebijeenkomsten die eraan gekomen vanuit Rijkswaterstaat. Dat zien zij eigenlijk een beetje als de inspraakmogelijkheid voor eilanders. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Ja, we moeten de inhoud van die gesprekken dus even afwachten. Hè. Is het daadwerkelijk in inspraak of is het aanhoren? En ja, daar kunnen we niet eerder een oordeel over hebben als dat we het hebben meegemaakt.
7: En als het alleen aanhoren is, wat dan?
6: Dan zullen we toch weer opnieuw met onze Kamerleden in gesprek moeten. Ja,
7: en als we het hebben over je verwachtingen voor vandaag, heeft het dan nu je verwachtingen overtroffen of niet?
6: Eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe de Kamerleden zeg maar eensgezind hun vragen hebben gesteld, ja, dan denk ik wel dat we daadwerkelijk mogen zeggen, dit was beter dan verwacht.
2: De media van de morgen.
0: Vlaggen en kranten. Ja, denk je dat doen we?
1: Ja.
0: We beginnen met de vlaggen. Want komt die nou wel of net op het Twadde Kiemer gebouw de Rijnborgen vlaggen? Nou, uiteindelijk al, maar die een behoorlijke discussie om vooral. De Twadde Kiemer, meerderheid ervan, die wil dat er komende snijn voor de eerst een Rijnborgen vlaggen omheen geeft bij het Twadde Kiemer gebouw in Den Haag. Het is dan Coming Out Day. Ja, dat besluit waar dus net zonder slag of shit nam. Wol of net, hier is een van de vlaggen zwaar voor een pittige discussie. Ja, het begon al een keer met een initiatief van Amnes. Die zijn, ja, we moeten die vlaggen moeten omheeg. En toen had het presidium, het dijstig bestuur van het Twadde Kiemer, die zei, nee, dat doen we net. En dat gier bij partijen Likas Pro, Partij voor de Dieren, 50 Plus en Volt. Ja, deskeert het in het verkeerde kielsgat. Die kwam mijn moosje onder de discussie. En toen moest er oestimd worden. Ja, en dat zorgde ik weer voor beteasing. Want een heel soort Kiemerleden, die wienen al fot. Die wienen al onderwijs naar hoe is. En toen Kati Piri van Pro zei, ja, ik wil dat je oestimd wordt. Toen moesten dus die Kiemerleden waarom komen. Die waren optrommelen. En die wienen daarnet heel blieb mij. Zorgen voor de nederige irritatie. Een verspilling van duizenden kilometers, zei het BBB Kiemerlid van de Plas, moest waarom komen uit haar wenplaak Deventer. En ChristenUnie Kiemerlid Grimwis, die neemde de hele gang van zaken treurig en potsierlijk. Is wel akkoord gingen vanwege de meesten om waar het giert. Dus een behoorlijke discussie dus in de Twadde Kiemer. Maar uiteindelijk giet de vlaggen omheeg. En krant uit Jouwers, die hen nou al zei zeer even mekaar, zorgen ze dat hun omzet omheeg geert. Het giet stadig, maar het giet wel omheeg. Econoom van ABN AMRO, die voorzien zich dat inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar ik nog groeien zullen. 300 miljoen euro uit inkomsten dus uit die abonnementen. Het giet dan vooral om digitale abonnementen. Dus dit zullen we dan heel tijd minder jaren.
1: Ja.
0: Het papieren kranten.
1: Wils die kranten, dat brengt ze nog wel op meer stop.
0: Ja.
1: Maar dat smiet u jou meer op als digitaal abonnement.
0: Ze hebben vliegen hier in totaal een omzet van 1,2 miljard euro. 2% meer dan het eerder voor. En wie dus het zegt hier even mekaar dat de omzet omheeg gier. Bij de groei van digitale abonnementen, dan helpen podcasts. De dijkblijden binnen zich, maar podcasts, dwaande.
1: Podcast.
0: Ja, dus een beetje radio. Door ze dan, eens.
1: Dat is ook, ja, het ligt er wel wat op.
0: Ja, van alle genres, hè. Nice podcast, het grootste bereik. En via die wij kennen, krant uit jou is naar je doelgroepen berikken. En ik artikelen achter de betelmorgen, die ben uitgeroet, daar vieren wij de belangrijkste inkomstenbanen voor krant uit jou. Dus ja. Ja, dus dan heb ik nog hoe AI verzels. Het kan een bedreiging wezen, maar het jouwt ik naar je mogelijkheden. Media Likas, The Economist en Financial Times die bieden AI-tools om archieven met artikelen terug te zien.
1: Oh, ja.
0: Dat ken je dan, je vaardigheden met de AI verzels.
1: Ja, dat is handig.
0: Dat is handig, zeker. Ja. Nou, dit weer dan, de kranten. Ik vind toch dit.
1: Dat is
0: alleen nog al om het loert.
1: Het wordt wel heel meta. De kranten, noem de kranten.
0: De kranten, noem de kranten. Ja.
1: Nou ja, goed.
0: Nou, kijken. Oh nee, ik word zwarte vingers.
1: Ja, dat is het nadeel. Dat is met zo'n scherm net.
0: Nee.
1: Nee, dat is weer. Radio ik net trouwens.
0: Nee.
1: Daar heb ik geen zwarte vingers van. Tenminste, nee, doe ik net.
0: Nee, je mag wel heel wat doen in die knop zitten.
1: Ja, nou, dat maar net. Gewoon vast horen. De
0: 12.2.
1: Wauw.

0: 10cc and the things we do for love.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Jono Achterhoeren, daar speelt het SC Heerenveen tegen PSV. Na je drie weken maar in de interlandvoetbal pakt Heerenveen de drie weer op met een uitwedstrijd in de ploeg uit Eindhoven. Heerenveen-trainer Robert Veldman is blij dat de Eredivisie weer uiteenzet.
2: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel twee hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Waar natuurlijk, als je even van de basiself van de laatste wedstrijd kijkt, waren we alleen Oliver Brouwer echt kwijt. En Berend met Jong Oranje. En verder hebben we met al die andere jongens hebben we gewoon goed kunnen doortrainen, maar ook spelen. Wat waardevol is, maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
3: Ja, maar word je dan weer naar je dingen erin slijpen? Of word je vooral expert dat jongens die er blesseerd wie dat die weer fit worden?
2: Ja, daar krijg je automatisch wat meer tijd voor. Maar ook jongens, zo even met Mees Hilgers, die kwam tot meer speelminuten toe in een vriendschappelijke wedstrijd. Dus ja, meerdere jongens die daardoor een volgende stap hebben kunnen maken in zowel fitheid, maar ook in verder komen in onze speelwijze. En we hebben wat transfers gedaan en al die jongens hebben ook veel minuten gemaakt. Dus in die zin kwam het wel goed.
3: Nou, hoe zit het eigenlijk met Mees Hilgers? Zit hij eigenlijk alweer voor de allereerste keer bij de wedstrijdselectie en nou Azentje in PSV?
2: Ja, hij gaat in de bus stappen. Ja.
3: Nou, dat is een mooi teken voor hem.
2: Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een contractsituatie gehad en een blessuresituatie. Waardoor hij in totaal een hele lange periode helemaal niet bij een wedstrijdselectie heeft gezeten. Dus vorige week was het eigenlijk een oefenwedstrijd. Het was misschien wel een soort van finale voor hem. Hè, van oké, ik kan iets afsluiten. En nu gaan we doortrekken naar de Eredivisie en wellicht in de beker. Kijken hoe we hem kunnen gaan inzetten.
3: Maar hoe dicht zit hij nou in de basis, jongen?
2: Nou, nu al. Hij zit heel dicht tegen de basis aan. Hij zorgt met meerdere jongens voor zware concurrentie. En dat was eigenlijk ook een beetje mijn wedstrijdbespreking geweest vorige week vrijdag. Van ja, dit is wat het nu is. Maar als je achterom kijkt, dan zie je gelijk iemand die ook klaar staat op jouw positie. En dat is binnen onze hele selectie op die positie, is dat zo. Maar dat hebben we op meerdere posities, waardoor wij denken dat ze elkaar ook naar een hoger niveau gaan duwen. En hij zit daar al heel dichtbij.
3: Ja, niet verzwakken. Dat is een beetje het badkip van de trainer.
2: Ja, dat is de boodschap. En dat is ook dat wat we hier willen. En niet denken van, nou, comfortabel en ik speel. Maar wel comfortabel en met vertrouwen het veld op gaan. Maar ook weten dat je moet.
3: Ja, wat was vooral heel graag Jens in PSV?
2: Ja, bravoer. Bravoer aan de bal. Dus we moeten durven om tegen het man tegen man verdedigen van PSV. Hè, want het zijn gewoon sterke individuele spelers. Dat we daar durven blijven spelen. Dus ook met een man in je rug. Maar ook een man iemand met een man in de rug durven inspelen. Of durven ontvangen. En ook in ons verdedigen zullen we. Ja, we moeten ons voet in het duel krijgen. We moeten zorgen dat we van ons af gaan bijten. En daar in ieder geval de strijd in ieder geval gaan aangaan. En dan komt er de voetbalkwaliteit aan. Waar we ongetwijfeld ook kansen gaan creëren.
3: Ja, zie je hem nog dingen in oors van? Want vorig seizoen hebben we natuurlijk drie keertje in PSV voetballen. Twee keer voor de competitie en één keer voor de beker. Drie keer echt verlend, maar lege hand. Ja. Zie je hem nou dan nou dingen in oors van?
2: We hebben wel een aantal dingen goed bekeken die we anders gaan doen. Dat zeker. Dat ga ik natuurlijk nu niet vertellen. Maar we hebben zeker vanuit de analyse gekeken waar wij PSV in de wijze waarop ze spelen. Waar wij kansen zien om onze creatieve spelers of onze lopende spelers in gevaar te krijgen.
3: Ja, en je vernieuwt me aan alles dat er weer een grote wedstrijd door zit te komen. Hè? Want zeg nou maar hier bij het persmoment. Ja, al je camera's, al je journalisten, al je vragen.
2: Allemaal vragen. Wel veel dezelfde vragen over de break en over wat je gedaan hebt. Maar de belangstelling is wat groter inderdaad.

0: Ja, Tjalk is hem onvregen, maar die zit haast op de fiets. Dus vandaar dat we hem nooddraaien.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over 7:30. Fijke, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Het kabinet is net van doel om Dielen van Waard permanent af te sluiten. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteert in het zaneemde Waarddebat. Naar aanleiding van de onrust die ontstond, het mogelijk afsluiten van gebieden op benamde Waardeiland. Ries Wettersteert werkt op het stuit om een nieuw beheerplan voor beschermen natuur op het Waard en langs de Noordzeekust. De optie van afsluiten kan voorbij in een besletten oerlis. Minister Karremans hoe de inzet van zijn ministerie.
13: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus echt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, dat is, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden.
1: Scrouwer Sebo Buitenkamp van actiegroep Wij zijn de Wadden. Wie ik bij het debat. Dus Kielger weer op tijn oor wat hij jedde.
14: Eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe de Kamerleden zeg maar eensgezind hun vraag hebben gesteld. Ja, dan denk ik wel dat we daadwerkelijk mogen zeggen dit was beter dan verwacht.
1: Waarnemend burgemeester Stineke de Graaf van de gemeente West-Stellingwerf is voordroegen als nieuwe burgemeester van Zaltbommel. De installatie is op 3 december. De Graaf volgt der waarnemend burgemeester Marnix Bakermans op. Ze volgen in West-Stellingwerf in maaienvriendier André van der Nadoort op. Michiel Schrier, nu nog burgemeester van Vlieland, zal de Graaf opvolgen in West-Stellingwerf. Terug de lege wetterstand in de rivieren door de grote riviercruises nou Haas vaker on. Dat zei directeur Paul Pot van de haven van Haas. En dat Amsterdam de riviercruises lever net ontvangt is nevens Pot goed nice voor Haas.
15: Dat helpt ons ook zeker, want we zien de laatste jaren toch wel wat meer riviercruises richting vanuit het IJsselmeer richting de Wadden en Harlingen gaan. En dat is ook wel een beetje het verhaal zeg maar van Amsterdam die dat wat meer weert.
1: Gewoon wij komen er zo'n 70 of 80 van die skippen naar Haas. De havendirecteur verwachtte dat het er dit jaar zo'n 100 worden. En voor gewoon passagiers van zo'n riviercruise kan het wel eens een verrassing wijzen dat ze in Haas binnen.
15: Ja, dat weet ik niet precies, maar dat denk ik wel, dat ze iets anders verwachten.
5: Ja.
15: Maar blijkbaar is het ook een mooi alternatief om dan toch naar Harneke te gaan. Dat is ook een mooie stad en je ligt mooi op het wat.
5: Dus, zeker.
15: Prima bestemming.
5: U komt geen teleurgestelde cruisegangers tegen die dingen van, zijn we nu opeens in Harlingen?
15: Nee, die heb ik niet aangetroffen hier.
5: Nee.
1: De extra drukte smiet in Haasvrij is geen probleem op, er is genoeg ruimte in de haven. Marit Steenbergen had een nieuw Europees record zwom op de 100 meter wikselslag. Dat is bij de vrouwenbekerwedstrijden in Oezbekistan. Ze zet een tiendel van 56,18 seconden. 800ste van een seconde vlugger als het vorige record. En dat stier al op haar eigen naam. Het vrouwenrecord stier op naam van Gretchen Walsh uit Amerika. Om dat te pakken moet Steenbergen meer als een seconde van haar Europees record tier afzwemmen. Maar dit kent dat.
16: Dat kan zij gewoon.
1: Daar hebben wij alle vertrouwen
16: alle
1: in.
16: Vertrouwen. Fijke, dank u wel.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
20: Friesland van de Moor.
21: Erit Science.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: De eerste dat vaak krijgt over haas, dat mensen niet eens in haas zien. En dat verhaal ook, dat vond ik op zich wel.
1: Ja,
16: prima.
1: Het is ook wel een mooi stadje natuurlijk.
16: Ik moest even denken aan haast oud-bargemaster Ina Sjerps.
1: Ja.
16: Nu nog de bargemaster. En uw oud-verslagjouwer Lennart Jan Geerts.
1: Wat een wikselingen.
16: Ja.
1: Ja.
16: Ja, goed. Maar die heeft soms van die mooie interacties.
1: Ja.
16: Ik moest even bij die fragment moest ik even Jeroen denken. Want de VVV had er niks hoor. Maar.
23: Het is ook prachtig om te laten zien. En het is ook heel mooi om te laten zien aan heel veel mensen die denken dat Harlingen alleen maar een parkeerplaats voor de Veerhaven is.
16: Is het ook?
23: Ik zei alleen maar.
16: Oh ja. Het is in elk geval de eerste tijd van het Waarbrug. Mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
24: Goeiemorgen.
16: Ja, we komen uit de nacht. Wat voor nacht eigenlijk?
24: Ja, de nacht. Nou, de nachttemperaturen, die heb ik even naar bij me geschrabben. Bakken Veen, die kwam uit de 7,9. Halderwijk 8,2. Grauw 9,5. Hier bij Lembert 10,4. En Isbrecht 10,9. Nou, ondertussen rijdt het door de hele provincie. Ik heb Grauw, die zei, Michel, die melding, die kwam op die in een hele millimeter hand. Halderwijk 0,8. Bakken Veen 0,3. Hier bij mij heb Lembert 1,2. Treien. En Isbrecht hem 1,4. Nou, we staan eigenlijk aan het begin van een dag. Het wordt langzaam luchtbutten. En we hebben vanmorgen te krijgen met een warmtefront. Op Stuidel is de temperatuur dus tussen het 10 en 13 graden. Nou, dit warmtefront dat levert u in de mantiet en ik en het pad van de midden een soort bewolking op. Maar dan wordt dan rein. Dus wat matrein, wat stoorrein. En het goede ijs, want je moet altijd op ziek naar je pluspunten, dat de temperatuur die nou dus om die 10-13 graden leidt, het eind van de midden en het begin van de jong, tijdelijk oprent naar zijn 16-17 graden. Nou, we hebben te krijgen maar rijwetter, maar ik maar een wind. De wind is bopperlang matig, want vrij krachtig. En op het water en het Islamar betieden krachtig of hut. En de temperaturen die rinnen dus van midden het eind van de midden op naar zijn 16-17 graden. Dan hebben we het warmtefront aan. En dan hebben we Jon een kjeldfront. Achter het kjeldfront wordt het dus koeler. Dat kjeldfront dat jouwt dus een koudere bopperlucht. Boppen het warme zeewetter krijgen we intense buien. Met mogelijk windstitten, hagel. En misschien op het waad in het waden van de provincie. Ik wil een klap tonger. Dus het is van de regen in de drup. En uiteindelijk in de nacht dan loeken die buien weer fort. Klettert het wat vaker op. Bloed en bij mogelijk en stiet er nog altijd een matige, ontkrachtige westenwind. En wordt het vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 9 on 13 graden.
16: En morgen dan staat er nogal wat te gebeuren volgens mij. Want er komt aardig wien hoor, hè?
24: Ja, dat klopt. Dat heeft allemaal te krijgen. We komen dus morgen aan de echte kant van de pressie die Joert voorbij komt. Dat de boppenlucht kwalt nog meer rauw. En ja, we het als vaker zijn. Dan heb je natuurlijk met het warme zeewetter een ideale omstandigheden dat er dus talrijke buien ontstaan. Die ken ik weer met je hagelen, mogelijk een klaptonger en windjetten. Dus het is morgen een onleidige dij. Met dus flink wat buien. Ik krijg zo'n de berekeningen. Ja, er wordt flink wat wetter berekenen. Ik zou 20, 30 mm voorbij komen. En dan meest in het noorden van de provincie. Maar fijn dat we even afwachten hoe dat natuurlijk rent. Ik morgen zorg ik een positief punt, want tussen de buien terug is er natuurlijk, ik weer eens even rond te ver het zinnen. En op dat moment kan de temperatuur nog wat oprennen naar zo'n 14 graden, maar in de buien dan is het dan met de kraag omheeg, de 10, 12 graden, en dan is het wel dient. En morgen letter op de dag, en vooral in de jonte, dan kan het weer wat droger worden en klaart het wat op en zak je de temperatuur in de nacht weer naar zo'n 9 en half graden.
16: Als we de nijs joggen, zet dat dan denk ik wel terug, dat roezige waar?
24: Het roezige waar, dat horen we nog wel. Waarbij ik wel denk dat snijn qua wien de scherpe kansjes er wellicht in de rin van de dij gaan. Want ik snijn in de boppenlucht koud. En hebben nog steeds te krijgen met buien. En in de wien matig ontkrachtig uit het westen, naar het westen. En bij 14, 15 graden viel dat nog wel fris aan. Ik denk wel dat letter op de wien langzaam wat aanneemt. Nou, dat is eigenlijk de verborde van een wat reistiger waartype waar we dan manje krijgen, dan hebben we wat meer hege drukinvloed. De boppenlucht ik wat minder koud en kennen dus lange droepbloeien, krijgen we wat meer zinnen. En rinden de temperaturen nou ja, weer op naar zo'n 15 graden. En dat kennen we op de tiertje, ik verwacht je, dan hebben we een zuidwestelijke wind. Het wordt nog een graadje zachter. En met wat zinnen en droge perioden, is het dan weer wat kalmer. Dus we moeten gewoon kunnen eigenlijk stellen dat dit weekend wat een jestig weekend wordt. Maar vooral joert een soort bewolking. En op sneeuw en snijn talrijke buien, maar een stevige wind. Maar nou en dan ik, een glimp zinnen.
16: Sibbele waaier, dank u wel.
4: Hulle wien, ja. Jaas.
16: Ja, Huddewien, dadelijk denk je hoe het komt met de Moenendijmoorn. Hoe ging die om met Huddewien? Maar voor de Wien komt Berenburg.

0: Marcel Smit. En Berenburg.
1: Friesland van de Moon.
0: Het is Moon, de 12e sneeuw van oktober. En leefhouders die weten dan dat het de Friese Moenendij is. De Moen die iepen je dan de dwarn, zat het meest geschenk in achter de schermen. En dan zit er in de uitnodiging allemaal werkend bij voldoende wind. En over de jaren dat er een krachtige westenwind komt, is er wel reden om even contact te hebben met Gilbert IJsselmuiden van de organisatie. En goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe had je het naar de laatste versissingen van Moen? Hadden die het om het waar?
2: Nou ja, we hebben onze eigen weerman binnen onze club, dus we waren aardig op de hoogte wat het weer zou gaan doen. Dus ja, het is een beetje oppassen morgen. Goed, daar zijn we ook voor opgeleid.
0: Ja, dat is vanzelf zo, maar zat het nou liekend? Kun je hem dan draaien? Kun je hem moeder draaien bij de verseringen die er nou binnen?
2: Ja hoor. Kijk, het is net als met zeilen. Het is gewoon, je moet gewoon even goed weten hoe je de molen gaat inspannen. Hè. Welke zeilen ervoor of geen zeilen ervoor. Nou, ik denk dat het morgen met dit weer geen vier volle zeilen wordt. Dus het zal wel wat minder zijn. Alleen de ene molen gedraagt zich beter met een stevige bries dan een andere molen. Maar dat heeft ook te maken met de werking van die molen. Want een korenmolen die zal altijd iets trager willen gaan lopen voor een constante product dan een poldermolen. Maar die heeft juist wel lekker veel wind nodig.
0: En welke moen hebben we het meest eigenlijk hier in de provincie? Wat voor type moenen?
2: Polenmolens, daar hebben we eigenlijk het meeste van. En dan krijg je natuurlijk de industriemolens, dat zijn de houtzagenmolens, de korenmolens. En uiteraard op Ameland de oliemolen, de enige oliemolen die we hebben in Friesland. Dus en natuurlijk de korenpelmolens, dat is natuurlijk ook nog een bepaalde type die ook eigenlijk heel veel wind kan hebben, omdat die dan eigenlijk alles kan laten zien wat die kan. Dus en dat is eigenlijk wel mooi voor morgen.
0: Ja, dan kun je in al die verskate constructies even zien hoe dat van binnen eruit ziet.
2: Ja. Ja, en ik zou eigenlijk ook het advies geven als mensen toch van plan zijn om morgen naar de molens toe te gaan, om dan gelijk een paar verschillende molens te gaan aanschouwen. Want dan zie je ook een beetje het verschil tussen die molens en de diversiteit.
0: En waar moet je dan op letten? Want van boeten liek het al hier natuurlijk, ja, een vaste basis, ja, en een PVUKken.
2: Ja, maar dan moet je toch echt naar binnen. En dat is eigenlijk de hele bedoeling, hè? Dat je echt even naar binnen gaat en kijkt. En ook even de sfeer van het ambacht proeft. Van de molenaars, hè? Het is in de cultureel erfgoed. Dus het is zeker de vrijwilligers die er ook allemaal zijn. En die willen je heel graag rondleiden. En dan ook laten zien hoe die molen werkt. Dus alle ins en outs. En dat, ja, voor hetzelfde raak je ook nog behept. Door het molenvieren, want dat zou helemaal mooi zijn, want we kunnen altijd wel vrijwillige molenaars gebruiken.
0: Ja, dat risico erin hier, ja.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook de reden waarom we die dagen natuurlijk ook organiseren. Dat we ook wat meer toegankelijker worden voor het publiek. En het, natuurlijk de molen altijd wel toegankelijk, want aan ieder weekend draait er wel een molen in de provincie. Of in het land. Alleen we moeten dit soort dagen gewoon even centraal stellen. Zodat de mensen gewoon even de kans krijgen om even naar binnen te gaan.
0: En dan kun je op friesemolendagen.nl een keer even zien welke moen dat er mij doet.
2: Ja, Friese Molendagen. Ja, dus niet Friese Molendag, maar friesemolendagen.nl. Ja. En daar staat een minuutje met de deelnemende molens. En er staat eigenlijk ook nog, daarna staat er nog een minuutje met de plaatsen, de locaties waar de molen staan. Dus mocht er bij jou in de buurt een molen zijn, dan kun je altijd van daaruit nog kijken of er ook nog een andere molen ook nog open is. En op die manier kun je dan toch nog leuk met het gezin of individueel of met anderen even naar die molen toe. En dat is alleen maar leuk.
0: Heb je nog een tip waarop te letten in die molen? Dus is er nog een bepaald onderdeel waarvan je zegt, dat wit soort mensen hebt, maar dat is een fantastisch onderdeel van de moenen.
2: Nou, eigenlijk is alles fantastisch aan die molen, zowel binnen als buiten. Maar ik zou gewoon de stap waar, kom binnen, kijken en ervaar het. En er zijn genoeg mensen die daar rondlopen die je graag aan de hand nemen om die molen door te gaan. En het enige waar je rekening mee moet houden, het is natuurlijk wel een fabriek op de wind. Dus het is machinaal, dus houd daar wel rekening mee.
0: Gilbert IJsselmuiden, dus hoe de moenendij.

0: Stereophonics and have a nice day.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Mijn ledlampje dwalen troch een loopgraaf. Wil zien het ziekenlocht een kazemat opduikt. Spannender kennen ze het haast net meidje bij het kazemattenmuseum bij Kwarme te Zoon. En er is joen de koele kidsnacht. Ben die kennen daar vergees in de kunde komen bij het historisch bunkercomplex op de Oosterdijk. Het onderdeel van de bennenmannen van de musea in Friesland, Grinsland en Drenthe. Daar is het onderdeel van. En ik praat erover met directeur Mare Sloots van het museum. Een goeie morgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, toch even die, dat woord kazematten. Waar komt dat wij eigenlijk?
3: Ja, nou, dat is een term die wij altijd broeken. Maar heel veel mensen zeggen ze in de volksmond bunker. Maar wij nemen het een kazemat. Dat komt omdat het toch het Nederlandse leger broekt waard. En dat... Het refereert naar het woord voor vechten en het woord voor hoes. Dus hoes om te vechten of om te doden.
0: Oh.
3: Ja.
0: Krijg je hem die vraag nog vaak eigenlijk?
3: Ja, regelmatig. Omdat het toch een heel soort mensen in het bunker nemen. En, wij hebben het Kazemattenmuseum. Dus dan vregen ze hun dat toch. Oh ja, van waar komt dat wel? Dus die vraag krijgen we vaak, ja.
0: Je krijgt een soort Ben of de Vlier. Die zult misschien dezelfde vraag ook overhouden.
3: Ja, zeker. En sowieso, band die hebben natuurlijk een heel oor beeld bij oorlog. Die denken, ja, wat is dit? Wat binnen het verorde bouwwerken is. Van een heel soort band zit dat steeds via de fot natuurlijk. Het Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is het heel belangrijk om dat u te lezen. Dat is al net maar zo vanzelfsprekend natuurlijk. Van die generatie, wat dat al erin houdt.
0: Ja, maar die krijgen op de televisie en in die games natuurlijk. Maar dat oorlog, dat gaat door drones en door dat soort zaken. Dat beeld is heel oors intussen natuurlijk.
3: Ja, juist. Nou ja, dat merken wij ook wel steeds meer. Hè? Voor de generaties boven ons, wie de Tweede Wereldoorlog nog iets heel bekends. Dat kregen ze mooi van hoes en op squallen. En ja, dat wisten ze. Alleen nou, ja, van Ben inderdaad was zo. Ik zou eens de oorlog, ja, dat speelt hem al. Nou ja, cyberoorlog. Of, nou ja, dat zit verder van hun ouders. Dus nou ja, daarom kiezen ze bij u even voor omstappen in de tijd. En hey, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Dus ja, dat is wel belangrijk.
0: Ja. En dan maak je dus dan betink je dus iets van die band in het museum. En dat maakt dus, het gaat door oorlog, je moet er natuurlijk lissen, je moet er daar iets mee doen. Ja, hoe vlin je dat om dan?
3: Ja, nou, het mooie aan ons museum is altijd, je kunt een heel soort beleving, je mag om dingen komen. Het is grut, hè, er is er overal, er is erin, er is er de loopgraven erin. Dus het is best wel een avontuur. Dus vanuit dat uitgangspunt, geven we altijd een beetje het gesprek aan. Of zorgen we dat er een educatief element aan zit. Maar het is ook leuk, de kist ik gewoon, een beetje ontdekken hoe het al zit. Nou, Joen is natuurlijk ik nog... Dat het normaal jongens net hier mis. Dus als ik nog extra spannend dat het in het donker is. Dus dat maakt het wel even een stukje spannender eigenlijk.
0: De binnen dan vanzelfs heiden de menpakers en beppers, die harkje. Kinderen die nog mij de binnen naar het Kazemattenmuseum Tajoen?
3: Ja, zeker weten. We zijn de hele dag hier. En de Koele Kidsnacht die begint om 4 uur. Dus dat is vanaf dat we normaal dicht gaan, dan zijn we nu hier. Ben tot 12 uur kan vergezen binnen. De begeleiders betalen hier gewoon een kaartje. En dat is wel even een goede tip om even van tevoren op te zieken. En stel je bent slechte been of je wil een bennenwijn meenemen. Zorg even op je website of neem even contact op. Want je mag wel trap in om bij u te komen. Dat is altijd even... goed om te weten.
0: Een mooie tip, de laatste werkdij van de squallenverkoersje. Mare Sloots van het Kazemattenmuseum. Dieren, dank.
3: Ja, graag dien.
0: Het is intussen 3 minuten voor 8 en dat betekent dat het heeft iets is.
4: De media van de morgen.
0: Precies, mijn Vijkenwouda.
5: Ja, ik hier niet krek nog zijn van het Kazemattenmuseum. Even nu te hollen. En volgens mij sluit dat gewoon wij op 1 november. Dat klopt, gelukkig. Ik ken net licht. Het gewone seizoen rint van 1 april rond 1 november. Maar er zijn wel uitzonderingen in november. Want zaterdag 6 november en zaterdag 14 november. Dan zijn er speciaal organiseerde uitstapjes naar het museum. Via een vergees busproject. Dus nou ja, er is meer te vinden op de website van het museum. Maar gewoon wij bus dus om. Op 1 november gingen de douanen dicht.
0: Aha.
5: Ja, dan kunnen ze de boel ook even opknappen natuurlijk. Ja, want ja. Dan, ja, ik heb de Telegraafje voor me lezen, Erit. En ik heb er een beetje piekenvel van kriegen. Want er wat hield niet meer bekend, meer details over die shitpartij in Overasselt. Het is alweer 4 weken lang. Dat is wel heel lang lang. Maar ja, politieonderzoek gaat verder. Ze hebben die crimineel, die beelden zijn we net zo gauw vergeten. Het zien het alle mensen met machinegeweren en pistolen die daar stritter in. En die daar een beveiliger van een borkerij van Jan G., een drugscrimineel, deersketten had. Maar er waren ook twee politiemeesten, die kwamen op die melding over. En ja, daarvan zijn ook details bekend worden. Ja, ze hebben een portofoon verzeld bij hun en ja, er was een neetsignaal te jern. Want ik, die politiemeesten waren onder vuur naam. Ik ben in mijn been geschoten. Klinkt een stem vol paniek door de portofoon. Mijn andere been is ook geraakt. En ik is te jern dat het shitten continu trokjeet op die politieauto. Een tweede politieauto komt erbij. En die zorgen dus dat een van de collega's die dus in zijn skonken rekken is, op de achterbank leidt. Het bloed spoot eruit. Duidelijk was dat het om een slagaderlijke bloeding ging. Ik moest direct handelen, anders zou mijn collega overlijden. Hij had veel pijn, riep dat hij doodging. Ja, ik hoor, politieman is besketten en hij is in zijn voortrekken. En zal ik letters is een tien bij hem futhelje matten. Ja, ze hebben dus die vermoende politiemeester in de auto dienen en ben het achteruit rieden. Die zwiervermoende politieman die hang ik deels boeten die auto. Ja, ze zeiden, we moesten snel.
0: Ja.
5: We moesten uit dat schootsveld van die criminelen, want die stonden daar maar zware wapens te shitten. En toen hebben ze dus die collega's verzwaard gekend. En dat ben achteraf bezien ben dat dus levensreddende acties geweest. Dus dat is er wel echt heel heftig ontdekken. En als je maar weer, de politiemeester, die zetten toch altijd weer hun lippen op spul. Die weten natuurlijk net, die krijgen melding.
0: Ja,
5: die komen daar, die weten net wat ze ontreffen.
0: Nee.
5: Dus ik kreeg er een beetje piekenvel van.
0: Nou, ze is dat wel.
5: Nou.
0: Het is hartstikke wat nice van de NOS. Dat komt er aan.
4: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
4: Nooit Friesen.
6: Ja, daar ben je wel bruut om, jongen.
2: Maar nice, dat telt.
4: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat erom komt.
7: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
4: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
4: Nooit Friesland.
8: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolzwart. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolzwart. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolzwart. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
9: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn. Iepen. Van 12 ont 5.
10: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Nu aan de mij Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
8: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
14: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
13: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassing is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
6: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
13: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast de Nieuwfrisse van de Bond, dan gaan we het horen pieken en ik hoor gorsen. Hier van het waar die is hem op te eten. En het bent net de pieken.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
10: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto. Is er voor Elsingen.
12: Njoggen ontemai Santje in oktober, heenste spot van wrotklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Friesland van de Moor.
17: My ear, it's so-

0: Grace Jones. En ze zei het zelfs al, Slave to the Rhythm Widow. Oh.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Eerie Science.
3: Dit is hartstikke lekker, hè? Ja, dit smaakt geweldig. Dit is een onbeveling, dit wat van wild, ja.
0: Ja, en dan gaat het om gorzenvlees. Gorzenvlees eten, zodat er manier wijzen om van die zien toekomst een gorzen te komen, die in Friesland al in Deels kennen worden. Misschien wel, dat jij we dadelijk. Ik heb door gorzen, maar we hadden alles een ek oor pieken. Nou, dat lees ik daarna uit. Want eerst is het tijd voor een bericht van de dieken afwijken of eigenlijk ek van de trein, Luuk, hè?
4: Ja, beide inderdaad. Op de A32 staat het stil tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid. 3 kilometer file, 4 minuten extra reistijd. En op het spoor, daar rijdt geen trein tussen Zwolle en Ljouwert. Er is een steuring bij een van de oerdieken, ergens bij Schinwijk in de buurt. En daardoor rijdt dus geen trein tussen Zwolle en Ljouwert. En dan is er ook een ijs voor zelfs Grinslaan en Drenthe. Die lieden de neetklok over dure jeugdzorgtrajecten. De begeleiding van een jongere kost het 1 miljoen euro per jaar. En de Amerikaanse vrouw die bij een mislere executie 2 deerlijke injecties oerlibbe, die kan weer rennen, maar ze is lelijk en betier.
0: En daar had ze wel reden van, ja.
4: Dacht ik.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Wat Wijken daarover vertelt, is het eerste lied van het Waarbericht in kwart. En dat komt van de morgen van Sibbele Waaier.
5: Een goeie morgen. Joet is er een soort bewolking en valt er geregeld rein. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig boven de IJsselmar en Waad eiland soms hut. De maximumtemperatuur komt letter op de dui uit, maximaal 16 tot 17 graden. In de jong krijgen we de passage van een kjeldfront en een activering van buien, mogelijk met hagel en windstoot. Morgen is een frisse dij, met een matig ontkrachtige westenwind die het op het water betekent hut is. Er vallen talrijke buien, gewoon maar.

0: hagel, een klap tonger en weer stitten. Tussen de buien troog wordt het maximaal 14 graden. Meer roer het waar, oor een jaloeren.
1: Omroep Friesland.
2: Welkom in de winter.
3: Ja, het is nog net winter, maar we zullen wel hebben over een wintersonderwerp. De Kriesbeam, zeker in de bouwmerk, die worden dit jaar een stuk duurder. Door de hege bronstofprijzen komt de duurste beam, de hege Noordman is dat, die komt uit op 60 euro. Onder telefoon is Tineke Elsinga van de Kriesbeamkweker in Gariep. Een goeie morgen.
4: Goeiemorgen.
3: Dat is nou al bekend dus, wat een Kriesbeam kost je zil over een paar weken.
4: Nou ja, ik ga er echt van lezen en van Jet. Werd in de kranten en op televisie aandacht aangejongen wordt dat binnen, ja, toch met name de bijmen die uit het buitenland weer komen. Bijgelijks uit Denemarken en uit Polen wij. Het aanbod van bijmen is leeg. En ja, de hege transportkosten en de dieselprijs, we weten alle keer hoe heeg die is. Dat zullen de BM die uit het buitenland komen, zullen de prijzen daar zeker omheen gestuurd worden.
3: Oh, en ik hier kijk hoe de bouwmerken, dat het eigenlijk wel vernaam wordt. Of tenminste, dat ik eerder eens een keer in de zoring zijn. Maar dat komt dus omdat die inkeepje uit het buitenland waait.
4: Ja, er zijn toch een heel grote tuincentra en bouwmarkten die al hier hun BM daar waaien hebben. Zo vroeger werd ze een hele grote waaien die voor een beetje geld en mooi verkeerpje. En ja, die tijd die is wel oer.
3: Dat zult misschien wijzen omdat de schaal daar in het buitenland wat groter is. Dat zult misschien wat massaler wijzen als bij jou.
4: Ja, wij hadden 3,5 hectare, maar daar haal je het echt toe honderden hectares per kwekers. En als er dan kwekers binnen die het stapje, en die ben er inderdaad een hele prot weer van Zimmer zelf even naar Denemarken West. En je hebt het ook wel om je heen. Hè? Wie beziek je dan ook wel kwekers daar gewoon om nog te jaren, maar dat wordt gewoon wel minder. En het is net alleen daar, maar het is ook in Pommel. Het is ook een stukje toch wel natuurgeweld, wat dus ook wel een beetje patten mee speelt. In Pommel hadden ze bijvoorbeeld heel veel last van een lette nachtfrost. En dan ben al die naaie uitrenders die binnen de DFS'en. En dan is zo'n veld voor dit hier net verkeerbaar.
3: Nee.
4: He?
3: Nee.
4: Nee.
3: Dus met al je maar oren op de plastic BM, denk ik.
4: Nou, ik zou zeggen, Helly en BMB de lokale kwekerwij. We hebben het ook altijd over de Noordman. En natuurlijk, de Noordman, dat is ook een hele fijne BM. Maar er ben ik nog hele oren mooie BM. Die misschien een helft of een twart redden van de prijs van een Noordman kastje. En dat denk ik van, er is per elke beurs een BM te vinden. En ik ben een liet beetje omheen gang. Maar dat zal mijn euro of 12 euro wel ophoren. He? Voor u ben ik de kosten omheen gegaan qua bemesting. U trekker riet ook net op beter. Dus
3: nee.
4: Voor het brein hebben we die trekker ook nodig. En het had zo droeg geweest, dus we moesten wel. Dus we zullen wat een liefst beetje omheen maken in de prijs. Maar dat zal geen 10 tot 20% bij de lokale kweker zijn. Daar doe ik niks van.
3: Nee, en denk je net op mensen komen met ze van, nou, het is wel een keer klaar met de crisis, maar dat het heel te duurder wordt. Nou, goed, lip maar. Want net iedereen wil natuurlijk een plastic BM, dat zei ik een beetje voor de gek natuurlijk. Zou er een bepaald punt komen dat mensen zeggen van, nou, dan maar net meer?
4: Nou, misschien wel, maar aan de andere kant denk ik, ik ben net. De mensen die willen toch gezelligheid in de huis. Het is een traditie die het al zoveel jaren besteedt. En natuurlijk kan je het ook op leukje mee worden versierseld. Maar een kriesbeer met jachtjes in de huis, waar wil dat nou net?
3: Dan mag je.
4: En dan natuurlijk een echt niet, hè? Die het ook nog lekker roept. Ze de haast ook hoe de Noordman roept net, ja? Er zit geen geur aan. Het is een mooie BM, maar er zit geen geur aan. Maar die andere BM, ze roepen lekker. Oh, je moet aan zo'n battle komen. Je stapt in de hoes. Nou, hoe mooi is dat dan? Dat je die BM ziet en het roept lekker. Nou,
3: ik dit hier weer roeken ze goed dus.
4: Ja, zeker. Ja, de BM stonden er prachtig voor. We hadden goeders bij ons die, je had er een protte werk van. En, nou ja, en het is gewoon prachtig om mensen te zien die blij zijn met de BM, die ze uitzag hebben en die ze mij nemen kennen. En dat ze het oor hier wegkomen. Ja, daar doe je het voor.
3: Ja, en het is samen met Sofia. Dus ik wens je een heel soort succes in de tariering verder. In het zetten van de puntjes op de i of de piek in de BM.
5: De media van de Moor.
3: Fijke. De Orenmedia.
6: Ja, ik heb de Dagblad van Noorden er even bij pakt. Die het een verhaal over gemeenten in Grijnsland en Drenthe. Die lieden de neetklok, want sociaal hield iets vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten ontstaan voor jongeren die nergens oors terug te kennen. Drentse Grijnslander gemeenten betalen in traaien IT minimaal 26 miljoen euro om hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. En dat blijkt uit een inventarisatie die de kranten maken het bij 22 gemeenten. Er klinkt overal klinken alarmerende loeren. De hege kosten die loeken zware weksel op de gemeentelijke begruttingen. Assen die verwacht het dit jaar meer dan 1 miljoen euro kwijt te wijzen om één jeugdzorgcasus. Alleen nog het eerste helft van dit jaar weer er al 460.000 euro aan uitjoen. Aan één casus. Dus aan één jongere die de begeleiding nodig heeft. De kranten die hebben de gegevens bij die 22 gemeenten opvregen. Naar het wethouder Wietse Potsen van de gemeente Westerwolde. De gemeente die inlichtte dat die gemeente 1 miljoen euro kwijt is voor één casus. En ja, Potsen die hield ik gewoon exorbitant en bizar heel bedrag voor de begeleiding en huisvesting van drie bijen uit een gezin in een vakantiewenning. Dus de moet zijn wenning maar betalen worden, de begeleiding maar betalen worden. En hij heeft dus al gauw meer dan als 1 miljoen euro per jaar. Dat zijn wel hele hege kosten. Dan Christa Pijk. Ja, dat is die vrouw die wat tadeer veroordeeld. Het heel lang wachtje maken tot ze dat vonnis daar uitvier brengen zoen. En dat ging compleet mis. Ze kregen 2 deerlijke injecties. Maar dat ontleven ze. Ze heeft natuurlijk ze leidt nu in het ziekenhuis. Ze is nog heel tijd in een wazige staat, schrouwen de kranten. En ze kan wel weer wat rennen. Maar dat is ik weer behind, want ze leidt mij boeiend vast aan het bed. Dat ze inleidt in het ziekenhuis. En personeel van het ziekenhuis zie ik vragen. Lid haar alsjeblieft, ik hel je die boeien fut.
3: Ja.
6: Want dan kan ze weer een beetje bewegen. En ze zou dus executeerd worden met een deerlijke injectie. Maar dat misleren om 2 keer ta. En ze zit al zo'n jantje 6 jaar te wachten op die executie. Toen was ze veroordeeld voor de moord op een jantje-jarig famke. Dit is de eerste persoon die haar deerstraf met een deerlijke injectie oerlibben. Het is echt wel een unieke situatie. Doet ze bij bewustwijzen kan wie ze lelijk en verward betiezen. Ze is haar de bewust dat ze dat de steert bezocht heeft haar te executeren. En het eerste wat ze vregen nadat ze wekker waard is: waar ben ik en wie ben jij? Zei het een van haar advocaten. En ze is er aardig van over zelfs. En ze wil ik weten wat er al hier gebeurd is. En het is natuurlijk, het is net goed te praten wat ze dienen heeft. Maar daar wien ik allerhande omstandigheden die haar te dreunen heeft. En die ben door de steeds net mijn naam, doet dat vonnis iets prutsen waard. Dus ze wil nou zien als ze toch dat hele proces op een nijdwaan kennen. Maar dat wordt wel een heel ingewikkelde situatie vanzelfs.
3: Nou, ze is dat nog.
6: Nou.
3: Dat was net nijd tot toen in crisis bij hem.
6: Mag ik eerlijk wezen?
3: Is de wonenheid toch?
6: We hoeven er net om uit te denken.
3: Oh.
6: Hij leidt in de kelder.
3: Ik ben blij dat het door de crisisbeam gaat.
6: Ja.
3: Ja.
6: Ik heb een neppert, helaas. Wel een mooie. Just het haast net. Maar hij roept net lekker.
3: Nee, dat is weer.
6: Ja.
3: Nou ja.

0: Ja, dat is misschien het internet, Sofie, wat werm nou al? Nou ja, we gingen het door Chris BM natuurlijk. Onder de Chris BM. En ze is jong natuurlijk, alles wordt wiet, net alles is wiet. Dus dat onlaak het vijfde kind dit goal, volgens mij.
1: Dit is goedgekeurd door de jury.
0: Ja, nou, mooi.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: In Friesland worden alle jaren 10.000 gossen deesketten om skeer on loonbouwgroen te beheinden. Maar wat maakt je dwaan mij al die derde besten? Die vraag die stelde de provincie aan ondernemers van Bind en Boeten Friesland. En dan leidt er een plan. En waar moeten ze op? We moeten ze opbieten, daar komt het op deel eigenlijk. Verslaggever Lisa Terkema van streekomroep RTV NOF. Wie bij de presentatie van het plan. En die praten met initiatiefnemer Klaas Evenhuis.
3: We gaan een keten bouwen waar de gans een goede plek krijgt en terechtkomt in de voedselketen. Waar nu soms nog veel te veel ganzen niet in de voedselketen komen, maar worden weggegooid, gaan wij ervoor zorgen dat er wel een plek voor ze komt, dat er een verwaarding van die gans komt en dat de markt gaat vragen naar de gans in plaats van dat je ze moet duwen.
4: En op wat voor manier willen jullie dat bereiken?
3: Nou, wat we willen doen is in eerste instantie zorgen dat de ganzen op een goede en een kwalitatief goede manier worden opgevangen in koelcontainers. Zodat jagers echt worden ontlast en worden geholpen. Vervolgens worden de ganzen verwaard door een nabewerking. We gaan werken aan halffabrikaten en we gaan daarmee de markt op voor zowel directe verkoop aan partijen nationaal, internationaal. Maar ook als halffabrikaat regionaal in Friesland bijvoorbeeld. Om daar te zorgen dat ook de ondersteuning voor de zelfstandige ondernemers, de kleinere slagers, niet de grootbedrijven, dat die ook worden geholpen in het maken van ganse producten.
4: Ja, het is een heel lastig probleem. Waarom maakt het zo lastig?
3: Wat het complex maakt is dat er zoveel schakels zijn die allemaal moeten werken. Aan de voorkant heb je de jagers, aan de achterkant de consument. Alles daartussen moet werken, anders gebeurt er niks. En tot nu toe heeft het nooit gewerkt, maar we krijgen nu wel van de provincie Friesland de kans om er iets werkends van te maken.
4: Er was zometeen ook iets, mensen kunnen iets proeven. Wat verwacht je daarvan?
3: Nou, ik weet vrij zeker dat ze het allemaal lekker vinden, want wij hebben het gemaakt. Maar de liefde gaat door de maag. En zodra je iets lekkers maakt, dan gaat dat werken. En ik weet vrij zeker dat iedereen straks hier binnen al onze producten ontzettend lekker vindt. En ik weet zeker dat van ganzenvlees heel veel lekkere producten te maken zijn. Dat zijn natuurlijk niet alleen wij, maar ook heel veel andere mensen, heel veel andere bedrijven, chefs die daar iets mee doen. En ook die willen we betrekken in deze hele keten.
4: Kun je misschien een paar voorbeelden geven?
3: Nou, we hebben bijvoorbeeld een pastrami van gans. We hebben een bitterbal. We hebben een rendang. We hebben een riet. We hebben een braadworst. Die hebben we net nog nieuw gemaakt. Die is super lekker met sinaasappel en venkel. Ja, er is echt van alles mogelijk.
4: Moeten we zomaar even gaan proeven, denk ik.
3: Even gaan happen, ja.
4: Hoe smaakt het dit?
5: Dit is hartstikke lekker, hè? Ja, dit smaakt geweldig. Dit is droge worst. Nee. Wel lekker warm, een biertje erbij. Ja, dit is echt weer een onbeveling dit Wolf van Wild van Wild. Ja, heerlijk.
4: Joost, hier wel achter dit hele concept?
5: Ah, dit echt wel. Het kan zijn het restaurant als voortoetje, hè? Zeg maar.
4: Eet ik vergelijk je maar iets?
5: Het smaakt eigenlijk wel wat een beetje naar rundvlees. Maar het is echt wel een beetje naar dat wilderige smaakje eraan. Dus het is echt wel, perfect.
4: Je luidt van al je lekkere dingen. Heb je alleen wat prun?
6: Ja, ik ga van alles prun. Met die letters van gewas, rendang van gewas, bitterballen van gewas, pastrami van gewas. Ja.
4: En hoe smaakt het?
6: Ja, de kunst is wel een beetje om de hele sterke wildsmaker wat aan te halen, zodat iedereen het lekker vindt.
4: En dat is wel slagen in dit geval?
6: Dat is in dit geval zeker wel slagen, ja. Je ligt hele lekkere dingen op tafel. Ja.
0: Ja, zo gaat dat dus met die gewassen. En in Friesland we trouwens net alleen op gewassen sketten, maar ik op katten.
7: Oh.
0: Daar
7: ben je een beetje op tien.
0: Nee, maar daar ben je net zulke plan voor, ik even zeggen.
7: Nee.
0: Nee.
7: Dat zoek ik me net aan.
0: En daar ben je inderdaad een beetje op tien. Ja.
7: Ja.
8: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
9: En wel een begin alleen hoor.
8: Ja. De nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
10: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
11: Ja, wat zeggen ze hier dan?
10: Ja, nou, Mienskip.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou Jan van Jongenen.
10: Fijke goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Op een lemmer is Justine Fietser slim verwoende rekken bij een oorrieding met een vrachtwijn. Er kwam onder andere een traumahelikopter naar de lemmer voor de helpverlening. Die landde op de Stritwei. Die dik tussen de Sneldiek en de lemmer had daardoor in beide richtingen een schoft oorsletten west voor het orenverkeer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Friese kerk in Rome sluit hem om bij het grootste museum van Nederland, het Katharijnenconvent. Dat is een keerwerking van kerken, moskeeën en synagogen in Nederland. En de Friese kerk is de eerste kerk in het boeteland dat hem erbij omsluit. Voorzitter Ed Nijpels van de Vreun van de Friese kerken is grutsk.
11: Dat betekent dat Friesland meedoet in die hele serie hele mooie kerken. Maar ook, we zijn natuurlijk trots op. Dat we hierdoor die Friese kerk weer extra aandacht kunnen geven.
9: De Friese kerk in Rome ontstond in de 12e eeuw na Christus. En het gebouw dat de kerk nu in zit is gebouwd in de 12e eeuw. Op een bijzonder plak.
11: Hij ligt binnen het Vaticaans grondgebied. Hij ligt dus niet in de staat Italië, maar in het Vaticaan. En als je op de trappen van de Friese kerk gaat zitten, dan kun je zo in de verte de slaapkamer van de paus zien.
9: Ja, dat zei dus Ed Nijpels, de hoofdcommissaris van de Koninginnen in Friesland, kreeg deze week een hege onderskering van de paus. Onder andere voor zijn inzet voor die Friese kerken. De brand van Noordwaarden had een kat uit een BM helle die er al 3 dagen in zit. Een vrouwke dat bij die BM Del fietste, hier de brandwacht bellen. De honderd dagen wie de kat haar ik al opvallen. En op het les kregen ze het idee dat het best er zelfs net meer uit kon koeien. Brandwachtmeesten gaan naar onderen helpen. Het bestje naaien direct uit, doet er 1 keer op de grond stieren. Marit Steenbergen had een nieuw Europees record zwom op de 100 meter wikselslag. Dat is ze bij de Vrouwbekerwedstrijden in Oezbekistan. Ze zet een tiendel van 56,18 seconden, 800ste van een seconde vlugger als het vorige record. En dat stier ik al op haar namen. Het vrouwrecord stier op namen van Gretchen Walsh uit Amerika. Om dat te pakken met Steenbergen meer als een seconde van haar Europese record die het afzwemmen.
10: Fijke, dank u wel.
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
14: Jaringe Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
13: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
15: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier witte. Mooi zien.
16: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
1: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
17: Friesland van de Moor.
18: Erit Science.
10: Het is een beetje stilte voor de storm, hoewel stilte, storm. Maar de VR-auto komt met waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen.
10: Ja, we komen uit de nacht. Wat voor nacht eigenlijk?
19: Ja, de nacht. Nou, de nachttemperaturen, die heb ik even naar bij me geschrabben. Bakke Veen, die kwam uit de 7,9. Halderwijk 8,2. Grauw 9,5. En Jerp Lembert 10,4. En Isbrecht 10,9. Nou, ondertussen rijdt het door de hele provincie. Ik heb Grauw, die zei, Vicente, die melding, die kwam op nou, die in een hele millimeter hand. Halderwijk 0,8. Bakke Veen 0,3. Je bij mij hebt Lembert 1,2. Treien. En Isbrecht hem 1,4. Nou, we staan eigenlijk aan het begin van een dag. Het wordt langzaam luchtbutten. En we hebben vanmorgen te krijgen met een warmtefront. Op Stuidel is de temperatuur dus tussen het 10 en 13 graden. Nou, dit warmtefront dat levert u in de mantiet en ik en het pad van de midden een soort bewolking op. Maar dan wordt er nog rein. Dus wat matrein, wat stoorrein. En het goede ijs, want je met al dit op ziek naar je pluspunten, dat de temperatuur die nou dus om die 10 en 13 graden leidt, het eind van de midden en het begin van de jong, tijdelijk oprent naar zijn 16 en 17 graden. Nou, we hebben te krijgen maar rijwetter, maar ik maak een wind. De wind is bovenal matig, want vrij krachtig. En op het water in het Islamar betekent krachtig of hut. En de temperaturen die rinnen dus van midden het eind van de midden op naar zijn 16 en 17 graden. Dan hebben we het warmtefront aan. En dan hebben we Jon een kjeldfront. Achter het kjeldfront wordt het dus koeler. Dat kjeldfront dat jouwt dus een koudere boppenlucht. Boppen het warme zeewetter krijgen we intense buien. Met mogelijk windstitten, hagel en misschien op het water in het noorden van de provincie. Ik wil een klap tonger. Dus het is van de regen in de drup. En uiteindelijk in de nacht, dan loeken die buien weer fort. Klettert het wat vaker op, bloedt een bij mogelijk. En stiet er nog altijd de matige, ontkrachtige westenwind. En wordt het vannacht, daalt de temperatuur naar zo'n 9 en 13 graden.
10: En morgen, dan stiet er nogal wat gebeuren volgens mij. Want er komt aardig wien hoor, hè?
19: Ja, dat klopt. Dat het allemaal te krijgen. We komen dus morgen aan de echte kant van de depressie die Joert voorbij komt. Dat de boppenlucht kwalt nog meer hou. En ja, we het als vaker zijn. Dan heb je natuurlijk met het warme zeewetter een ideale omstandigheden dat er dus talrijke buien ontstaan. Die ken ik weer met hagelen mogelijk een klap tonger en windstitten. Dus het is morgen een onleidige dag. Met dus flink wat buien. Ik krijg zo'n de berekeningen, ja, er wordt flink wat wetter berekenen. Ik zou 20, 30 millimeter voorbij komen. En dan meest in het noorden van de provincie. Maar fijn dat we even afwachten hoe dat natuurlijk rent. Ik morgen zorg ik een positief punt, want tussen de buien terug is er natuurlijk ik weer eens even rond te verwet zinnen. En op dat moment kan de temperatuur nog wat oprennen naar zo'n 14 graden. Maar in de buien, dan is het dan met de kraag omheeg, de 10, 12 graden. En dan is het wel diend. En morgen letter op het dij, en vooral in de jontie, dan kan het weer wat droger worden. En klettert het wat op en zak je de temperatuur in de nacht weer naar zo'n 9 en al.
10: Als we de nijs joggen, zet dat dan ik wel terug, dat roezige waar?
19: Het roezige waar, dat horen we nog wel. Waarbij ik wel denk dat snijn qua wien de scherpe kansjes er wellicht in de rin van de dij algenen. Want ik snijn in de boppenlucht koud. En hebben nog steeds te krijgen met buien. En in de wind matig en krachtig uit het westen, noordwesten. En bij 14, 15 graden viel dat nog wel fris aan. Ik denk wel dat letterpartij de wien langzaam wat aanneemt. Nou, dat is eigenlijk de verborgen van een wat rijstiger waartype waar we dan manje krijgen. Dan hebben we wat meer hege drukinvloed. Met de poppenlucht ik wat minder koud. En kennen dus langer droepbloeien krijgen we wat meer zinnen. En rende de temperatuur nou ja, weer op naar zo'n 15 graden. En dat waar, dat kennen we in de, op de tiese, ik verwacht je, dan hebben we een zuidwestelijke wind. Het wordt nog een graadje zachter. En maai wat zinnen en droge perioden. Nou is het dan weer wat kalmer. Dus we moeten gewoon kunnen uitstellen dat dit weekend wat een jestig weekend wordt. Maar vooral joert een soort bewolking. En op sneun en snijn talrijke buien. Maar een stevige wind. Maar nou en dan ik een glimp zinnen.
10: Zibbelen waaien. Dank u wel.
20: Ja, hoe gezellig iets, hè?
21: Ja, dat is verste prik. Door weer mooi rustig om, de twaalfde dag is mooi bijkomen. En dan geven we even wat Chinees.
22: Mooi, geniet.

onmiskenbare Phil Collins. In dit geval bij Genesis. En I Can Dance. En dit is Carly Simon.

0: Carly Simon en Why. Het is net de bedoeling van het Riek om padden van het Waadgebied permanent af te sluiten. Dat zei het minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettensteert. Dat zei er in de Tweede Kamer na een aanleiding van onrecht die het ontstier. Nadat in besletten oerlis praat wie goed mogelijk afsluiten van padden van de Waadheilon. Ze zullen de natuur beter beschermen voor de matten. Maar nevens de minister is het alweer wat oedreun.
1: Laten we zeggen dat wij hele delen van het eiland gaan afsluiten. Ja, dat willen we ook helemaal niet. Want mensen moeten daar gewoon in de natuur kunnen leven. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde. Want ja, we willen graag een goed beheerplan maken. Waarin bewoners nog steeds gewoon van de natuur kunnen genieten. Nog steeds in de natuur kunnen komen. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn.
2: Maar begrijp ik nu goed dat u toezegt, permanente sluiting gaat niet gebeuren?
1: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. En zegt, nou dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen. Maar het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
2: Ja, want liggen er andere opties op tafel?
1: Nee, er worden nu naar heel veel opties gekeken. Hè, dus, en ik heb ook toegezegd dat we dat ook samen met bewoners en ondernemers gaan doen. Want ook op de Wadden zijn er heel veel mensen die natuurlijk gewoon van de natuur houden. Die willen goed voor de natuur zorgen. Dat gebeurt daar ook al even lang. Daar heb ik begrepen dat er echt wel begrip is voor het feit. En die mensen heb ik zelf ook gesproken. Dat je de natuur op een goede manier wil beschermen. Maar dan kijk je samen, hoe kan je dat nou op de meest vriendelijke manier doen? Nou, en in dat proces zitten we nu.
0: En dat zei dus minister Vincent Karremans, imiteer mij, een verslaghouder van de Waadomroep. Jongen, om 8 uur, dan speelt het SCRVN in PSV. En hij treedt wieken mij alleen nog interland voetbal. Pakt RVN de drieën weer op, mijn uitwedstrijd in de ploeg uit Eindhoven. RVN-trainer Veldman is blij dat de Eredivisie weer uiteind zet.
3: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel 2 hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Waar natuurlijk, als je even van de basiself van de laatste wedstrijd kijkt, waren we alleen Oliver Brouwer echt kwijt. En Berend met Jong Oranje. Verder hebben we met al die andere jongens hebben we gewoon goed kunnen doortrainen, maar ook spelen. Wat waardevol is, maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
4: Ja, maar word je dan weer naar je dingen erin slijpen? Of word je vooral expert dat jongens die er blesseerd wieën, dat die weer fit worden?
3: Ja, daar krijg je automatisch wat meer tijd voor. Maar ook jongens, zo even met Mees Hilgers, die kwam tot meer speelminuten toe in een vriendschappelijke wedstrijd. Dus ja, meerdere jongens die daardoor een volgende stap hebben kunnen maken in zowel fitheid, maar ook in verder komen in onze speelwijze. En we hebben wat transfers gedaan en al die jongens hebben ook veel minuten gemaakt. Dus in die zin kwam het wel goed.
4: Ja, hoe zit het eigenlijk met Mees Hilgers? Zit hij ook alweer voor de allereerste keer bij de wedstrijdselectie en nou aanstaande in PSV?
3: Ja, hij gaat in de bus stappen. Ja.
4: Nou, dat is een mooi teken voor hem.
3: Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een contractsituatie gehad en een blessuresituatie. Waardoor hij in totaal een hele lange periode helemaal niet bij een wedstrijdselectie heeft gezeten. Dus vorige week was het eigenlijk een oefenwedstrijd. Was misschien wel een soort van finale voor hem. Hè, van oké, ik kan iets afsluiten. En nu gaan we doortrekken naar de Eredivisie. En wellicht in de beker. Kijken hoe we hem kunnen gaan inzetten.
0: Trainer Robert Veldman zei dat van SCRVN. Joen om 8 uur dus, Gin PSV. Dit is Bob Marley.

0: Een persoonlijke en spirituele declaratie wordt het sterkste in blauwe. Wordt het weigeren om te boeren voor politieke tumult. Of voor geweld. Dat betekent het zelf, maar zo werd het nummer ook de laatste keer.
1: De media van de morgen.
2: Ik zeg ze, we get het hoor, maar oké.
0: Okay, het nummer van Bob Marley. Ja.
2: Bob Marley.
0: Ja.
2: Ja. De beide kranten.
0: De beide
2: Friesman. Fries Dijkblad. De hogescholen scoren goed. Goed nice dus voorop. Hogescholen van Hallaren staan met vestiging in Ljouwert en Velp. Stiert op tweede plak in de Ierlijkse ranglijst van associatie Associate Degrees van de keuzegids 2020. Vrienden hier hebben de hogescholen nog de negende plak. En Helle Stem die claimt de tweede plak in de categorie Grote Hogeschool. Dus dat is goed nice. Vaar op de side.
0: Ik ging dus juist best een soort willen, omdat ik soms lees je iets verkeerd en dan is elk het verkeerd lezen is leuker als het wat recht zit.
2: Ja.
0: Dus ik dacht op een gegeven moment dat is die best grote school.
2: Ja.
0: Maar toen ook beste grote school.
2: Beste grote school, ja. Precies. En dan Jitte Vierlebjaan in Weensum. Jit momenteel op de schop. Schroot het Fries Dijblad voorop. Een foto erbij. De Vierlebjaan. Die wordt onder handen dan. En de kraan die plaatsen een nieuwe damwaan. En nieuwe schansen. En die zorgt ervoor dat de springbak mooi in varen bloot. En dat de groen op het plak zitten bloot werd. Het zitten bloot op maat. En daarmee is de baan voor het dagelijks verkleer. Voor het nieuwe seizoen. Dus dat is heel mooi.
0: Ja.
2: Dan de Ljouwerter kranten. Die het voorop stingen dat de batterijtrein de beste opvolger van de Friese diesels is. De 68 dieseltrein in Noord-Nederland worden nauwelijks gedachten vervangen door elektrische treinstel met een batterij. En dit scheelt 8,5 miljoen liter diesel per jaar. Ja, ze stoken er aardig wat doorheen, die
0: maar
2: trein.
0: Dat ben die mintgreen.
2: Ja, van Arriva.
0: Dat zoet toch gek al?
2: Ja, maar sure, er is natuurlijk een gigantische investering van nodig.
0: Ja.
2: Om dat al een keer elektrisch te meiden. En ze willen ik net, want sure, het voordeel van die Friese diesels is, die rijden eens altijd. He, die heeft weinig les van stroomsteuringen of weet ik volle. Dus die kan eens altijd rijden. En er is net een zo'n heespannings, zo'n boppelierding is net nodig. Friese landschap natuurlijk ik net onderaan.
0: Dat wie het. Er wie op een gegeven moment weer een presentatie. Want die trein die komt dan het eerste stuk je wol elektrisch ontrun worden, volgens mij. Dus zolang het nog in de buurt van het station wint, komt dat lietstikje ze dan elektrisch.
2: Ja.
0: En het kunt spannend.
2: Nou, er is nou ook een hybride oplossing betocht. Er binnen stroomontsluitingen en stikjes boppeliering nodig op gewoon strategische plakken. En dan kennen ze die batterijen, die kennen ze dus opladen. En die blow ik genoeg opladen dat ze verder rieden kennen.
0: Oh.
2: Dus in Duitsland is al een heel soort ondervinding met deze hybride oplossing. Debutaire Matthijs de Vries, die kent het wachtje. Ik zou het Joet al wel willen. Nou, hij maakt nog even geduld. Hè?
0: Ja, zie je vaak ook een rekel.
2: Ja, precies. Ja, die batterijtrein die moet er vanaf 2034 rieden kennen. Want dan haalt die concessie op. Maar in 2029 moeten de betingsten al bekend wezen. Want ja, door Hester doen gigantische investeringen natuurlijk. En dan moeten die bedrouwen die ter mij dwaan willen om die concessie. Die moeten daar de ruimte voor krijgen, de tijd voor krijgen om dat goed te rieden.
0: Ja.
2: Dus we moeten nog even geduld, hè? Nog even joggen hier in de diesel, de vertrouwde dieseltrein van Arriva dus.
0: Het is allemaal nog nooit klaar.
2: Ik weet ook weer de presentatie van die trein. En toen waar het zijn van, dit is je van het. Ja, tieren hebben tieren.
0: Ja, toen weer diesel nog.
2: Ja.
0: We kijken uit van toen, toch?
2: Nee, dat net.
0: Oh.
3: Fijken.
2: Ja, ik
3: wil
2: even delen, dat is
3: nog een keer. Fijken, je al een huge, ik weet het wel eerder.
0: De gloeilamp, die kwam toen ik had gekleurd. Goed.
3: Dat is ook zo wat, ja. Dat weet hoe je van het. Ja. Dat was nou een chill. Dat je
0: niks meer van over. Wim Brons, wat had je als die nodig voor?
4: Ja, dat was het net witte, maar het is Joort Nationale Krokettendag. Ik weet niet welk marketingbureau dat nou weer betacht heeft, maar het heeft consequenties wat we het roer in nou, de voordadelijk. De quiz draait erom. En wij bellen over hoe de ultieme kroketten nou uitje maat. Of hoe die smaatje maat. Dat is eigenlijk zo, natuurlijk nog het allerbelangrijkste.
0: Ja.
4: Half 12 versiek liggen ze alle vreten in Noorden voor. In de Apenkooi. Vierde jaar nog Neet Radio voort. In de actie alleen signaal op regionaal.
0: Ik zie te denken, Neet op Vreet. Dat is een programma bij u, toch?
4: Ja. Wim Vreet Joen. Het talkshow, wie dat is.
0: Ja. Dus, Neet Radio op Vreet. Goed dus.
4: Ja. Maar daar lezen we vierde keer een link mee.
0: Oh.
4: Denk ik, nee. Link mij net.
0: Nee.
4: Verder
3: Ja, muziek, oh ja, dat is het belangrijkste. Tuurlijk.
0: Hartstikke muziek.
3: Zeker.
0: Jongen, jongen.
3: Armoe.
0: Dat er nou rond voor is. Aanzien in orde voor dus Wim Brons. Dit wie Fries van de Moor voor deze week. Na je week in het programma De Wer. Van nou, een goed weekend.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
5: Daarover gaat aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
5: Teasy op televisie. Om Jelvis Huizen bij Omroep Friesland.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
13: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
15: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
11: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog één keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. In de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En 106.2.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Het was nogal iets prets.
3: Bijzonder.
4: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
5: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
6: Ik word daar blij van.
5: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
7: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
5: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
8: Maar ik op de televisie.
5: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Dat maakt het extra spannend.
8: Bureau de Vries.
6: Is dat zo?
9: Meer dan niet anders.
8: Nee. Op de radio.
5: Precies. Marek op televisie.
10: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er van Elsen hier.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn, Iepen. Van Tolve ontvief.
11: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
13: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Nevens de Friese Voedselalliantie werd er in Friesland een soort eten produceerd. Maar komt dat nog te min bij de eigen Iwenners te lonen? Dus het waar bij Sibbele, Nijs, uit Oremedia, mij Fijke Wouda.
16: Nou, excuus dan.
15: En wel leuk aast de muziek van Swing Out Sister.
17: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
10: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Van Elsen hier.
18: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Noe Friesland.
21: Jacob Stelwagen.

0: druk mee bezig.
1: En vanzelfs de sport en het water.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
3: Vanzelfs.
4: Wij noemen de Leeds United Team.
5: Omroep Friesland.

0: begonnen. En de Prins Tun in Ljouwert is deze dagen het decor voor een Frans theaterselskip, Aquaforte Compagnie. En wij wienen bij de Last Tardirix. Het waarbedocht in het kwartnauw, mij Sibbele Waaier. Een goeie middje.
1: Een goeie middje. Van de middje overheerst de bewolking en valt er geregeld rein. Bij een matige, ontkrachtige west-zuidwestenwind rent de temperatuur in de middje en begin van de jong tijdelijk op naar 16 centje graden. Jong loopt er een paar actieve buien hoe mogelijk met hagel, wiestjitten en een klap tonger. Komende nacht vaker droeg, maar minimaal nog een onttretje graden. Morgen een onrustige jasdij met zinnen en pittige buien. Op een langs die dramatig ontkrachtige westenwind op Islamar en het watergebied vaak een huddewin. Tussen de buien trog werd het maximaal 14 graden. Meer hoe dat waar, oer een jaloere.
2: Oort in oeren.
3: Nooi Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Meer Friese producten in de supermarkt en op de pannen van de consument. Dat is het doel van de Friese Voedselalliantie, die boeren, supermerken en andere partijen bij elkaar brengt. Net als voorzitter Piet Adema wordt er in Friesland een soort eten produceerd, maar komt dat nog te min bij de eigen inwoners te lonen?
5: Wij produceren hier in Friesland enorm veel voedsel. Dat is eigenlijk in onze achtertuin. Dat gaat nou naar Friesland uit en dat is op zich prima. Maar we kennen natuurlijk ook in Friesland zelf dat eten inzetten. En dat betekent wel dat je dan geerwerkje maakt tussen supermerken, boeren, de keten, verwerkers. Nou, en dat willen wij beter binnenwanden brengen, zodat die keten als het ware versterkt wordt in Friesland. En nou ja, het eten wat Jerik produceert, wat ik bij u is op het wat komt.
6: Op hokke wijze moet het voor elkaar komen?
5: Nou, er zijn heel veel initiatieven binnen op dit moment al van boeren. We zijn hier ook bij een boer die ik daarmee dwaande is. Die ik een eigen boerenwinkel had bijvoorbeeld. De kwarte keten, zeggen ze dan. Maar het betekent dus dat wij met supermerken geerwerkje moeten. Dat we met boeren geerwerkje moeten. En dat we zien moeten hoe we die keten zetten dat dan nemen. Hè? Dus dat proces van het wordt produceerd en het komt op eens wat. Hoe we dat inzichtelijk krijgen. Hoe ik de burgers zien kennen. Hoe zij het eten wat dus in hun eigen provincie produceert. Dus hoe ze dat op een bad krijgen kennen, wedstrijd krijgen kennen, zeg maar. En dat we dat ik zo breed mogelijk doen. Dat oren in Friesland, dat we te krijgen is, zeg maar. Dat het toegankelijk is voor de consument. Maar ik, dat het bijvoorbeeld op squalmbroed wordt in lunches en dat soort zaken.
6: Hans Krootsma, jou binnen biologisch boer. De Friese Voedselalliantie, wat had het krijgt in?
7: Ja, de Friese Voedselalliantie is eigenlijk een afstemmingsorgaan voor een hele grote partijen die zich met de korte keten bemoeien. Daar zit een stukje overheat in, maar ook onderwijsinstellingen. Boeren, mensen die rijden met de producten, eigenlijk iedereen die er mee douane had. En dan is de Voedselalliantie eigenlijk een manier om dat bij elkaar te brengen, zodat je dat ook in overleg met elkaar doet, zodat het misschien wat beter gaat werken met elkaar.
6: Wat voor producten willen jou nou eens in de supermarkt waarom Shen uiteindelijk?
7: Dat ben van mij in ieder geval. Uw cheese vind ik hartstikke mooi, omdat daar is nooit iets bij me geworden. Dus dat in de supermarkt leidt, zo ik hartstikke mooi vinden. En dat ik dan ook het verhaal van de grijdevogels en van het biologisch borkje en dat er zo nou en dan ook nog even deel kom om dat uit te lezen bij de winkel, dat vinden we dan echt nog wel leuk om te doen. Dus echt, als dat meest kan vertellen kist. Nou, en als voor u het is heel mooi wezen, voor ikkerbouwers uit de buurt, wij dat die hun grienten derde in kwiet kennen, rappels en dergelijke. Dus dat is eigenlijk de dagelijkse boodschap, dat is die gewoon bij de supermarkt heel kist uit de streek bij.
6: Is er ook een goede boterham uit te verdienen?
7: Ja, ik denk het wel. Het is echt wel. We kennen die helpt mij verdienen, maar het is echt wel een heel soort werk. En ik denk echt dat we daar misschien al. Dat we het dan echt wat makkelijker mee te kennen. Want ik ben echt een heel soort tijd kwijt om de producten van A naar B te rijden. En zwaarig dat mensen het kennen en hun product een beetje deel zetten. Door een prut geer met mijn vrouw. Maar we zijn er echt heel druk mee douane. En we vinden het echt heel leuk. Dus dat is net slim. Maar als we het nou nog wat slimmer bij een andere dag, kunnen we er misschien ook iets meer aan overhouden.
6: Hoe lang zullen het dwarren voordat het Safir is?
7: Dat vind ik wel een lastige vraag. Ik denk dat we echt mij zien al dat goed van ander gaan. Dan moet je toch wel minstens op 4 rekken niet dat het dan echt iets werk in. Ik heb wel het idee dat we nou echt heel goed met douane binnen. We zitten in meerdere projecten en we proberen met meerdere partijen in een platform te creëren. Zodat alle mensen die bestellen willen dat ik op in je platform bestellen kennen. Dat is beuk, beter eten uit de korte keten. En zo proberen we dat al op in je plak te krijgen en ik de logistiek eronder te krijgen, zodat het echt makkelijker werkt. Dat maakt weer regelen in mijn zin al, maar ik hoop dat we over over 4 in ieder geval dat de helft van het Jumbo assortiment bij wijze van spreken uit de streek komt en het derde nog

0: biologisch is.
1: Meer Friese producten in de supermarkt dus, maar er meer op de pannen van de Friese consument komen.
2: Nooi Friesland, Media Oershow.
1: Mij Feike Wouda.
3: Huh?
1: Ja, Feike Wouda. Goeiemetje.
3: Goeiemetje, Jacob. Ja, een jongen van 16 jaar uit Canada, die is met een helikopter van een steile bergbaan rijden in het westen van Canada. De 16-jarige jongen hier een AI-chatbot, Cloud, hier die broekt om zijn kuierroute uit te stippelen. Maar ja, die hem compleet de verkeerde kant uitstuurt. Het lijkt net om de jongen zelf, het is een betoefde kuider. Maar dit was zijn eerste echte bergbeklimming. En ja, toen hier die ik nog een rots uitzag, die heet de Widowmaker. Ja, dat is misschien wow. Ik net voor een dagelijks heel handig.
1: Nou, hij dacht, die namen zoek ontwiefelen.
3: Ja, dan zou ik wel denken van, nou, misschien zou dat net mijn eerste tocht worden.
1: Nee.
3: Maar goed, hij hiermee van die apps dus goed taret, dochter op die tocht. Maar ja, Kloot die stuurde hem echt de verkeerde kant op. En hij kwam dus compleet vast te zitten. Nou, toen had de Tosje Memmer even bellen. En die had de helpchange inzet. En die is mijn reddinghelikopter, is hij dus, van die rotshelle, van die bergwand. En de helpchange die Sisse, ik meesten die vertrouwen hield iets vaker blindelijks op elektronische helpmiddels in plaats van op kaarten en kompasveren. Maar dat is absoluut geen vervanging voor een goede training en ervaring. Cloud is nog nooit in het gebied geweest waar deze 16-jarige jongen zich bevond. Die kan slechts tot op zekere hoogte beschrijven hoe het gebied eruit ziet. Dus toch altijd nog even je verstand aanbroeken.
1: Ja.
3: En een vergelijkbaar verhaalje even naar eerst, Riek. Want er is een jongen of een man van 21. Die is daar zo'n 20 meter naar onderen vallen. En hij rekende bij zwier verwoenen, kon net meer bewegen. En, maar hij hier gelukkig zien hoe mijn naam, een Labrador. En die is beamlezen gong en die had hem ik warm houden. De hele nacht trol. En ja, zijn vriendinnen die op een gegeven moment die vertrouwden het meer. Die denk ik, ja, niks meer. Je moet je eerst nog wat foto's terugstuurt. En toen dacht ze van, ja, wacht even. Ik vertrouw het net. Toen had ze de helpchange dus alarmeerd. En ja, die kon ik, maar helft van die foto's die hij nog stuurt, hier kon ze een beetje de goede kant op ziekje. En doet zo'n team daar in de buurt kwam, begon die hond te blaffen.
1: Ah.
3: Dus die, ja, had hem, de reddingsteam had hij dus streekrecht naar het slachtoffer lieden. En ja, die is dus. Dus ik van die berg hellen. En zei de hoen ik voor mijn naam natuurlijk. Dus ja. Ja, dat is wel mooi. En of we dan toch in de wildernis en beesten, of we dat toch hoe hè. De Russen, die worden net al in gewoon van Oekraïense drones, maar ik trok beren. Even zat het Russische persbureau TAS binnen zond het begin van dit jaar als zandje meesken om het lippen kwam. Nadat ze omvallen wie een trog een beer. De Bissan 300.000 bruine beren binnen er. Die populatie is de oude 130 hier meer als verdubbelen. En ja, er is ik een te kwaad om fretten voor die beesten. Dus die, ja, die gaan nou overal op struin. En dan komen ze vanzelfs meestal. Ze staan soms rucht op tien huizen om naar binnen, dat ze naar binnen willen.
1: Als,
3: ja.
1: Als een Russisch als fretten beschouwen, dan is de kar genoeg.
3: Dan is de kar genoeg, ja zeker. Dus, ze zijn nu al dwaande met maatregels. Krutte bijeenkomsten, massa-evenementen, die worden oorlogsken. Excursies en toeristische bijeenkomsten, ja, dat werd ik skrast. En ja, ze wonen ook. Sien als ze het is een bedriegige business, zoals het is dat wie het.
1: Ja.
3: En dus er zijn regels dat ze beschermen worden. Nou, ze wonen Sien dat ze die bescherming er wat aanhelden kennen. Nou, dan hebben we nog heel kwartier voor de Nederlandse autocoureur Luc Hartog. Dat wist misschien nog wel. 4 september had hij zijn collega Ollie Milroy uit een baan de auto rijden.
1: Ja.
3: Nou, ze zijn verheugd worden. En ze zien van de week een etentje met je beiden. En toen had Luc het een Rolex cadeau gekregen.
1: Zo.
3: Ja. Dus als tank. Ja, een echte. Ja, zeker. Okay. Ja, stie ik nog een inscriptie, persoonlijke inscriptie achterop. Thank you, Luc. Mij de datum van het ongeluk op 4 september. Dat stie dus achterop die Rolex. Dus hij had nou een unieke Rolex had hij gekregen.
1: Dat is een hartstikke mooi gebaar.
3: Ja, dat is een heel mooi gebaar. Maar ja, die Ollie Milroy, die is vanzelfs heel blij dat hij uit die baan de auto rijden is.
1: Ja.
3: Want de heldchasen, die lieten krijg wat te lang op hun wachtje.
1: Okay. Ja. Nou. Dat toch een mooi besluit van dit Media Oershow. Fijke Wouda, dank wel. En een noffelijk weekend.
3: Graag dien. Doe ik een goed weekend.
4: Hartstikke leuk.
1: Ja, vond ik hartstikke leuk. Het is 18 minuten over 12. De presentun is deze dagen het decor voor een Frans theaterselskip, Aquaforte Compagnie. En wij winnen bij de laatste tardiezings. Weer het naar de muziek van Mark Anthony.

0: wat er speelt.
1: Juist hier.
0: 12.12 FM.
1: Het lijstenlijst.
0: De actuele sport.
1: Het Waberjocht.
0: En die favoriete muziek.
1: Onder op Friesland.

0: Mark Anthony en You Sang To Me. Het is zomerminuten voor Jalvien. De Prinsentuur in Leeuwarden is deze dagen het decor van een Frans theaterselskip. Aquaforte compagnieerde ze. Over een lengte van zo'n 300 meter loeken lucht, vuur, muziek en drieuwende installaties over het water. Verslaghouder Ronnie Porte, wie is er bij de laatste tijdierings?
1: Leonie Dijkema, projectleider van Aquaforte. Wat zijn we hier aan het doen met dat bed op achtergrond?
2: Ja, dit is al een gedeelte uit de voorstelling. Mm-hmm. En dit is een korte teaser die mensen ook kunnen gaan doen de komende dagen. Dus zoek een beetje in de Prinsentuin. Er is een plekje dat je hier op mee kunt varen. In ruil voor een droom mag je mee op het bed.
1: Ja, want dit is een drijvend bed.
2: Dit is een drijvend bed, ja.
1: Wel redelijk hoog boven het water, zo te zien. Ja. Is niet in het water.
2: Nee, klopt.
1: En op het moment is wethouder Marcel Visser aan het dromen.
2: Die, als het goed is, heeft hij zijn droom verteld. En zijn ze daar over in gesprek. Ja.
1: Ja, en wat is dan de bedoeling daarvan? Dat je gewoon in gesprek gaat? Of?
2: Ja, in gesprek. Ja, het gaat de voorstelling, of eigenlijk de parade, is een beetje een soort droomwereld. Dus dit bed symboliseert dat ook.
1: Ja, het bed komt nu heel hard op ons af.
2: Dit wordt spannend.
1: Ja, hoort er allemaal bij. Wat kunnen mensen meer verwachten?
2: Nou, een hele poëtische, mooie voorstelling in de prachtige, verlichte Prinsentuin.
1: Ja. We hebben al een varende auto gezien.
2: Ja, nou, we gaan natuurlijk niet alles verklappen, hè, want dat zou zonde zijn. Maar er zitten een aantal hele mooie objecten in. En wat zeker belangrijk is om te weten, is dat Illotopie deze voorstelling voor het eerst in Nederland speelt. En je hoort het misschien al op de achtergrond, ze hebben een speciaal gemaakt voor Leeuwarden. En Matahari komt erin voor.
1: Matahari komt erin voor?
2: Zeker. Dus dat is natuurlijk helemaal bijzonder.
1: Vertel eens iets meer.
2: Nou, dat weet ik ook niet. Dat moet ik ook nog zien. Zij hebben het verzonnen, maar ik weet natuurlijk ook nog niet precies hoe dat gaat. Maar ik weet dat de Mataharis elkaar ontmoeten. Dus er zijn twee in deze...
1: Er zijn twee?
2: Ja, in dit verhaal wel om ze...
1: Ja, het blijft een droomwereld. Hè?
2: Ja, alles kan. En de parade gaat zo zijn dat je in de Prinsentuin, je kunt gewoon lekker een plekje zoeken. En de parade komt van twee kanten. Dus je zit altijd goed, want je zult alles altijd zien. En dus de Mataharis komen ook van twee kanten en die ontmoeten ook.
1: Ja, dus dan bij de Prinsentuin aan de overkant, of beide kanten, een beetje een speciaal stuk voor het publiek, hè?
2: Ja, absoluut. En aan het begin van de tuin zul je ook al platte grondjes zien waar je precies kunt zitten.
1: Ja.
2: Neem vooral een lekker kleedje mee waar je even, het gras kan nat zijn. Dus zorg dat
1: regenjas.
2: Regenjas, ook slim.
1: Omhanden.
2: Geen paraplu's liever, want dan zien de mensen achter je het niet. Maar,
1: Wat hebben we nou benoemd? Een bed, een auto, een draak zie ik nog.
2: Zeker. Een grote draak, een vrouw met een rat. Daaronder.
1: Daar komt allemaal vuur uit, hè? Op de poster te zien.
2: Zeker. Er zal zeker vuur zijn in deze voorstelling.
1: Wethouder Marcel Visser, krijg on board west van een drone bed. En daar vertel je je dream, hè? Wat wie de dream in ieder geval?
3: Ik heb haar meegenomen in wat ik zelf mooi vind als je droomt, is dat je mensen tegenkomt die je al lang niet meer gezien hebt. Of iemand hebt die overleden is. En dat je daar toch op een bepaalde manier dan weer een gesprek mee hebt. Ja. Tot het sluitstuk als je wakker wordt, is dat je toch het gevoel hebt dat je iemand weer ruikt. Of dat je toch weer een stukje interactie hebt gehad. En dan hoop je uiteindelijk dat je net weer in slaap valt. Omdat je droom nog een stukje verder kan gaan. Dus ja, hoe mooi is dat om in je droom uiteindelijk een stukje verleden te beleven. Maar dat ook weer naar de toekomst te brengen. En dat met iemand die je lief hebt of lief is geweest. En die je dan weer terugziet in je droom.
1: Aquaforte in Leeuwarden, ja, dat is wel een bijzonderheid, hè? In welk kader moeten we het zien? Zoals de reuzen misschien met...
3: Nou, kijk, ik denk de reuzen waren fantastisch voor Leeuwarden. En we hebben eerder ook fantastische spektakels gehad. Hebben we Karrebos natuurlijk ook gehad. Maar dit is een spektakel wat echt zijn mannetje en zijn vrouwtje staat. Zoals je net ook gezien hebt. Hè. Het is jammer dat we nu nog net niet voldoende schemering hebben. Maar we krijgen af en toe wel een teaser van hoe mooi het kan zijn. Ja, en ik hoop dat dit weer de magie en de verroering brengt. In een magische plek als de Prinsentuin. Met Frans spektakel. Wat onze harten weer doet oplichten. En zeker in de dagen die langzamerhand wat donker worden. Maar waar je ook ziet in deze boot. Dat mensen meegaat om over hun dromen te vertellen of na te denken. Of zelfs een nachtmerrie te vertellen, want dat mag je ook nog doen daarbij. Dus ik hoop dat dit 3 dagen lang het weerhouden wat we vandaag hebben. Dus dat het droog blijft en dat het een fantastische ervaring wordt voor de Fransen om aan Leeuwarden te laten zien. Dat wij de Leeuwarden gastvrijheid laten zien, maar dat we vooral Leeuwarden vol vuur, licht en magie tentoon laten spreiden.
0: De parade begint juist om 11:30. Morgen in de 2 shows om 8:00 en 11:30. En Stijn is de laatste vaststelling om 11:30. Dus als jij wie dadelijk het regionale nieuws met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
4: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
5: Daarom geeft aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
4: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
5: Teasy op televisie. Om Jelversuizen bij Omroep Friesland.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is haast Jalwien. Het regent aan is nou met Timo Jabkema een goeie middje.
8: Goeie middje. Mijn burgers in het streekvervier zullen ons de Christiet alle weken in die staken. De eerste staking is komende woensdag. De vakbonden en werkjouwers willen het net in je zoeren nieuwe CAO. De boeren willen onder meer minder werkdruk, betere roosters en meer leen. De oren stakingsdagen willen pas kwad in het vaak bekendmaken. De gemeente Zuidwest-Friesland hiert in snit 10 leegstaande appartementen voor Oekraïnse vluchtelingen. Daar kunnen maximaal 28 mensen bij die nu al in de gemeente opvangen worden. Er komen dus geen extra opvangplakken bij. De eerste bewoners worden in november verwachten. De appartementen binnen bedoeld voor mensen die het zelfstandig wijnen kennen. Het rijverkeer tussen Ljouwert en Zwolle had lange last van een steuring. Er rieden wel weer behind trein, maar ont ongeveer Ljouwert waan rieden er geen sprinters tussen Wolvegeer en Meppel. Heren van de Moon laat het treinverkeer tussen Steenwijk en Meppel hielendal stil. De Kriesbeam worden dit hier een stuk judder. De duurste beam, de Hege Noordman, komt op wel zontig euro. Kriesbeammenkweker Tineke Elzinga van Geriep had wel een verklaring van die hege prijzen.
9: De onbord van Beemmen is leeg. En ja, de hege transportkosten en de dieselprijs, we weten alle keer hoe heeg dat die is. Dat zullen de BM die uit het boedeland komen, zullen de prijzen daar toch zeker omheen duwd worden.
8: Tade Boes, Jacob.
7: Zontig euro.
8: Of een neppet.
7: Ik heb wel een neppet.
8: Oh ja, wel een neppet. Ja. Nee, ik had niet een echt, maar toch maar even zien hoe duur hij wurm mij.
7: Zoek maar binnen de sparing ook wat zeggen.
8: Zij is.
7: Oké, Timo, dank je wel. Dadelijk het waar, mijn sibbelen, hoe krijgt dat meer dan een minuut?
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en veren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
11: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
12: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
13: Johan Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
17: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
18: Noe Friesland.
19: Jacob Stelwagen.

0: Reetrietster Antoinette Riepma de Jong begint het nieuwe seizoen met een bijzondere ambitie in de hoofdrollen. Ze wil naar de Simmerspelen van 2028 in Los Angeles. Maar hoe is het daar? Sibbe Waaier, een goeie middje.
1: Een goeie middje, Jacob.
0: Ja, we kunnen zeuren en we kunnen chanteren op het waar, maar het is gewoon jest.
1: Het is jest. Een rijmpak, de kraag omheen, als je met een paraplu erop uitgaat, harm goeie beet. Het is jest. En ik geef eens even short. Nee, toch wel wat opmerkelijks. Naar de temperatuur. Ik heb even de Westrijn. Is op stuit 11,8. Daar ben ik 4 mm van. Is berecht een 12,7. Weer 2 mm van. Grauw 13,2. 4 mm. En dan geven we naar Schielge. Daar weer 16,1. En dan hingen ze al rond 14 mm aan. En dus een temperatuurverschil van wel 5 graden, ja. Een feestje breed. Ja, en dat het allemaal te krijgen met het gemiezer waar we nou in zitten. We hebben nou een warmtefront. Het zei het al. Het warmtefront, dat jouwt dus een zonbewolking. En miserijn. En gaande wij dat warmtefront verder komt, komen we in de zuivere lucht. En daar kan ze op de waadeilanden al van profiteren. Wat is profiteren? Maar dan wordt het gaande wij de midden, wordt het door de hele provincie. Schuilt de temperatuur langzaam hier omheen naar zo'n 16 of 17 graden. Het bloed daarbij voortdurend wel wiert. Nou, dan ik moest even een droge periode. En zoals ik al zei, dan is het eind van de midden de temperatuur op zijn heest. Begin van de jonik. En dan is het wachten op geen warmtefront, maar een keldfront. Dan krijgen we kjeld in de boppenkamer. Maar dat warme wetter verdoor jouwt dat jong tijdelijk een tannemende buienactiviteit. Daar ken ik winstjitten in zitten. Mogelijke klaptonger en hagel. Alles wat bij de jest jet. En ja, als ik naar de delslag zie van short, dan wordt er toch de komende 2 dagen, 3 dagen aardig wat verwachten. Maar in ieder geval, we hebben jood een warmtefront. We eindigen met een kjeldfront met buien. Wordt het jong rijstig, de wind neemt wat oud en de temperatuur zakt naar zijn 9 graden.
0: Ja, nou, we niet kreeg je toen het wilde spektakel. De presentatie in Ljouwert, die treffen dan morgen net. Qua waar het geïnteresseerd?
1: Nee, we hebben morgen te krijgen. Maar ja, ik zal het wel sterker vertellen. Het KNMI heeft alle waskouwen voor de koorde giel. Vanaf morgen midje 12 uur tot morgen jong. Alle woorden, dat het allemaal te krijgen, Monte Medje en ja eigenlijk Monte Medje en Monte Jon. Maar een naaien trog, er nog meer kjeld in de boppenlucht. Nou, we hebben al vaak het warme wetter gehad. Dat is een ideale brandstof voor de farming van fikse buien. En op stuit hebben ze daar de koren geelfruit, jong. Waarom? Er kan op gomplakken 30 tot 50 mm vallen. Windstitten van 60 tot 80 km per uur, dat zijn zware windstitten. Het is plezierlijk, maar als ik zo naar de delslag verwacht in Sjoch, dan wordt het een witte boel. Nou, en de temperaturen ben morgen dan ik volle leger nog wel eens joerd, want uiteindelijk ben we morgen maar al de 12 graden. En als we dan ik eens even het positieve benemen, de zin ik even skint, en die skint ik pas even, nou, dan wordt het 14 graden. Maar er staat een stevige wind en een kans op pittige buien, ik maar min zicht. En ik zag al zei, koorde giel, Monte Medje en Monte Jong.
0: Ja, er zit ik niks tussenin. Nee, dat is prachtig Nijzimmer waar. Of het is echt bamvol de jestien. Dus hoe lijkt het de dagen de nij?
1: Ja, nou, op snijn dan bloedt de boppenlucht bloed nog verkoopt. Dat was zeggen, de vorm is zich nog makkelijk buien. De bijst die nog altijd de matige ontkrijftige op het water soms die nog hudde noordwestenwind. Ik heb het idee dat in de ren van snijden midden en Joon de buigiet minder wordt, de wind wat aanneemt. En dan kan de temperatuur ook wat zakje, die komt dan onder de 10 graden uit. En dat het dan letter op snijden wat oud buigt en de wind wat aanneemt, dat is eigenlijk een voorzetje voor begint tak en wieken. Want man die een tiertje, dan gaat de wind van noordwest naar zuid. We krijgen een hege drukgebied wat probeert het wat orde op zaak te stellen. Dat jouwt man die een tiertje meest droog waar, maar wat vaker zinnen. Minder wind en de temperatuur die we wat opkrabbelt naar zijn zegtje, tiertje, zandje graden. Dus een jestig weekend, maar we hebben begint tak en wieken weer iets om nu te zien.
0: We kregen toen net nog een Nijzimmer, of wel?
1: Ik denk het net. Want ik denk wel dat het toch na je week uiteindelijk ik wel het wisselvallig bloed. Maar ja, ten opzichte van dit weekend, dan is man die tiertje weer volle kalmer. En is het wat doffelijker. De kraag met zijn weekend gewoon omheen.
0: Nou, doffe dat.
1: Ja.
0: Dank je wel en een doffe middag.
1: Ja, hetzelfde.

0: Ja, Veske maakt in verband met een joen oer Abel Enstra in de filmcirkel van Wolvegeer van Steven de Jong. Johannes riep maar weer dat, mij Else Wien, us Abe. Het is net de bedoeling om nijgebieden op het water permanent af te sluiten, zei de minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteert in Peteer met de Tweede Kamer. En hij deed het juster in het waddendebat, de oorleding van de onrecht die ontstaan is, over de mogelijke afsluiting van gebieden op benamde waterland. Die optie kwam voorbij in een beslet nulis met belanghebbenden op Schielge. Kamerlid Femke Wiersma van de BBB, jij die wordt een ek, maar is er net gereisd op?
1: Nou, ik vind het nog niet concreet genoeg, want ze zeggen wel van ja, we gaan niet zomaar gebieden afsluiten voor de waddenbewoners. Maar ze zeggen niet, we gaan geen gebieden afsluiten. En ik vind, natuurlijk moet je natuur ook beschermen. Maar uiteindelijk zijn de oorspronkelijke bewoners van dat gebied, die verdienen daarin echt een prominente plek. Dus ik stelde al bijna voor om de originele waddenbewoners als kwetsbare soort aan te duiden. Maar ik ben nog niet helemaal gerustgesteld.
2: En zit die angst er dan in permanente afsluiting of in dat de gebieden deels afgesloten worden?
1: Nou ja, het is natuurlijk beide niet uitgesloten. En ja, de minister van INW die heeft het dan over een gebied in Rotterdam. Ja, kijk, Rotterdam is een heel groot gebied. Heeft heel veel meerdere wegen rijden naar Rome, leiden naar Rome en Rotterdam. Maar op een eiland is dat natuurlijk wel echt heel anders. Daar heb je gewoon niet heel veel uitwijkmogelijkheden. Dus het afsluiten van een gebied betekent per definitie het afsluiten van ook het leefgebied van de bewoners daar. Want ja, een eiland is maar zo groot. En dan kun je niet alle kanten op. Dus dat moet je echt wel heel anders gaan bekijken.
2: Dus dat heeft bij u nog niet helemaal de angst weggehaald?
1: Nee, ik heb niet een keiharde nee, we gaan de gebieden niet afsluiten. Dat heb ik niet gehoord. Wel, we gaan in gesprek. En in gesprek gaan is mooi. Welke waarde heeft dat? En ja, op welke manier is dat dan randvoorwaardelijk, zeg maar, voor de keuzes die daar gemaakt worden? Ja, dan ben ik nog niet gerustgesteld dat de waddenbewoners niet afgesloten gaan worden van hun eigen gebieden.
2: Zou u dit als voormalig minister ook anders gedaan hebben?
1: Ik had staatssecretaris van Natuur. Maar ik denk wat we, Jean Rumeny en ik, toen wij op het departement zaten, heel erg gedaan hebben, is kijken welke impact heeft ons beleid op de mensen die het moeten dragen. Dus de menselijke maat. De overheid is er voor de mensen en niet andersom. Hadden wij echt wel hoog in het vaandel staan. Dus dat was altijd mijn criteria.
2: En nog even terug naar het debat van vanmiddag. Als we om je heen keken naar de collega's van andere partijen. Hoe stonden jullie erin? Was dat op één lijn?
1: Ik merk dat iedereen wel zegt dat ze het belang van de waddenbewoners belangrijk achten. Maar vervolgens heel tevreden zijn allemaal met de antwoorden. Terwijl ik niet gehoord heb, de gebieden gaan niet afgesloten worden. Dus ja, het is wel het belang neerzetten. Maar de consequenties die ze daaraan verbinden, ja, dat heb ik niet zozeer gehoord. We vinden het wel allemaal belangrijk.
2: Nou, het afsluiten van gebieden voelt wel een beetje als een soort laatste redmiddel. Zouden er nog andere mogelijkheden zijn?
1: Kijk, wat ik net ook al aangaf. Toename van de ene soort kan haak staan op de afname van de ander. Volgens mij moeten we daar echt heel kritisch naar kijken. Ik ben veel op de eilanden geweest. We weten ook, de ganzenpopulaties daar lopen enorm uit de hand. Pak dat eerst aan, want dat is ook niet goed voor heel veel andere soorten die je daar graag wilt zien. En dat is ook op het vasteland. Je kunt niet zeggen, we beschermen hier de vos en de steenmarter en verwachten dat de broedvogel daarnaast gaat zitten. Dat werkt gewoon niet zo. En ik vind dat je al die zaken eerst echt aan moet pakken en dan pas gebieden voor de mensen moet gaan overwegen om die af te sluiten.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons inroeren.
3: Nooi Friesland.
4: Maar Jacob Stelwagen.
5: Omroep Friesland.
0: Het is nou 12 van een hele minuut voor Ian. Reetrietster Antoinette Riepma de Jong begint het nieuwe seizoen met de ambitie om meidertwan onder simmerspeler van 2028 in Los Angeles. En wat ze daar dan krijgt, wanwol, dat vertelt ze dadelijk hier in Noé Frisson. Naar de muziek van Toto. Dit is Pamela.

0: Muziek van Toto, hier in Friesland. Pamela weer dat. Van het album The Seventh One. 8 minuten voor Ian is het MFN. Retriester Antoinette Riepma de Jong begint het nieuwe seizoen met een bijzondere ambitie in de Efterhollen. De Olympisch kampioen op de 1500 meter was hutfietser op de baan naar de Olympische Simmerspelen van 2028 in Los Angeles.
1: Ja, nou, dat liep me wel echt onwijs leuk. En voor mij ziet dat nooit echt in mijn hollen. En dat is eigenlijk een beetje in de maart, meteen in het seizoen, is dat een beetje. Heb ik dat een keer geprobeerd. En proberen. En natuurlijk uitnodigen voor de bondscoach van de lange afstand. En om misschien wel een deel uit te maken van de teampersoet van LA. En
2: een Gitoor hutfiets, hè? Even verduidelijken.
1: Ja, het is echt op de baan. Dus voor mij natuurlijk totaal naai, want ik heb nog nooit op de baan fietst. En dan steeds mee zeker van, ja, is dat eng? Nee. Als maar gewoon genoeg snelheid hebt, dan maakt het niks uit als het dus.
2: Ja, maar dat is nou misschien juist het enge, dat genoeg snelheid.
1: Ja, dat was net heel langzaam omhoog keer, maar ja, dat viel wel. Dat is hetzelfde als in de bocht, maar op het ijs, dan was gewoon druk hebben. Maar het is wel iets uitgroeid, of het is uitgroeid tot een nieuw doel voor mij, 2028.
2: Dus is in een team met Bigelis, Lorena Wiebes, dat is gewoon een van de grote namen in dat fietsen.
1: Ja, het is wel heel onwijs bijzonder om mij hun in zo'n teampersoet te fietsen. En het jouwt voor mij alleen nog maar meer extra of energie om weer naar je doel te stellen op het ijs.
2: De reedrieder die naar de Simmerspelen gaat, ik moet er toch echt even om wennen.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ik nog net Safir, maar het zou wel onwijs mooi zijn, ja.
2: Kun je het een beetje combineren dan, die beiden?
1: Nou, dit hier is het sowieso best wel lastig. Het WK is volgende week. En het EK is in januari. En nou ja, het past al je net eigenlijk het past eigenlijk gewoon net op dit moment. Maar ja, na het seizoen ken ik nog wel 12 World Cups fietsen. Dus ik hoop dat ik na het seizoen, als ik het WK afstand rieden heb, dat wel van plaats natuurlijk. Maar dan mat ik met 10 steeds maar de baan op. En het vizier eigenlijk op die 12 World Cups. Dus alleen nog maar leuk. Ik heb er al heel veel zin in.
2: Wat is je eerste doel deze winter?
1: Eigenlijk de World Cups gewoon weer. Gewoon weer goed rieden. Ik wil graag voor het EK ranken. Om daar weer iets moois te laten zien in Tiof. En ik wil het gewoon heel graag gewoon goed van. En ja, het al je wel vol meer rust bracht, de medaille. Dus
2: de Olympische medaille vorig jaar.
1: Klopt. Dus, we zullen gewoon weer naar je seizoen. Ja, en het is inderdaad iets minder speciaal misschien. En de doelen binnen wat minder speciaal. We moeten weer ergens naar Utrecht natuurlijk. Dus, dat komt wel goed.
2: Nou, zoals de rust bracht, in wat voor manier dan, Antoinette?
1: Het verhaal voor mij is wel is eigenlijk wel compleet. Natuurlijk het EK Allround. Vorig jaar, ja, ik denk het wel. Toen we in Paken Beppe er nog bij. Toen werd ik Europees kampioen. Maar de Hinders. Nou, dat was heel mooi dat ze daarbij kon wijzen. Dat was voor mij echt heel speciaal. En natuurlijk het Olympisch goud. Dat ze dat nog schoen hebben. Paken is helaas alleen per maand lien. Werd er het voor mij wel even een ziekje weer van. Hij weer voor mij wel een heel grote drijfveer om het voor hem gewoon om hem trots te maken. Dus dat is gewoon even lastig steeds maar hoe ik dat steeds maar voor mezelf kan. Een soort van een plakje aan om om iets weer iets moois van te maken. Alleen het mooiste, alles wat mooier dan wat het West is, dat wordt het denk ik nooit meer. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn om 2030 in Tiaf uit te sluiten. Want ja, ik ben natuurlijk nog ook in 30. Maar binnen ik nog heel volle fietsdoelen die ik mezelf heb gesteld. En ik wil graag nog Parijs-Roubaix fietsen. En ik wil heel graag nog de Tour de France fietsen. Maar welke kant het al hier opkiert, dat Kim Shen.
0: De credit is nog drok. Een bijdrage weer dat van Willem vermeld wordt.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddje, mij Diana het Goot, dus een goeiemiddje.
4: Een goeiemiddje.
0: Wat heeft in de show?
4: Marcel Smit, Marcie dochter.
0: Oké.
4: Ja, en die is samen een veske maken.
0: Oh, wat leuk.
4: Ja, echt. En het is,
5: ik ken het als memhassentjes droeg hoor. Het is echt zo'n vertederend mooi veske. En daar vertellen ze van een midden hoor. En dadelijk eerst gaat het door de Bennenboekendag in Terhenne. Dat is altijd een hele happening. Het is echt superleuk. Ik kist heel leuk met de BN Hinne. De hele dag al je activiteiten. Al hier in het rand van de Bennenboekenwieken. Het weer eigenlijk op sterren naar deer. Want er zijn geen meisjes meer die dat organiseren wonen. Maar er binnen PMM en die hadden handen in mijn coastline. En die hadden een weer spektakel van maken. Komende snijden is dat. Daar hebben we dadelijk hoor. En daar wil ik graag een linkplaat bij. Dus iets met boeken, band, festiviteiten. Leuk, gezellig.
0: The Book of Love.
5: The Book of Love. ABC. Bij Geleeks.
0: ABC. Dus die wil het net.
5: Nee, die wil het net. Maar nou wist het best wel wat anders.
0: 0620, via een Jorgen, Ian Jorgen of via de omroep app Diana, vermid je een soort willen.
5: Dat komt goed.
0: Oké, dit weer nou in Friesland met editie van Jorgen Oktober 2026. Ik wens je een hele noffelijke middag en ontnodig een keer. Dag.
3: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
3: Alles wat er speelt.
7: Wat zal ik dwaan? Dit weekend.
3: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoetenactiviteiten.
7: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs 2 Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de 2 sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
15: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
16: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Muziek met Erik. Met Erik Klumper. Omroep Zee.

goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik, de vrijdageditie. En dat alles hier op de 9e oktober alweer. Het weer is een beetje slecht, nou ja, dan kan gewoon binnen blijven natuurlijk. Hè. En naar de radio luisteren. We zijn er nog tot 2 uur. Daarna natuurlijk nostalgia. We begonnen deze keer met Bad Company en Get Out. En toen Wham, Wake Up Before You Go-Go. We hebben de loonplaat. Maar die doen we straks. Hier is Access.

de heren van Mutt natuurlijk, jawel, en de Tiger Feet. We zijn toegekomen aan de langplaat van deze middag. En dat is van Ike en Tina Turner, The Not Boot City Limits.

0: dat was even Slade. Ja, wel bekend ook nog wel van die kerstplaat van hun. Dit was even Kors, I Love You.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ook goedemiddag. Draai je daar muziek met Erik. En hier is het goede doel.

Donna Summer en I Feel Love. Dit was niet te hele lange, want die duurt wel even een kleine 15 minuten. Dacht ik zo hier, hè? Jazeker. En dit was het dan alweer. Muziek met Erik. We gaan... Nee, die doen we nou niet. We gaan eerst even zien hoe we deze nog even... Ja, dit was het dan weer voor vandaag. Volgende week, dan zijn we er gewoon weer. En straks nostalgia. Ik sluit af met de Vistas. A brand new day.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: hartelijk welkom terug bij het programma nu Nostalgia deel 1. Want u weet, maar voor de mensen die het nog niet weten, Nostalgia deel 2 komt er strakjes ook nog een keer aan. Erik, bedankt voor je eerste uur. En ik kijk dan of ik luister altijd van, oh, heb jij die plaat? Maar wij wisselen met Nostalgia natuurlijk uit van, ja, anders zouden we 100 keer hetzelfde misschien hebben. Hoewel dat nooit vaak is voorgekomen toen we het nog niet deden, hè?
1: Nee, daar houden we wel rekening mee.
0: Ja, maar dan wist jij niet van mij en ik wist niet van jou. Nee. Nou, dat kwam zelden voor. Maar nou zag ik een liedje staan van, hé, die heb ik ook. We zien wel hoe we het doen. Maakt niet uit en anders gewoon streep het door en dan gaan we door. Zoals ik al zei, Nostalgia deel 1. Techniek is in handen van Erik Klumper. Presentatie Erik en Karma om de beurt. En we moeten altijd beginnen, want dat moet van Erik, natuurlijk. En daar schik ik mij natuurlijk naar. Want als hij de knoppen dicht had, ja, dan begin ik niks. Hij kan alles, maar ik kan niks. Dus we beginnen altijd met een evergreen. Ik denk, ach, laten we weer eens een oudje van Elvis nemen. Jailhouse Rock uit 1957. Nou, dat was wat. Dat hij met die heupen zwaaide. Heel Nederland stond. Nee, dat is generaliserend. Maar een heleboel Nederlanders stonden op de kop. Dat kan toch niet? Moest er nou eens komen kijken. André van Duin staat klaar. Ik heb hem gisteren nog even in het journaal gezien bij de uitreiking van de televisiering. Daar kijk ik niet naar, want daar hou ik niet van. Maar ik zag hem wel op het journaal. En ik vind dat altijd zo leuk met bepaalde gedichtjes. Dat hoeven op bepaalde zinnen niet te rijmen. Maar dat heette dan limericks. En daar heeft hij iets van gemaakt. Kom op, André, de limericks.
2: Tijd voor de limericks. Met zijn meisje te zoenen. Toen hij vroeg, is het fijn, zei ze nee, je doet.

uit Montevideo. Die ruilden hun Alfa Romeo in voor een DAF en rijden nu maf als pro.

Sam Saylor was dat ook nog even. La Cumbia. Oké. En wij gaan door met Dolly Parton. Ja, ja.

0: zing ik er dan altijd achteraan, Robin Luke. De man leeft gelukkig nog, is 84. En dat Susie Darling, dat zong die eigenlijk...
1: Dat was toch ook een spotje, tja, tja, tja, wat zouden we eten, of zoiets vroeger.
0: Ja, de groenteman. God Erik, ja, dat is ook nostalgie, ja. Zeg dat wel. Ja, klopt. Dit liedje Erik trouwens zong die voor zijn 5-jarig zusje destijds. Want het lied is al uit 1958. Oh, met recht dus nostalgie, ja. We gaan naar de Duitse vrienden. Helaas, Roy Black leeft al lang niet meer. Hij is maar 48 geworden. En Anita samen, want ik heb wel meer van die dingen. Maar dat waren allemaal van die zoetsappige. Ik denk, dat wil ik even niet. We doen even een vlotte. Schön ist es auf der Welt zu sein.

0: Francis Gall was dat ook de reden. Popoe de Sien, Popoe de Son. Nou, dat was een hele wat. We gaan even door met deze maar even. Crazy. Nou, de uitvoering van Willie Nelson.
1: I'm crazy.

wel dit jaar. Dat is gek hoor, achter Noedel. Want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op. En dan vraag

ging liever naar de film. Maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

majorette zit. Dat is wat voor jou, zei vader. Waarom word je ook geen lid? Nou, ben er dan geweest. Maar één keer. En na die keer, toen hoefde ik niet meer.

0: Martine Bijl met haar Limburgs klaaglied. Geweldig. Hele veelzijdige vrouwen. En Erik zei het net al, ik kende wel van Wie van de Drie destijds. Ik zeg ja, en Het Zonnetje in Huis. Ja, werkelijk een heel veelzijdige vrouw. Martine was dat dus. We gaan naar wetenswaardigheden. Vandaag in 1953, opening van de Lijnbaan in Rotterdam. De eerste autovrije winkelstraat van Nederland. 1963. Door een rotsverschuiving op de Italiaanse berg Monte Toc stort een grote hoeveelheid gesteente in een stuwmeer, waardoor een grote vloedgolf het Noord-Italiaanse dorp Longarone volledig verwoest. Ongeveer 2000 mensen komen om. 2016. Klokkenluiderswebsite Wikileaks, die kent u vast wel, publiceert gelekte e-mails van de democratische presidentskandidaten Hillary Clinton, waaruit blijkt dat zij ten tijde van haar ministerschap duur betaalde speeches gaf voor verscheidene banken, waarin ze bankiers van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en Wall Street Insiders prijst. 2019. In het Duitse Halle vallen twee doden bij een aanslag op een synagoge en een nabijgelegen döner kebabzaak. De dader is een 27-jarige man met vermoedelijk neonazi-sympathieën. Daar gaan we dus weer. 2021. In de Russische regio Orenburg vallen zeker 29 doden nadat ze illegaal gestookte alcoholische drank hadden gedronken. 2023. BNNVARA maakt bekend dat een persoon die op 6 september 2023 door de politie is opgepakt op het Mediapark in Hilversum van plan was om presentator Tim Hofman om het leven te brengen. De verdachte deelde het voornemen met een in het omroepgebouw aanwezige beveiliger die daarop dus natuurlijk de politie inschakelde. Ook 2023, de Nobelprijs, we hoorden het vandaag al, maar toen in 23, de Nobelprijs voor Economie is dit jaar toegekend aan de Amerikaanse Claudia Goldin voor haar onderzoek naar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Nou, dat mag ze dus nog wel een keer doen, vind ik. Goldin is de derde winnares in de geschiedenis van deze prijs. 1986, de première van de musical The Phantom of the Opera, en hij komt weer in originele staat, vindt plaats in Her Majesty's Theatre in Londen. En nou een beetje een lang verhaal. 1990, de Gouden Griffel gaat naar Els Pelgrom voor het boek De Eigelkvreters. Zij is een Nederlandse schrijfster, voornamelijk dus van kinderboeken. En in 82 veroorzaakte een uitgave van een verhaal van Pelgrom, getiteld, en daar moest ik eigenlijk om lachen, getiteld Het Verloren Paspoort, voor onrust, toen het Openbaar Ministerie beslag liet leggen op de gehele opgave. Het boekje, dat werd uitgegeven ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, die samenviel met het 10-jarig bestaan van de uitgeverij Cosmos, was ook gedrukt in de vorm van het toenmalige Nederlandse paspoort. En alhoewel er genoeg verschillen waren om het boekje te onderscheiden van een echt paspoort, ging het OM over tot beslaglegging toen een tweetal kinderen, en dit moest ik lachen, toen een tweetal kinderen met het boekje geld probeerden op te nemen bij een postkantoor. Nou, dat verzin je toch niet? Daar kun je alleen al een boek over schrijven. Geweldig, vind ik leuk. Mag niet, maar ik vind het wel leuk. 1967. Het eerste bloot op de Nederlandse televisie. Weet u dat nog? Phil Bloem poseert naakt in het VPRO-programma Hoepla. Nou, dat was wat. En toen was het een tijdje, wat kan ons wat schelen? En nou zijn we weer terug bij jou, van nou mag er ook niks meer. 2013. Het 2500ste nummer van het weekblad Voetbal International verschijnt. Oh, ik had eigenlijk even Johan Derksen moeten interviewen dan. Want die heeft er altijd bij gewerkt, Erik. Dat hadden we eigenlijk moeten doen. Ja. 1939. De eerste 22 Joodse vluchtelingen komen aan in kamp Westerbork. Want dat was toen nog een opvangcentrum voor vluchtelingen. Later kreeg het een iets andere betekenis. 2015. Frankrijk voert luchtaanvallen uit op een trainingskamp van terreurgroep IS in Syrië. 1981. In Frankrijk wordt de doodstraf afgeschaft. Ik heb nooit geweten dat het nog zo lang daar duurde. Zal wel. 2006. Noord-Korea doet zijn eerste kernproef. 2009. Barack Obama. Voormalig lid van de Senaat als vertegenwoordiger van de staat Illinois en voormalig president van de Verenigde Staten krijgt de Nobelprijs voor de vrede toegekend. 2017, alweer bijna 10 jaar terug. Het nieuwe kabinet Rutte 3 wil de dividendbelasting van 15% schrappen. Want dat is namelijk de belasting die bedrijven betalen op de winst die ze aan hun aandeelhouders uitkeren. Hiermee hoopt het kabinet buitenlandse bedrijven en investeerders naar Nederland te lokken. En Erikje zei het al toen we nog even in de kantine zaten. Nou zijn er zoveel regeltjes, straks vertrekt alles naar het buitenland. Toch? Dat kan ook nog.
1: Dan moet je kaas, boter en melk in het buitenland halen.
0: Ja, dan gaan we lekker smokkelen. Gaan we lekker doen. Samen op de fiets. Ja, 2022. Oh, alweer 4 jaar terug. Max Verstappen wint de Grand Prix van Japan en behaalt daardoor zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. 1865. In de Amerikaanse staat Pennsylvania wordt gestart met de aanleg van de eerste oliepijplijn. 1865 al. En de laatste, Erik, van dit eerste uur. John Curdon en Shinya Yamanaka is de Nobelprijs voor fysiologie. Dat is geneeskunde, een ander woord ervoor. Toegekend voor hun ontdekking dat volwassen cellen kunnen worden omgezet naar stamcellen. Kijk, dat vind ik nou weer geweldig, zoiets, toch? Ah ja, kan je wel een literatuurprijs winnen, maar oh, op gezondheidsgebied vind ik geweldig. Strakjes in het uur van Erik, want dat is, dan mag hij de plaatjes uitzoeken, zeg ik dan altijd. Nou, dan kijkt hij natuurlijk al lelijk. Nee, ik zoek ze gewoon uit, zegt hij. Dan hebben we de mensen die geboren overleden zijn en nog wat kleine wetenswaardigheden. Stond klaar moet ik eigenlijk zeggen, want dan gaan we terug even naar 1886. Dus met een recht nostalgia. Johan Strauss had een zoon, Johan Strauss junior. En ik hoorde op het nieuws, er zou onweer aankomen. Nou, er zitten ook bliksemschichten bij. Ik denk, nou, dan moet ik even die polka. Tjerk, ik weet niet of je luistert. Polka voor jou, donder en blits.

was dat ook nog even hier. Adios, Mexico. En wij gaan verder met Harry Belafonte. Jawel, Matilda. Dat was volgens mij ook nog een film, hè?

0: uit Miami in Florida. Back in your arms, ik ken uit 2013. En ik heb het al vaker gezegd. Ik heb ze een tijdje niet gedraaid hoor. Oh, ik kon er naartoe en toen kreeg ik last van mijn hart en ik kon niet. Oh, en iedere keer dan denk ik, als ik weer een plaat hoor, verdorie nog aan toe. En nou is die voorman is dood. Getsie Derry. Nou ja. We moeten maar door, dus dan ga ik maar in mijn dromen met hun door. Trouwens, Roy Orbison zingt er ook over in Dreams.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: dan weet je wie dat ook zingt. Ik zeg, ja, René Vroger. Ik zeg, maar daar begin ik niet aan. Ik zeg, nee hoor, ik wil Roy Orbison. Lieve mensen.
1: Hij doet het ook wel leuk, hoor.
0: Hij doet het wel leuk.
1: He?
0: Maar smaken verschillen.
1: Ja,
0: ja, oké. Het loopt bijna tegen de klok van 3 uur. Dus het eerste uur van Nostalgia zit er weer op. Strakjes na het nieuws nog deel 2. En dat zijn de platen van Erik natuurlijk. En wij gaan eruit. Oh, nee, vond ik altijd zo leuk. Daar ben ik ook een paar keer heen geweest. De Dutch Swing College Band. Ja, vind ik weer heerlijke muziek. U zegt misschien, gat, daar vind ik helemaal niks aan. Het is al een lied uit 1937. Maar zij hebben het in 1960 hebben zij het eventjes nog nagedaan. Het was ooit van Bix Beiderbecke, maar de Dutch Swing College Band. Yes, het Jazz Band Ball.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

En welkom terug bij het tweede gedeelte van Nostalgia. Van vrijdag 9 oktober is het alweer. Aflevering 989. En we waren begonnen met Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Dat deed in 1961 was dat. En dan gaan we door met de conferentie. Deze keer Paul van Vliet. En dat zijn leuke dingen voor de mensen.

Ja, vrienden, je lacht je te barsten. Maar er zijn zulke vriendendingen gaande met platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de boerderijen naar de stad. En de stadsmensen uit het westen die trekken van de stad naar de oude boeren bovenal vice versa. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Ja, boerenbusiness, dat is vandaag de dag zonnen in de business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij eerst nog het elektrisch licht en de waterleidingsbuis. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En wij plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos met een houten deur en hart in het midden. En de deuren van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. Ja, want dat zijn leuke dingen voor de mens. Nu hebben mijn vrouw en ik dat zo garen geslagen, dat verlangen naar het landleven. En we hebben een boerderij gesticht in een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden. En daar kunnen nog stadse mensen voor een 35 gulden een dag het eenvoudige boerenland leven aan de lijven ondervinden. En al lag je te barsten. Verdomd als die waar is. Maar kijk, die stadse mensen willen dan voor eerst graag het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende opgevangen. Gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Wij sluipen de bouwval binnen. Rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en melkemmers en zo wat. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we dat om 10:30 nog weer een keer. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze dan bij ons zijn, willen ze ook altijd graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Kopen wij die eieren eerst op de supermarkt van de heer A. Heijn. Leggen die zo 8-9 stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. Ah nee. En dat die kip daar mooi op zitten blijft, geven wij die kip Valium dan wel Librium 10. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen ze ook altijd graag een eenvoudig boerenmestlucht ruiken. En daar hebben we het volgende op gevonden. We hebben een overeenkomst gesloten met de Arwick-fabriek. En die brengen exclusief voor onze boerderij uit spuitbussen in de handel Arwick-strontspray. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. En hebben we de vooraanstaande kunstenaars hebben we laten vervaardigen. Plastic boerenkool, plastic slaakrop, plastic suikerbiet. En die hele mikmak die zetten wij in de open lucht als waren het een moestuin. En dan krijgen we iedere week van de Landbouwhogeschool te Wageningen een partij bladluizen toegezonden. En die bladluizen die zetten wij in het glit op de krop en de kool. En dan spedden wij daar.

Wat moet dat oude vrouwtje dat toch op die balk met die knorwollen die breipen? Daar hebben we nou, dames en heren. Dat oude vrouwtje dat zit daar te balken breien. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Ja. Maar dan moet ik nog vertellen dat wij sinds kort ook een boerenshop hebben ingericht. Een boertiek. En daar verkopen wij alles wat we normaal weg zouden flikkeren. Ja. Bijvoorbeeld een vermolmd volgeschreekte varkenshok. Verkopen wij als artistiek boerenhoekkast oud Hinderloop. Verroeste melkemmers als oud Saksische tijdschriftenbak. En gedroogde koeienflats als souvenir pittores ook te gebruiken als placemat. En die zeilen als spekpannenkoeken de deur uit. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En nou is het mooiste van alles, de mensen wat op het gemak raken en zich een beetje sanang gaan voelen. Sanang, zoals de boer in Indonesië zegt. Boer Kroep ook. Ja. Ja, dat is een klein aardigheidje, mijnerzijds. Ja. Ik vind zelf ook nogal geslaagd. Ja. Ja, boer Kroepoek, hè. Dat is leuk gevonden, hè. Boer Kroepoek, ja. Ja, dat is leuk gevonden. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil, dames en heren. De mensen raken op het gemak en dan nemen ze mij vaak mee naar een donkere plek en spreken mij toe op wat vertrouwelijk stiekem het oog. En dan zeggen ze, boer, boer, zou u misschien een bevruchting kunnen meemaken? Verdomd, dat is niet waar. Ja. Maar dat zijn problemen, vrienden, want we hebben al sinds jaren daar de kunstmatige inseminatie. Daar is geen zak aan. Ah, nee. Ah, nee. Maar daar hebben we het volgende op gewonnen. We hebben een zeer oude stier op de kop kunnen tikken. Otwello. Zeer oude stier Otwello. Ja, in vroege dagen was Otwello berucht. Oh, breek me de bek niet los. Otwello was zo verrekt de potent, die haalde zelfs de oude koeien naar de sloot. Ja, verdomd, dat is die waar. Ja, Otwello, ja, dat waren gouden dagen voor het beest. Maar nu is het beest bedaard en bejaard, een rustige oude stier geworden. Een oude sukkel, laat maar zeggen, en die kan voor de bevruchting niet vaker in het geweer komen dan hoogstens 2 maal in de 14 dagen. En daar komen we niet meer toe in het hoogseizoen. We hebben daar het volgende op gewonnen. Als het publiek zich heeft verzameld voor het gebeuren, laat maar zeggen dan. En het moet plaatsvinden, dan halen wij een koe op. De Klazina 13. En we halen Otwello op. Ja. Wacht nou even. Het komt zo. Ja. Goed, dan leiden wij Klazina voor Otwello. En als Otwello zonder meer niet in het geweer te brengen is, dan nemen wij een veekoek, een versnapering voor Otwello, en die leggen wij in de nek van de Klazina 13. Ja, en dan wil Otwello wel reizen. Voor het koekhappen. Ja, je lacht je te bestie.

Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan vragen de mensen mij ook wel van boeren, hoe is het toch mogelijk dat we dat boerendialect zo precies te pakken hebben gekregen? En dan weten de mensen niet dat wij dat leren in het Nederlands cabaret. Ja, want die mensen van het Nederlands cabaret zijn niet achterlijk. Die weten verdomd goed dat zo'n beetje boers praten, dat zijn leuke dingen voor de mensen.

0: Django Wagner. Samen met het Rosenberg Trio. En dat Rosenberg Trio is hier wel een paar keer in Harlingen geweest. Geweldig ben ik naartoe geweest. Heerlijke muziek. En Django die zong over Kalia 2014 al. Dick van Altena staat klaar. En hij denkt, ja, ik neem dat liedje even. Maar Dickie, dat liedje is door Don Williams geschreven, hè, in 1977. Dat is zijn lied. Denk daar even aan. En, ja, oh, en Telly Savalas heeft dat volgens mij ook gezongen, toch?
1: Ja, een hele hoop wel.
0: Ja, daar zullen wel weer honderden covers van zijn. Ja. Goed, we gaan naar Some Broken Hearts Never Mend.
2: Coffee black, cigarettes. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Blom. Marcella, ik heb dat liedje nog van hem op vinyl, Erik.
1: Ja,
0: nou, ergens thuis nog weer in een kissie.
1: Dat is prachtig als ja. Het allemaal nog een beetje bedraaien is. Hè?
0: Ja, vind ik ook.
1: Zonder krasjes.
0: Dat hoop ik. Want ja, ik draai hem zelf nooit.
1: Dan zeggen we vooral, er zit een haardvuur achter.
0: Dat zou kunnen. Of het is een heel oude, want dat was al uit 1970. Mooi, Marcel Amon. Bleu en blanc en blond. Oftewel, blauw en wit. Of blank kunnen we ook zeggen. En blond. We hebben nog een paar wetenswaardigheden. Want ik zat zo rustig te luisteren. Nou, zei Erik, zou je niet eens wakker worden? Want het wordt tijd om te lezen. Ja, Erik, ik kom eraan. Wie zijn er geboren deze dag, maar misschien wel 100 jaar terug? Nou, in 1859 was dat Alfred Dreyfus. Ik weet niet of u dat kent. Ik heb hem zelf niet meer meegemaakt, maar dat was een hele affaire. Een Frans militair. Hij is overleden in 1935. Nou, dat is ver voor mijn tijd. Hij was een Franse officier van Joodse afkomst. En ten onrechte werd hij in Frankrijk veroordeeld wegens spionage. Maar, daar gaat het weer. Antisemitische motieven lagen daaraan ten grondslag. En nog tijdens zijn leven, na allerlei toestanden, werd hij toch gerehabiliteerd. De kwestie raakte bekend als de Dreyfus-affaire. En wilt u, dan moet u eens even kijken op Wikipedia. Nou, daar staat helemaal wat ze met die man hebben gedaan. Niet best. 1948 geboren. Howard Hunt, Amerikaans schrijver, geheime dienstmedewerker en crimineel. Overleden in 2007. Nou komt het. Hij was een Amerikaans federaal ambtenaar die bekend is geworden door zijn rol in het Watergate-schandaal. Weet u dat nog met Nixon? In 2003 bekende hij betrokken te zijn geweest bij de moord op de Amerikaanse president Kennedy in 1963. Dus met Watergate zat hij al te rommelen, met Kennedy zit hij te rommelen. Nou, lekker dier dan toch. 1940 geboren, John Lennon. Ja, staat er op Wikipedia, Engels muzikant, lid van de Beatles. Ja, dat weet ik ook wel. Hij is overleden, helaas, doodgeschoten in 1980. 1943 geboren, Peter Faber, Nederlands acteur, is overleden in 2026. 1944 geboren, John Entwistle, Engels bassist van The Who. Hij is overleden in 2002. En we hebben het in de eerste uur al Franse Gal gedraaid. Nou, in 1947 is zij geboren. Frans zangeres was ze dus, maar helaas al overleden in 2018. Nou, toch niet best, wel? In 1965 werd deze tienerster door Luxemburg uitgezonden naar het Eurosong Festival in Napels. Met het nummer, wat Erik dus gedraaid heeft, Poupée de Cire, Poupée de Son. Dat was overigens geschreven door Serge Gainsbourg. Weet u nog? Met Jane Hupplepup. Dat lied van Je t'aime moi non plus, dat was het. En Frans Gal won en werd meteen internationaal bekend. 1961 geboren, Henk-Jan Smits, Nederlands talentscout en jurylid. 1962, Annemarie van Gaal, Nederlandse uitgever. En ik zie er wel eens aan de desk met een mooi Nederlands woord zitten bij Thomas van Groningen. 1965 geboren, Sylvia Witteman, Nederlands columniste. 1975 geboren, John Lennon, Amerikaans zanger en muzikant. En hij is de zoon van John Lennon en zijn tweede vrouw Yoko Ono. Maar er zijn ook mensen overleden. Och man, die was toen zo bekend, maar ook berucht. 1967 overleden, Ernesto Guevara. Dat was dus El Che, hè? Che Guevara. 39 geworden, Argentijns revolutionair en guerrilla-leider. En die Che Guevara was lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging van de 26e juli, die in 1959 via een revolutie in Cuba aan de macht kwam. En generaal Batista, toen zeiden ze, opzouten. 1978 overleden. Ah, mijn grote vriend Jacques Brel. 49 maar geworden. Belgisch chansonnier. Was een Vlaming, maar hij zei, ik ben eigenlijk een Franstalige Vlaming. Daar schermde hij altijd mee. 1987 overleden. Bert Page. 66 geworden. En dat was een Belgisch orkestleider en arrangeur. En nou komt het. Voor Corrie Brokke arrangeerde hij onder meer het winnende Eurosong Festival lied. Net als toen, in 57. Overigens gecomponeerd door Guus Jansen. En dat arrangement, dat droeg bij aan de internationale impact van het lied. Ja, want dat ging toen nog allemaal, hè. En Page, die Bert Page, arrangeerde later meerdere inzendingen. Waaronder de winnaars Een Beetje van Teddy Scholt in 59 en De Troubadour van Lenny Coeur in 69. Nou, die heeft heel wat op zijn naam staan. 1991 overleden. We hebben in het eerste uur een plaatje van hem gedraaid. Roy Black. Eigenlijk heet hij Gerard Hullerich, hoor. Maar ja, dan moet je weer even een mooie naam hebben. Maar 48 geworden. Duits slagerzanger. Weet u wat het vandaag ook is? En daar mogen ze wel eens aan denken. Wereldpostdag. Nou, je mag wel 2 of 3 dagen van tevoren je post op de bus doen. Wil het wat goedkomen, toch? En het is... Oh, Erik. Dat moeten we eigenlijk even na de uitzending doen. Nationale krokettendag, maar alleen in Nederland. Oh, heerlijk. Zalig. Erik, we eindigen weer met de 2 temperaturen. De laagste minimumtemperatuur was in De Bilt in 1936 en ook in 1959 0,2. En in Maastricht in 1936 -1,5. En de hoogste maximumtemperatuur was in De Bilt in 1921 24,1. En in Maastricht in 1921 28,2. Niet voor te stellen op deze dag in oktober. Geweldig. Marcel Amon is geweest. Best. Groeten Marcel. En we gaan naar John Denver. Volgens mij ken ik dit liedje niet, Erik. The Cowboy and the Lady. Start hem even. Ik ben...

het lied Suzanne uit 69. Maar Herman, ik moet toegeven, Leonard Cohen, die deed het al in 66. Was trouwens laatst was de muziek in Milouk hier aan de Middelmelaan. En het waren liedjes van Leonard Cohen. Ik ben er zelf niet zo'n fan van, dus ik ben niet geweest. Maar het moet wel mooi geweest zijn. Goed Herman, jij bent af. We gaan naar een orkestleider, Henry Mancini. En als ik die naam hoor, dan denk ik, oh, de Pink Panther. Och ja, maar nou speelt hij wat anders. Moon River.

En met de Moon River van Henry Mancini zijn we aan het einde gekomen van Nostalgia. Straks na 5 of na 4 de Zilte Vrijdag met Josie Kuiper. Ik laat je achter met Nancy Sinatra en Hazelwood. Oh, Longsomie.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en weer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
5: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Twee minuten over vier op deze vrijdagmiddag 9 oktober 2026 is dit een nieuwe Zilte Vrijdag. Mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur sluit ik de werkweek met je af. En gaan we van start met het weekend. Dan doen we tussen 4 en 5 met het oosten van het nieuws van de afgelopen weken uit de regio. En in de speeltuin in Belsum is de laatste tijd veel vandalisme. Zometeen hoor je wat er aan de hand is in de speeltuin. Verder ook het weekendweerbericht met Matthijs Cassis. En ook ga ik een nieuwe muziek aan je voorstellen. Verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Meneer James Brown, dit is Living in America.

Stella Lefley en Boston hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Om deze regenachtige vrijdagmiddag, ja, de herfst is nu al echt begonnen, praat ik erbij over het nieuws van de afgelopen week uit de regio. We beginnen in Vraneker, want het planetarium staat binnenkort op een euromunt. Het ontwerp is deze week bekend geworden. Er zit een leuke twist in, al dus de directeur van het museum in Vraneker. Ieder jaar worden door het ministerie van Financiën twee specifiek herdenkingsmunten uitgegeven. Dit jaar gaat het om 25 jaar homohuwelijk en een planetarium.

0: Jorisma voorlopig verder met zijn plannen om groen gas te produceren. De inhoudelijke procedure over het bestemmingsplan loopt nog. De schorsing werd vorig jaar opgelegd omdat de Raad van State eerst wilde bekijken of de nieuwe regels de mogelijkheden van de vergist niet te veel verruimen. Tot dan toe moest de vergist onderdeel zijn van het naastgelegen pluimveebedrijf. Met het nieuwe bestemmingsplan kan Jorisma de vergist als zelfstandig bedrijf voortzetten. De gemeenteraad van Waardhoeken stemde daar in mei 2025 na een eerdere uitstelronde mee in. En dan de nieuwe vrachtwagen met kraan die de gemeente Vlieland wil aanschaffen zal op diesel gaan lopen. Hiermee wijkt de gemeente af van het emissievrije voertuigen aan te schaffen. De gemeente wil een vrachtwagen met kraan aanschaffen die breed inzetbaar is op het eiland. Wegens de staat van de huidige vrachtwagen is de aankoop van de nieuwe vrachtwagen naar 2027 gehaald. Eerder stond gepland op 2028. De combinatie van een elektrische vrachtwagen en kraan, waarbij de accu's ook de kraan moeten aandrijven, blijkt lastig. Hierom werd de gemeenteraad vergaderd over een voorstel van het college om een vrachtwagen met verbrandingsmotor aan te schaffen. Dit leverde veel discussie op, aangezien afweken zou moeten worden van de ambitie om klimaatneutrale voertuigen aan te schaffen. Uiteindelijk is het voorstel aangenomen. En het afsluiten van natuurgebieden is na het commissiedebat Wadden niet definitief van tafel. Maar minister Karreman ziet het niet gebeuren. Kamerleden gingen eensgezind de zaal in. Alle partijen in het debat zijn tegen het afsluiten van natuurgebieden op de Wadden. Volgens Karreman zijn de betrokken organisaties geschrokken van het oproep. Kamerleden waren na het debat veelal tevreden over de toezegging van de minister. Wel vindt de BBB'er Femke Wiersma de beloftes niet concreet genoeg. De eilanders waren zelf ook aanwezig bij het debat. Sebo Buitenkamp van Stichting Wij zijn de Wadden is tevreden over het debat. En Rijkswaterstaat organiseert binnenkort informatiebijeenkomsten op de eilanden om meer inspraak van de eilandbewoners te krijgen. Tot zover het nieuws van de afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app.
0: Krijg je nu bluff en beter? Oh.

0: De Dire Straits en Calling Elvis hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, prullenbakken die in de fik gestoken worden, graffiti op de klimrekken en wipkippen die uit de grond getrokken worden in Belsum. Voor speeltuinvereniging Lietrakkers is de maat vol. Elke keer is het weer raak en draaien de vrijwilligers op voor het herstel van de schade. Verslaggever Ronnie Jildeda sprak in de speeltuin met Jasper de Vries van de stichting Berlikumer Belang.
1: Ja, het is niet een hele spontane reactie geweest. Hè. Dat is, we zijn al jaren hebben we last van jeugd die hier stelselmatig de boel vernielt en ongestookt lawaai trapt en allemaal van dat soort van dingen. We hebben ook al best wel lang zijn we ermee bezig met de gemeente, met de politie, met de buren hier. Om te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Maar het houdt gewoon structureel aan. Het gaat een beetje in golfbewegingen, maar elke keer komt het weer terug. We hebben hier nou net alles mooi opgeknapt. Het eerste is alweer kapot. Hè, dus dat is echt heel erg zonde. En we zouden graag zien dat... We kunnen hier gewoon niet meer onze verantwoordelijkheid voor nemen. Er ligt steeds glas. Er ligt van alles als ze hier weer de nacht hebben doorgebracht op hun manier. Ja, dat is gewoon... daar kunnen we als dorpsbelang onze verantwoordelijkheid niet meer voor nemen.
2: Toen kwam gisteren jullie bericht naar buiten. Wat was de druppel? Wat was er gebeurd dat jullie zeiden... Nou, nu gaan we echt niet meer door?
1: Nou, het was eigenlijk weer meer van hetzelfde. We kregen weer een bericht van er heeft weer een prullenbak in de fik gestaan. En er heeft de jeugd die maakt gewoon weer overlast. Er was weer een hele grote groep vorige week hier in het dorp ook. Handhaving is er ook wel weer druk mee geweest. Maar ja, op een gegeven moment denken we gewoon, ja, wat kunnen we hier nou nog tegen doen? Hè? We zijn niet uniek als speeltuinvereniging hierin. Hè? Het speelt ook in het Hemmermapark, bij het sportpark hierachter. Dus het speelt op heel veel plekken. Is dit gewoon echt een probleem? Alleen ja. Wij moeten als dorpsbelang wel staan voor de speeltuin. We hebben ook net alles heel mooi opgeknapt. We hadden nog heel veel mooie plannen voor de jeugd in petto eventueel als ze dat hadden gewild. Maar goed, wij hebben er gewoon de energie niet meer voor. Dus we zeggen nu gewoon van nou, het is nu genoeg. Als ze wat willen, kunnen ze altijd bij ons komen. We laten echt het dorp niet zakken. We laten de speeltuin in dat opzicht ook niet zakken. Alleen wij willen niet meer verantwoordelijk zijn voor de ellende die hier veroorzaakt wordt. Door eigenlijk een kleine groep die zichzelf onvoldoende kan beheersen.
2: Je noemde net dat er afgelopen weekend weer een hele grote groep jongeren door het dorp heen trok. Wie zijn die jongeren? Is dat bekend?
1: Ja, er zitten jongeren uit Belsum bij. Hè. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar dat zijn ook uit omliggende dorpen. Dus ik heb zelfs wel eens meegemaakt hier zelf dat ik iemand aansprak die bleek uit Leeuwarden te komen. Dus schijnbaar hebben we een grote aanzuigende werking. Nou, daar mogen we als dorp best wel trots op zijn. Alleen niet in deze context. Nee.
2: Kun je eens een opsomming geven van wat er dan allemaal gesloopt wordt hier?
1: Wat ik zei, de prullenbakken opgeblazen of in de fik gestoken. We hebben het bankje, het picknicktafeltje waar ze dan aan zitten, is vaak kapot. Nou, de speeltoestellen zijn volledig beklad geweest. Hè, met allemaal piemeltjes en rare leuzen en tekens die je liever niet ziet. De kabelbaan is nu weer stuk. Het kraaiennest is kapot. Ze hebben van de leilinders die we geplaatst hadden rondom de pannakooi is er eentje alweer afgebroken. Dus ja, het zijn structureel gewoon kleine dingetjes waar je continu mee bezig bent. En we melden alles altijd keurig, hè, ook bij de gemeente. En die pakt het ook altijd wel goed op. Maar het is gewoon, we zijn ook een beetje meldingsmoe aan het worden wat dat dan gaat. En wat misschien nog wel spannender is dat je ook heel veel mensen hoort, ook hier uit de straat, maar ook vanuit het dorp zelf, die gewoon zeggen van ja, misschien moeten we ze maar eens aanpakken. En dan zeggen we juist tegen van nou, doe dat nou alsjeblieft niet, want dan heb jij het straks gedaan. Maar goed, dat is wel het sentiment wat zo langzaamaan leeft.
2: Gisteren is er een gesprek geweest met de gemeente, heb ik begrepen. Wat is daaruit gekomen?
1: Nou ja, die vinden het uiteraard jammer dat we de stekker eruit trekken in die zin. Maar ook zij begrijpen wel wat hier speelt. Hè. Dit is niet nieuw. Dit is een langslepend geheel. Speelt in de hele Waardhoek eigenlijk. Alle dorpen daar speelt dit. Dus ik vind ook niet dat we te veel naar de gemeente en de politie moeten kijken in deze context. Dit is echt een probleem wat bij de jeugd zelf zit. En bij de ouders die achter de jeugd staan. Want we hebben volgens mij geen last van heel veel dakloze jeugd die door de dorpen trekt. Het zijn allemaal kinderen waar ook ouders bij horen. Die schijnbaar gewoon niet die kinderen hebben meegegeven dat je... zuinig om moet gaan met dat wat in de openbare ruimte staat. En dat niet zomaar tot stand gekomen is. Hè. Dat heeft allemaal geld gekost, heeft inzet gekost. En dat moeten we meer respecteren met elkaar.

0: Dean Lewis, Beer White, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. 3 minuten over 4:30, tijd om naar het weekend weerbericht te kijken. Doen we met weerman Matthijs Cassis. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, nou ja, het is een beetje open deur, hè, maar die zomer die is nu echt wel voorbij.
1: Ja, we zitten inderdaad vol in de herfst, ja. De warmte is weg, de zon is weg, we hebben veel regen, wind. Het is een echte herfstachtig weer, absoluut.
0: En dat blijft zo dus ook de komende dagen?
1: Ja, vooral die. Als we kijken naar de komende dagen, vandaag inderdaad die buien, regen, lage temperatuur of lage gemiddelde graad of 15. Verder verteld, er is stevige wind. Vanavond trekt dan die regen weg, wordt het wat droger. Misschien hebben we opklaringen erbij. Temperaturen zakken vandaag naar 1 graad of 8. En verder dan steeds de meest matige tot vrij krachtige wind die waait uit west tot noordwest. Dan morgenochtend is het droog, maar snel in de ochtend alweer toenemende buienkant. Maar vertel altijd buien. In de middag ook onweer de buien. Lokaal zware windstoten. Het is echt een wisselvallige dag. Zon gaan we af en toe maar waarschijnlijk vrij weinig zien. En nog steeds temperaturen van 1 graad of 13 slechts. Best wel een koude dag. En verder ja, een steeds stevige wind die waait uit het westen tot noordwesten. Dus daardoor voelt ook qua gevoel weer een stuk minder aangenaam aan. Overdag naar zondag vertel altijd buien. Zondag overdag geregeld buien. Al met al blijven dus echt wisselvallig weer. Zondag wel iets warmer met 1 graad of 14. En nog steeds die meeste matige wind. Later wordt die wat zwakker en die bijwaaien uit het westen tot noordwesten. Dan zien we later op de zondag af en toe ruimte voor wat zon. Daarna gaat de stroming wat veranderen. Dan gaat de wind wat meer draaien naar zuidwest. Later weer wat meer west. Wel wordt de lucht een stuk rustiger. We krijgen ook wat minder wind. Die wordt dan meest matig. En vooral de dinsdag kan ze nemen vooral af. Maandag een meest droge dag met af en toe ruimte voor wat zon. Daarna af en toe een buitje. Maar het droge weer heeft zeker ook de overhand. De zon zien we af en toe, maar de bewolking heeft zeker de overhand. En verder de temperaturen die we op gaan lopen. Maar nog gemiddeld 1 graad of 15. Maar dinsdag en woensdag gaan we omhoog. Met mogelijk woensdag 18 of misschien wel 19 graden. En daarna wordt het wel iets minder warm met gemiddeld 1 graad of 14. Maar goed, al met al is het best wel ja, redelijk weer. Dus samengevat, vooral het weekend erg wisselvallig. Met wat altijd buien met morgen kans op onweer en zware windstoten. Vanaf maandag ander weertype met droge weer. Af en toe een bui, af en toe wat zon. De temperaturen die oplopen naar 1 graad of 18. En later zakken naar normale waarden van 14 tot 16 graden.
0: Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftennis.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Met nu Alessio, Armin van Buuren en Leave Little Love.

Annemee, rode draad hoorde je bij Zilt. Wil ik graag nieuwe muziek aan je voorstellen. Deze week nieuwe muziek van Jimmy Miller met het nummer Baby Doll. In 2017 deed Jimmy Miller mee aan The Voice in Groot-Brittannië. 3 jaar later tekende hij een contract bij Atlantic Records. En bij die platenmaatschappij bracht hij in 2021 Here's Your Perfect uit. Met deze single brak de singer-songwriter pas echt door. Inmiddels heeft de track inmiddels al meer dan 500 miljoen streams op Spotify. En ja, toen hebben we hem een tijdje niet meer gehoord, maar nu is het terug dus met een nieuwe. En dat is ook weer een catchy liedje. Een nieuwe muziek dus van Jimmy Miller. Dit is Baby Doll.

Nieuwe muziek van Jamie Miller, Baby Doll, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag richting het weekend en het begin ook van de herfstvakantie. En ja, volgende week staat er weer wat te gebeuren. Wat dat is, hoor je zo meteen in dit radioprogramma in Zilte vrijdag. Tot 6 uur ben ik bij hem nu, Rod Stewart. Dit is Crazy About Her.

Depeche Mode, Enjoy Your Silence, hoorde je bij Omroep Zeeland in Zeeland vrijdag. In dit radioprogramma kijken we vooral terug op de afgelopen week, maar kijken we ook vooruit naar volgende week, want dan staat er weer wat te gebeuren. Want vandaag is bekend geworden dat het personeel van het streekvervoer zal tot aan de kerstdagen één keer in de week gaan staken. Aanstaande woensdag is de eerste keer. In Friesland gaat het om personeel van Arriva en Qbuzz. De landelijke staking is afgekondigd omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Woensdag 14 oktober legt het personeel dus het werk voor het eerst neer. Wat de volgende stakingsdag wordt, is nog niet bekendgemaakt. En de vakbonden willen dat het personeel minder werkdruk krijgt, een oudere regeling en een loonsverhoging. Bovendien willen ze dat er gezonde roosters komen met meer regelmaat en een betere werk-privébalans. En in Nederland vallen ongeveer 13.000 werknemers, met name buschauffeurs, onder het cao. En ik heb even voor je nagecheckt, bussen rijden dus niet, treinen die rijden wel, want die vallen onder een andere cao. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zeeland. Nu Justin Timberlake, dit is Rock Your Body bij Zeeland Vrijdag.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Zilte Vrijdag. Met Josje Kuiper.
4: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. Een hele goede middag, 5:02 op deze vrijdagmiddag 9 oktober 2026. Is dit Zilte Vrijdag. Mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur neem ik je mee richting het weekend. Daar sluit ik de werkweek met je af. Dat doen we tussen 5 en 6 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En wat gebeurt er binnen een familie wanneer een erfelijke aandoening onderdeel wordt van de familiegeschiedenis? Daar werd afgelopen week over gesproken in Zemarum. Zometeen hoor je hier meer over. Verder ook het weekendweerbericht en de uitgaansagenda. En verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Maar nu David Bowie, dit is Let's Dance.

Bij Brexia, New Religion hoorde je bij Omroep Zilte in Zilte vrijdag. Het is nu tijd voor het nieuws van de afgelopen week uit de regio. We beginnen in Vraneker. Want het planetarium staat binnenkort op een euromunt. Het ontwerp is deze week bekend geworden. Er zit een leuke twist in, al dus de directeur van het museum in Vraneker. Ieder jaar worden door het ministerie van Financiën twee speciale herdenkingsmunten uitgegeven. Dit jaar gaat het om 25 jaar homohuwelijk en het planetarium in Vraneker. Er zijn wettige betaalmiddelen, maar ze worden vaak aangeschaft door verzamelaars. De animo om die van het planetarium te ontwerpen is jaren niet zo groot geweest. 8 ontwerpers uit het hele land deden mee aan de ontwerpwedstrijd. Daaruit is het ontwerp van Armand Mavis als winnaar uit de bus gekomen. En dan de Raad van State heeft de voorlopige schorsing van het bestemmingsplan voor de Koolmesvergister aan de Hoornestreek bij het Semarum opgeheven. Daarmee kan ondernemer Tjep Jorritsma voorlopig verder met zijn plan om groen gas te gaan produceren. De inhoudelijke procedure over het bestemmingsplan loopt nog. De schorsing werd vorig jaar opgelegd omdat de Raad van State eerst wilde bekijken of de nieuwe regels de mogelijkheden van de vergister niet te veel verruimen. Tot dan toe moest de vergister onderdeel zijn van het naastgelegen pluimveebedrijf.

0: Eerder stond dit gepland op 2028. De combinatie van een elektrische vrachtwagen en kraan, waarbij de accu's ook de kraan moeten worden aandrijven, blijkt dan lastig. Hierom werd in de gemeenteraad vergaderd over een voorstel van het college om een vrachtwagen met verbrandingsmotor aan te gaan schaffen. Dit leverde discussie op, aangezien er afgeweken zou moeten worden van ambitie om klimaatneutrale voertuigen aan te schaffen. Uiteindelijk is het voorstel aangenomen. En het afsluiten van natuurgebieden is na het commissiedebat Wadden niet definitief van tafel. Maar minister Karremans ziet het niet gebeuren. Kamerleden gingen eensgezind de zaal in. Alle partijen in het debat zijn tegen het afsluiten van de natuurgebieden op de Wadden. Volgens Karremans zijn de betrokken organisaties geschrokken van het oproer. Kamerleden waren na het debat veelal tevreden over de toezeggingen van de minister. Wel vindt BBB'er Femke Wiersma de beloftes niet concreet genoeg. De eilanders waren zelf ook aanwezig bij het debat. Sepo Buitenkamp van Stichting Wij zijn de Wadden is tevreden over het debat. Rijkswaterstaat organiseert binnenkort informatiebijeenkomsten op de eilanden om meer inspraak van eilandbewoners te krijgen op dit dossier. Tot zover het nieuws van de afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app.
0: Krijg je nu Marco Borsato. Dit is Ik leef niet meer voor jou.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Duran Duran, een Ordinary World hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. En wat gebeurt er eigenlijk binnen familie wanneer een erfelijke aandoening onderdeel wordt van de familiegeschiedenis? Die vraag stond dinsdagavond centraal tijdens het themaavond OW diegene in het Summarum. En wij waren erbij.
1: Nou, ik vond het wel belangrijk om het te doen. En ik vond het ook wel aardig om het te doen. En ja, ik heb me een beetje thuis zitten voorbereiden. Dus ja, ik wist ook wel ongeveer wat ik ging zeggen. Als je me vraagt, is dat alles wat rood zeggen is? Nee, dat is niet zo. Ik zou er makkelijk een boek over kunnen schrijven van 200 tot 300 bladzijden. Dan heb je alles. Maar ik vond het in het kader van voorlichtende activiteit vond ik het belangrijk om dit even te kunnen delen. Ja.
2: Want u hebt uw verhaal gedaan. Kunt u misschien zelf zeggen, ja, wat was uw situatie?
1: Hoe bedoel je, wat was mijn situatie?
2: Welke ziekte had u precies?
1: Okay. Ik ben nierpatiënt en de nierziekte die ik heb gekregen, die heb ik geërfd. Dat wil zeggen, dat zou hebben gekund, waren het niet dat die bij mij zelf ontstaan is. Dus door een mutatie is mijn nier ziek geworden. En dat openbaarde zich toen ik een jaar of 44 was. En toen heb ik eerst nogal langdurig moeten dialyseren. En daarna heb ik een nieuwe nier gekregen, gedoneerd. En sindsdien leef ik daar weer heel goed mee. Alleen, ik heb meegedaan aan een genetisch onderzoek en daar is ontdekt dus dat het de oorzaak van mijn nierfalen genetisch is. En toen ontdekte ik ook dat dat overerfbaar was. En nu heeft mijn zoon dus ook het gen. Eén van mijn twee zoons, de andere niet, maar de ene wel. Dus dat is behoorlijk verdrietig.
2: Lijkt me heel erg heftig om te horen.
1: Ja, dat was slecht nieuws. Ik voel me daar ook erg schuldig over. Hoewel ja, er sprake is van een soort schuldeloze schuld. Maar toch, je moet je toch met je meedragen. En ja, dat reist met je mee.
2: Ja, want u heeft het verhaal net verteld. Het is dus ook wel een ziekte die eigenlijk is gegarandeerd. Ergens tussen de 20 en 80 jaar die verschijnt dan.
1: Ja, als je drager van het gen bent, dan word je, als je tijd van leven hebt, krijg je nierfalen, sowieso. En dat kan lang duren, dat kan kort duren, maar op een gegeven moment openbaart het zich. En dan ben je aan de beurt.
2: Dat is dus bij u gebeurd, zonder dat u wist dat het met het gen te maken had. Bij uw zoon weten ze wel dat hij dat gen heeft. Ja, wat betekent dat voor hem precies?
1: Nou, hij neemt dat nu nog. Natuurlijk zat hij daarmee en is het wel een klap voor hem om dat te weten. Maar omdat er nog helemaal geen gevolgen zijn, hij heeft nog een nierfunctie die behoorlijk hoog zit. En hij heeft dus helemaal geen last, geen verschijnselen. Doet hij er ook nog vrij laconiek over. En hij kan met dieet en hij kan ook met medicatie. En als er een kinderwens is, kan die met embryoselectie of IVF, kan die ook daar zich wapenen tegen de nare gevolgen van de genetische aandoening.
2: In principe is hij, omdat hij het weet dat hij dat gen heeft, is hij beter beschermd?
1: Ja, hij kan veel beter erop anticiperen. Kijk, ik heb zelf nogal langdurig moeten dialyseren, maar hij heeft een broer en die zei van ja jongen, als jij toe bent aan de dialyse, dan krijg je van mij gewoon een nier. En dan kun je die fase, die behoorlijk slopend is en ingrijpend in je leven, die kun je gewoon overslaan. Dus dat is heel fijn.
2: Dat is in ieder geval dan goed. Hoe belangrijk vindt u het om het hierover te hebben? Want zei net al, uw zoon weet dat hij het heeft. En nou ja, dat kan dan toch wel iets schelen.
1: Nou, dat is de reden waarom ik aan deze avond heb meegedaan. Ik vind het de voorlichtende functie over erfelijkheid en genen, ziekmakende genen, vind ik erg belangrijk. Zodat mensen zelf kunnen beslissen of ze zich laten onderzoeken of dat ze handelend gaan optreden. Want wie niets weet, die gaat ook niet ingrijpen. Dus ik vind de voorlichtende functie, daarvoor heb ik het ook gedaan. Dat mensen weten, dit kan gebeuren, dit kan je overkomen, dit bestaat.
2: En als je het weet, dan kan je er misschien iets tegen doen.
1: Ja, precies. He, want wie niets weet, die laat het er maar op aankomen. Maar als je het weet, heb je de keuze om in te grijpen.
0: Ja, tot zover de reportage. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zeeland. En nu waar jij na, dit is Don't Stop the Music.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. Maakt het 1 minuut over 6:30 tijd voor een weerupdate. Vanavond en vannacht nog steeds buien en 10 graden met een matige tot krachtige westenwind. Morgen en zondag een afwisseling van wolken, zon en buien met op zaterdag nog een klap onweer. Met een krachtige westenwind liggen de temperatuur rond 14 graden. Maandag droog, kalm, met een afwisseling van wolken en zon is het dan 16 graden. In de nacht liggen dan de temperaturen rond de 10 graden.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Yoshi Kuip.
0: Nu even Jack en David Guetta, Another Life.

0: En voor Jack, dat Vergetta, Another Life hoorde je bij om op Zilt in Zilte vrijdag. Ja, zal voor familie en vrienden voor Boas afgelopen donderdag. De Harlingen country-artiest liet daarvoor het eerst zijn gloednieuwe album Man of the World horen. En wij waren erbij.
1: En het grappige is, het is ontstaan doordat ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika. En daar was ik altijd dat jongetje uit Nederland. En toen kwam ik in Harlingen weer terecht. Toen was ik altijd dat jongetje uit Zuid-Afrika. En toen zei ik altijd, ik ben wel een man of the world. Maar het maakt niet uit waar ik ben, ik voel me altijd wel gelukkig.
2: Nou, het afgelopen jaar is volgens mij vrij goed gegaan voor jou. Wat heb je allemaal meegemaakt de afgelopen tijd?
1: Zo, afgelopen jaar. We hebben echt van alle gave dingen. Van een soort aftershow van Zach Bryan, wat helemaal viral is gegaan. Tot aan het gave shows op Oerol. Echt samenspellen met Sven Hammond Band hier in Harlingen. Echt gave, door heel Nederland gave shows gedaan. Echt mooi jaar was het.
2: En ook op tv dingen al gedaan. En grote radiostations hebben voorbij zien komen, toch?
1: Ja, we hebben echt alles gehad. Van Veronica tot 538. Alles is voorbij gekomen. Dit album al. Dus ik was al natuurlijk aan het spelen met het album en hem aan het afmaken. Dus ik ben heel blij dat het stap voor stap nu een soort cirkeltjes rond. Yeah.
2: Man of the World, waar gaat het album over?
1: Ja, het album is een soort reis door het... Door het leven, maar ook door de tijd heen. Ik denk dat ik heel erg in dit een proces van dit album ben ik heel erg bezig geweest van uitzoeken van wie ben ik, wat wil ik zijn en waar sta ik in het leven. En daar zie je ook de groei van in het album steeds. En dat is wel heel gaaf.
2: Zijn het dan allemaal songs die echt over jou geschreven zijn of over jouw leven geschreven zijn? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het zijn allemaal dagboekverhalen bij wijze van spreken. Het gaat echt over mijn leven, ja. Maar ik probeer wel dingen ook erin te zetten. Bijvoorbeeld bij het eerste liedje Stone Cold Sober, daar staat dan dat old Volvo uit 2009. Ja, die rijd ik nog steeds door heel Friesland heen, weet je wel. Dus dat is het wel.
2: Het is een dagboek met persoonlijke verhalen. En wat hoop je dat het album je gaat opleveren nu?
1: Ik hoop dat het album gewoon lekker de wereld rondgaat. Dat we gewoon lekker gaan spelen. En dat we gewoon lekker kan doen wat ik altijd van droom. Dat is gewoon muziek maken met mijn band. En voor de leukste publiek die er is.

Nieuwe muziek van Boas Insanity hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Gisteren dus zijn hele album gepresenteerd en nu overal op alle streamingdiensten te vinden. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt met zometeen de uitgaansagenda, dus blijf vooral luisteren. Nu George Ezra, dit is Anyone For You.

Joyce Esra en Anyone For You hoorde je bij Omroep Zeelt. Krijg je nu van mij de uitgaansagenda. Want als de wind meewerkt, ik denk het wel, ik denk dat hij zelfs te veel meewerkt dit weekend, draaien zaterdag overal in Friesland de molens. Die dag wordt namelijk weer de Friese molendag gehouden. Er doen een kleine 130 molens aan mee. Van poldermolens tot korenmolens, van kleine spinnenkopjes tot grote houtzagers. Naast dat ze hopen te draaien is een deel ook van binnen te bekijken. Een overzicht van de molens die meedoen vind je op de website friesemolendagen.nl. En daar zijn ook de tijden dat je zaterdag welkom bent. En voor een concert door volkengroep Wie Want More kun je zondag naar Drondriep. Het koor met ruim 30 leden laat daar een verscheidenheid aan stijlen horen. A cappella en met begeleiding. Zo staan er bewerking van nummers van Adele, Billie Eilish, Queen en Coldplay op hun repertoire. Soms klein en ingetogen, dan weer groot en meeslepend. Het concert is in de Alde Wieten aan de Checkerborgen 1. Het begint om 3:30 en kaarten koop je op de website van de organiserende commissie. Het was zover een greep uit de uitgaansagenda. Hierin Zilte vrijdag op Omroep Zilt. Met zometeen Steppenwolf, Boortie Bewaald, Narcissus Ledge en All American Girls.

Steppenwolf en Born to be Wild hoorde je bij Zilte Vrijdag. Ja, ook dit weekend natuurlijk weer nieuwe afleveringen van de Zilte Middag. Zowel op zaterdag als op zondag zijn wij bij de volgende voetbalwedstrijden. Onder andere bij de Leeuwarden Zwaluwen tegen Vooruit, Zeerobben tegen Gorredijk. En ook zijn wij op zondag, of ook nog morgen zaterdag natuurlijk, bij zaterdag tegen SC Berlicum. En zondag natuurlijk, zoals altijd, bij FC Harlingen uit tegen Geel-Wit. We zullen allemaal dit weekend te volgen hier op de radio. Luister naar Zilte Vrijdag, maar zometeen Years and Years, maar nu is Pink. Dit is Funhouse bij Zilte.

0: zover Stilte Vrijdag voor deze week. Volgende week dan ben ik er gewoon weer. Tussen 4 en 6 op de vrijdagmiddag. Wil je ondertussen meer nieuws volgen? Dat kan op onze website omroepzeelt.nl of via de Omroep Zeelt app. Zometeen na het nieuws van 6 uur hoor je hem zoals altijd. Jack Evans Café, dus blijf vooral luisteren. Graag tot volgende week en nog een heel fijn weekend.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en het wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Ja, lieve dames en heren, allemaal weer een geweldig goedenavond hier. Live vanuit het Jack Hebben Café, Omroep Zeeland natuurlijk. En je bent weer betrokken bij een uur geweldige muziek. En dat op hand van speciale verzoeken. Jazeker, we begonnen trouwens met Survivor en The Eye of a Tiger.

Ja, dat was een pracht van een verzoek even voor die hier live aanwezig waren in de kroeg trouwens. De nieuwe collective en die begeleiden Matt Bianco en Matt Riley. En je hoorde natuurlijk een pracht van een hit van Never Give Up.

Ja, dit was toch een plaat. En die hebben we helemaal afgestopt, lieve luisteraars. Gestopt, want die kwam uit het grijze hitverleden van het Veronica-tijdperk. In die jaren nog Bos, Keks hoorde je. En natuurlijk de Lido Schaffel. Jack, heb een café. En we gaan door met Nona.

Ja, en dat geeft stof tot nadenken, lieve mensen. Nona, en if this all of me. En dat in deze huidige wereld. Want dan ga je wel eens afvragen, wat gebeurt er allemaal? Maar ja, je moet met z'n allen toch het spel spelen. En daar gaat Bobby een stukje over zingen.

ja. Nou, was dat Bobby Brown nog niet? Om speciaal verzoekje horen. Two can play that game. En dat hier in live naar de Jack Haven Café bij Omroep Zeel bij u thuis gebracht. We gaan op deze prachtige avond gaan we door met een rustig verzoekje. En luister maar eens naar deze.

Ja, en de weemoed van deze muziek, dat straalt af van de gasten, lieve luisteraars. Je ziet de mensen allemaal gezellig babbelen, het heen en weer, wiegend aan de bar. En natuurlijk, ja, dat is ook leuk. Deze jaren, daar was nog sfeer en er was nog gezelligheid. Alleen de hasbakken zijn verdwenen hier. Nou ja, dat heb je naar de opknapbeurt van het Jack en we café binnen. Maar we gaan vlug door met deze. En dat is eentje, die komt heel langzaam op gang. Maar het gaat gebeuren. Ik heb het over La Toya Jackson. And if you feel the funk.

Shake. Shake, baby, shake. Op de dansvloer. Ja. Oh, ze weten niet van opbouwen. Ja, we staan dit allemaal met verbazing aan te kijken, lieve luisteraars. Maar ze bumpen allemaal tegen mijn kraan. Een zeer gezellig zweertje. En ja, dat is wel een rare wereld eigenlijk. Maar ben u er klaar voor? Nou, daar komt-ie. Get ready.

Ja, dat ze dat jaar al zulke mooie muziek maakten, lieve luistervrienden. Rare Earth natuurlijk en Get Ready. En dan heb ik het over het jaar 1970. Ja, zo was het ongeveer. Wij gaan door met de volgende plaat hier. En luister maar eens naar deze.

Dat is mooi, of niet dan? Learning to love you more. Je hoort een prachtig verzoek voor de dame Oletta Adams. Ja, zo gaat het hier in het Jack Haven Café. Eens even kijken, wat gaan we doen? Gaan we even swingen? Ja, dat gaan we ook doen. Luister maar eens naar Gloria Gaynor.

Ja, dat is altijd moeilijk, hè? Ga je afscheid moet nemen van iets of iemand of wat dan ook. Je hoorde Gloria Gaynor uit de glorietijd nog. En dat was een prachtige plaat. We gaan door met een rustige. Hier is Dusty Springfield.

Ja, tot de laatste klank, hè. En je mag er niet doorheen praten dan. En we dachten dat het Ben Webster was op de saxofoon, maar die bleek het niet te zijn. Maar het was in ieder geval een pracht van een plaat van Dusty Springfield. En natuurlijk The Look of Love.

Ja, het is wel de tijd van het jaar, hè, voor de regen. En dat is maar goed ook, want onze drinkwatervoorziening moet gevuld worden. Rivier weer een beetje vol. De schepen weer kunnen varen. En natuurlijk is het goed voor de boeren op het land. Zo, nou, dat gezegd hebben, heb je geluisterd naar de Jullie Mix. En ik zei zojuist de titel al.

Hey, nou dat was hem. Van het groepje Zwemmen hoorde je Papa Johnny. En er staat hier recorded het nieuws. Spitsbergen, Zuidbroek in Grun. Ja, waar hebben ze dat nou weer? En daarachteraan staat dat de Netherlands. Nou, u begrijpt het wel. Het is een hele apart dingetje. Maar wij gaan u helaas mededelen dat wij u thuis moeten gaan verlaten. Namens het hele team van het Jackhammer Café. Gerard, Angelique en Maloet natuurlijk. En mezelf, Jack. Hartstikke bedankt. Dank voor het luisteren. Wij wensen u een heel fijn weekend toe. En ons betreft, we gaan hier misschien nog even door. Wat ons betreft, tot volgende week vrijdagavond 6 uur. We gaan eruit met Tears for Fears. Hier is de Peeltje Jelte. Hoi, tot volgende week.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
4: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan nog even het weer.
4: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
3: En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Horizon. Nico Laros.

Wat een prachtig lied hebben we gehoord van Sela, waar we mee mochten beginnen vanavond. De allermooiste dag. En ja, wie wacht daar nou niet op? Fijn dat u vanavond bent afgestemd op Omroep Zeelt voor het programma Horizon. Een uitzending over geloof en de samenleving waarin wij leven. De techniek is zoals van ouds weer in handen van Sjoerd Mier. En mijn naam is Nico Laros. En allemaal van harte welkom bij dit zang- en luisteruurtje bij Omroep Zeelt. We gaan beginnen met een bijbellezing uit Matteüs 26. En daar lezen we de dag van het ongedezemde brood waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. En Jezus die stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Maar ze vroegen hem: waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde: let op. Wanneer jullie de stad ingaan, dan zien jullie een man. En die zullen jullie een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van dat huis: de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals Jezus had gezegd. En ze bereidden het Pesachmaal. Toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te vieren, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed wordt gesloten. We gaan nu luisteren naar een lied en dat heet Laat me in u blijven, groeien, bloeien.

Het heilig avondmaal is door de Heer Jezus zelf ingesteld. Vlak voor zijn dood kwam Jezus samen met zijn 12 discipelen om de avondmaaltijd te eten. Dat hebben we net gelezen. Het heilige avondmaal is een sacrament. En een sacrament is een heilig, zichtbaar teken en zegel, waardoor we de belofte van het evangelie beter leren begrijpen. Het woord van God is het belangrijkste, maar een sacrament versterkt dat. Een stukje brood, een slokje wijn, dat kun je voelen, dat kun je proeven, dat kun je doorslikken. En het avondmaal brengt het evangelie heel dichtbij. De goede God heeft het heilige avondmaal gegeven om de gelovigen te helpen. Het avondmaal is door de Heer Jezus ingesteld tijdens het Pascha of het Pesachfeest. En dat is niet toevallig, want het Pesachfeest was een offerfeest waar ook een maaltijd bij hoorde. Het feest en de maaltijd verwijzen naar de geschiedenis waarin Mozes het volk Israël uit Egypte leidde. Bij het heilige avondmaal gaat het niet alleen om gedenken, maar ook om verwachten. Hij laat gelovigen nu al iets ervaren van het aanzitten aan het bruiloftsmaal van het lam. Dat lezen we in Openbaringen. Het avondmaal is als het ware een soort voorproeven van de eeuwige blijdschap. We gaan nu luisteren naar Psalm 105 en dat wordt gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Nou luisteraars, u komt wel even horen waarschijnlijk. Er was een klein technisch foutje. Maar Sjoerd kon dat gelukkig weer snel herstellen. Dus we hebben het Psalm 105 toch nog helemaal af kunnen luisteren. We gaan naar het kerkelijk nieuws. En ik heb een paar berichten voor u. Want zondag 25 oktober om 11 uur in de Gideonskerk Sint Anne Parochie. Daar speelt de gospelgroep Joy for People uit Dokkum. En die komt met een uurvullend themaprogramma. En dat programma heet One Day. Ik zou zeggen, kom en beleef deze inspirerende dienst met krachtige gospelmuziek. Zoekend naar antwoorden en aanknopingspunten. Verken hoe ons geloof ons kan leiden naar een vreedzame en betere wereld. Wees welkom op 25 oktober in de Gideonskerk te Sint Anna Parochie om 11 uur. Dan het volgende bericht. Vorig jaar bestond het christelijk mannenkoor Con Amore 80 jaar. Het jubileumconcert dat gepland stond kon echter niet doorgaan vanwege persoonlijke omstandigheden. En dit jaar hopen ze het concert alsnog te kunnen geven op vrijdag 13 november 2026 in de kerk De Haven in Harlingen. Dus ik zou zeggen, blok alvast de datum. Vrijdag 13 november 2026 in De Haven. En ze willen het concert openen met het eerste nummer dat Con Amore in 1945 ingestudeerd heeft. Het begin van 8 decennia waarin we met vreugde en passie gezongen hebben en de kracht van muziek om harten te raken en mensen samen te brengen. Ze hopen dan ook nog lang te kunnen doorzingen en zijn daarom blij dat ze dit verzoen weer een aantal nieuwe leden mochten verwelkomen. Maar er is nog meer plaats voor meer zangers. En ze willen een programma ten gehore brengen met christelijke evergreens, klassieke stukken, lichte muziek en a cappella werken. Con Amore staat sinds 2024 onder leiding van David de Jong. Maar ook de vorige dirigent Trudy Baart zal als pianiste meedoen. Bram Jaspers is die avond organist en ook wordt medewerking verleend door het vrouwenkwartet Lux Laude uit Den Ham. Een heel gevarieerd programma dus, waar voor iedereen veel te genieten valt. Het concert begint op 13 november aanstaande om 8 uur en het kost u 10 euro om binnen te komen. Zondag 11 oktober, dus aanstaande zondag, is er een woord- en communieviering in de Michaelskerk in Harlingen. Mevrouw Kingma is daar de voorganger. Het Orpheon Koor zorgt voor de muzikale omlijsting. Wees welkom en na de viering is er, zoals vanouds, koffie met wat lekkers. Zondag 11 oktober, dus dat is ook aanstaande zondag, is er een bijzondere dienst in de Grote Kerk in Harlingen. En de voorganger is dominee Teunaert van der Linden. De kantorij die viert zondag zijn 50-jarig bestaan en zingt als laatste als kantorij. Ze zingen voor het laatst, nu met name de sopraansectie structureel onderbezet is. En de koorleden ouder worden. Het is met weemoed een beetje prediker. En prediker 3 staat, alles heeft zijn tijd. Maar het is ook een moment van feestelijkheid en dankbaarheid. Voor de lange reeks van jaren waarin de kantorij de gemeentezang heeft ondersteund bij de introductie van 2 nieuwe liedboeken. In 1977 en in 2013. Voor de leden is het van betekenis geweest als een ontmoetingsplaats en een broedplaats. We horen de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Bij de koffie ontvangt u een tractatie en die tractatie die wordt u aangeboden door de kantorij op zondag aanstaande. En de dienst begint om 9:30 in de Grote Kerk van Harlingen. Tot zover heb ik geen berichten meer verder over het kerkelijk nieuws. En we gaan nu luisteren naar een lied dat is op verzoek van onze technicus Sjoerd Mier. En dat is een nummer van Liana Crawford met als titel Her. En het is een Engels lied. En wat betekent Her? Nou, het is een lied waarin de zangeres kijkt naar een ander meisje dat bepaalde eigenschappen heeft die zij zelf graag zou willen hebben. Bijvoorbeeld meer geduld, meer luisteren, rustiger reageren. En daarom denkt ze eigenlijk steeds, waarom ben ik niet zoals zij? Maar dan komt de belangrijkste boodschap. God heeft haar gemaakt zoals zij is. Maar God heeft ook mij en ook u gemaakt zoals ik ben. Ze hoeft dus niet de kopie van een ander meisje te worden. Zij en ook wij hebben onze eigen kwaliteiten en onze eigen gaven. Maar het gaat eigenlijk ook nog dieper. Want zij is beter dan ik. En het antwoord daarop is nee, zij is anders dan jij. Je hoeft niet te hebben wat een ander heeft om waardevol te zijn. God heeft verschillende mensen verschillende eigenschappen en talenten gegeven. Ook mooi is dat het laatste gedeelte van dit lied de zangeres beseft dat andere meisje waarschijnlijk ook onzekerheden heeft. Misschien kijkt zij op haar beurt naar iemand anders en denkt ze, was ik maar zoals zij. Dus eigenlijk zegt dit lied, stop met jezelf meten aan haar of naar hem. Je hoeft niet een ander te zijn. God heeft jou gemaakt om jezelf te zijn. We gaan op verzoek van Sjoerd luisteren naar Liana Crawford met het lied Her.

Waarom moet de mooiste kerk van Nederland sluiten, terwijl de lelijkste kerk propvol zit? Naar verwachting verliezen de komende jaren duizenden kerk hun religieuze functie. Dat schrijft Sylvia Pijnenburg. En wie de regionale media een beetje volgt, ziet dat Sylvia wel een urgent thema te pakken heeft. In de voorbije weken kwam er een zee aan berichten over gesloten, verkochte, gesloten en getransformeerde kerkgebouwen voorbij. Predikant Imke Epema vertelt bij RTV Oost hoe pijnlijk het is om de monumentale Oosterkerk van Zwolle te moeten sluiten. In het Eindhovense Dagblad treuren de laatste der parochianen over de laatste mis in de Johannes Nepo-kerk. Omroep West meldt de mogelijke sluiting van de Antonius Abtkerk in Scheveningen. Verschrikkelijk voor Scheveningen en verschrikkelijk voor de Heer, zegt pastoor van Klaverden. In het Dagblad van het Noorden is te lezen dat de Petrus de Visserskerk op Terschelling te koop staat. En in Lutten wordt een kerkgebouw verbouwd tot 25 appartementen. Maar goed, de een zijn dood is de ander zijn brood. En dat kunnen Katie Sonke en Rolf van de Weerthof ook over meepraten. Dat vertellen zij in de krant Stentor. Ze bewonen de Heilige Nicolaaskerk in Kuinderen. En daar heeft Carmen een mooi filmpje over gemaakt. 295 meter woonoppervlakte, schoon aan de haak. Slapen achter het orgelfront. En bij onweer pakken ze de verrekijker om hoog in de toren uit te kijken naar de uitgestrekte weilanden. Carmen glundert ervan, alsof je een prinses bent in je torenkamer. Maar alles samen konden Katie en Rolf toch niet helemaal gelukkig maken in hun sprookjeskerk. Ze hebben hem alweer te koop staan. Dat blijkt na een korte zoektocht op Funda. 875.000 euro en je bent de nieuwe eigenaar. Bij de gereformeerde gemeente de Rehobothkerk in Zeist, die door Trouw in het voorjaar tot lelijkste kerk van Nederland werd verkozen, zullen ze niettemin een beetje gniffelen. Lelijk of niet, zondag zit de kerk, die fel weg heeft van een nucleaire energiecentrale, twee keer lekker vol. Bovendien hebben de Gerghemmers in Zeist niet de verleiding de avonddienst in te wisselen voor een duik in de Noordzee. Ware schoonheid zit dan ook van binnen. Tot zover dit bericht en we gaan luisteren naar een lied. O Jezus, hoe vertrouwd en goed.

Afgelopen weken zijn er 2 generale synoden van start gegaan. En een generale synode is een nationale vergadering waarin alle kerken vertegenwoordigd zijn van dat kerkgenootschap. De eerste is de synode van de christelijk gereformeerde kerken te Hoogeveen. En dit kerkgenootschap is hevig verdeeld en dreigt uiteen te vallen. Maar zover is het nog niet, want men probeert toch weer in gesprek met elkaar te komen. Een behoudend deel van de christelijk gereformeerde kerken heeft te kennen gegeven niet langer verder te willen gaan. En dat zijn de zogenaamde Rijnsburgkerken. Omdat sommige kerken zich niet aan de synodebesluiten houden, willen zij niet verder. Toch is er afgelopen zaterdag een brief gegaan naar alle kerkraden om on speaking terms te blijven. Dan de tweede synode, dat is de synode van de Nederlandse gereformeerde kerk in Best. Die is ook afgelopen week van start gegaan. En de synode die gaat zich buigen over hoofdzakelijk 3 grote onderwerpen. En dat is het besluit van de vorige synode over homoseksualiteit. Dus de homoseksualiteit, dat betekent dat er is toen besloten dat homoseksuele mannen, vrouwen ouderling mogen worden, of diaken, of dominee, of en ze mogen aan het avondmaal. En daar zijn een aantal revisieverzoeken gekomen, dus daar moeten ze zich over buigen. En dan gaan ze zich buigen over nieuwe vormen van gereformeerd beleiden en ook de financiële huishouding van de kerk. Nou, vanaf deze plaats wil ik alle broeders en zusters die daaraan meewerken de wijsheid van Salomo toewensen om hier ook allemaal weer uit te komen. We gaan luisteren naar een lied, U roept ons in uw nabijheid.

0: Dit is Horizon, een programma over geloof en samenleving.
1: Een bomvol staat het Champs-Élysées in Parijs. En alle, volgens officiële cijfers, 800.000 aanwezigen hebben vlaggetjes uitgedeeld gekregen. Wit-geel, de kleuren van het Vaticaan of de Franse driekleur. De vlaggen gaan de lucht in. En even later rijdt de paus in zijn pausmobiel voorbij. De menigte begroet hem uitzinnig. Kinderen maken keurplaten met de afbeelding van de paus. Wat een krachtig symbool van vreugde en hoop. In het bijzonder voor onze jongeren. Onze verdeelde samenleving heeft dit zo nodig. Zeker op dit moment. Positieve hoop. Oog voor het algemeen welzijn en voor samenhang. De komst van de paus symboliseert dat voor hem. Het is een ervaring van één keer in je leven. En men zegt zo vaak dat de kerken leeglopen. Maar kijk hier eens, zegt een vriendin tegen de ander. Al deze mensen, die horen er ook allemaal bij. De paus spreekt de 100.000 aanwezigen aan als erfgenamen van een lange en mooie heilige geschiedenis in Frankrijk. Tegen de achtergrond van een politiek gepolariseerd en verdeeld Frankrijk dat zich voorbereidt op presidentsverkiezingen. En hij roept hen op opnieuw een lichtgevende horizon te ontdekken en een vernieuwde natie op te bouwen vanuit haar wortels. Wortels die door het geloof worden gevoed. We gaan luisteren naar een lied en dat luidt: Ik heb een heiland.

De Serkenep, die brengen 1755 graven in de kerk van de grote kerk van Alkmaar weer tot leven. Bent u benieuwd naar wie er begraven liggen onder de grote middeleeuwse zerken van de grote kerk in Alkmaar? In de grote kerkensep-app zijn 1700 grafstenen in kaart gebracht. En dat biedt een uniek inkijkje in het erfgoed. Waar ligt mijn opa? Je kunt ze nu vinden binnen een paar seconden wie er allemaal met jouw achternaam begraven zijn in de kerk. In Alkmaar neem je gewoon je telefoon mee en zie je direct wie waar ligt. De app legt een virtuele platte grond over de zerken, waarop vervolgens een zerk kan worden aangeklikt voor meer informatie. En je kunt ook zoeken op naam of trefwoord. En dat kan ook van achter de computer thuis. Met name rijke mensen kregen vanaf 1517 een graf onder de kerkvloer. Wie arm was, werd buiten begraven en meestal anoniem. Dicht bij het koor, waar het altaar stond, dat was de hotspot, waar de meeste welgestelden lagen. Hoe belangrijker de plek, hoe duurder. En begraven in de kerk was ook onhygiënisch, want niet iedere zerk bleek luchtdicht afgesloten. Het stonk 's winters al in de kerk, maar 's zomers door de warmte was het nog erger. Na de Napoleontijd kwam de lijkbezorging terug in de kerk en tot ongeveer 1827 werd het definitief verboden. De meeste graven zijn inmiddels na anno 2026 geruimd, maar de zerken die liggen er nog als stille getuigen van de eeuwenlange begrafenissen. Zondagse diensten zijn er niet meer op de zerken van de grote kerk in Alkmaar. In 1995 is de kerk voor een symbolische gulden verkocht aan een stichting. Beeldenstormen, begrafenissen, stadsbranden, alles had de kerk overleefd. Maar de secularisering maakte een einde aan de eeuwenlange kerkdiensten. En wat er nu nog rust, dat zijn de zerken. Tot zover het bericht over de kerkenapp van Alkmaar. En ik ga gelijk maar van u afscheid nemen. En dat doe ik door te bedanken aan een bedankje te geven aan Sjoerd Mier, die ook vanavond weer de techniek heeft gedaan. En we doen vanuit de studio ook nog een hartelijke groet aan Chris Wijbega. En die Chris die geniet op dit moment van een vakantie. En Chris, namens ons allemaal heel veel vakantieplezier toegewenst vanuit de studio. Volgende week vrijdag, dan wordt de uitzending verzorgd door Harry Nienhuis en Ale Bos. En de rest mij om u vandaag nog een fijne dag, een goede avond en voor zondag een gezegende zondag toe te wensen. En het laatste lied waar we naar gaan luisteren, dat luidt Als het stil blijft.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan nog even het weer.
3: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Alternatief.

0: alternatief. Met de DJ's
1: Peter, Bert, Tieren.
0: Het alternatief. Het alternatief.

0: is just a question of time.
1: Goedenavond. Ja, jongen, daar zijn we. We zijn weer met z'n drieën.
2: Ja, eindelijk. Wat was het? 206 of zo?
1: 9.
2: Ja, nee, maar wanneer voor het laatst met z'n drieën waren.
3: Oh, dat was 2008 of zo.
1: Ja, nee, zoiets. Nou, het is,
2: 19,
1: it's been a long time.
2: Ja, dat. Ja.
1: Maar fijne jongens, dat we weer gezellig met z'n drieën zijn.
2: Het is, buiten wordt het herfst, hier binnenin is het trouwens tropisch.
1: Oh, het is niet normaal.
2: Het is godliefes. Het is echt niet normaal zo warm hier.
1: Ik hoef niet deze kors. Ik kan hier gewoon hele hersenkaas wel zitten.
3: Dat denk ik ook, ja.
1: No? Maar ik open natuurlijk weer met de allernieuwste Maxi Blues. Als de mix een beetje leuk is, dan wordt die gewoon gedraaid. En dit was A Question of Time, de 2026 Maxi Blues remix. En een beetje versneld. En hij weet altijd leuke remixen van platen van Depeche Mode te maken.
2: Doet hij dat nou alleen exclusief van Depeche Mode?
1: Bijna wel. Tenminste, als je naar zijn kanaal kijkt, dan zit af en toe eens een andere artiest tussen. Maar het is eigenlijk alleen maar...
2: Maar het is niet zo dat dit stiekem gewoon Martin Gore is of zo?
1: Je weet het niet.
2: een beetje zelfbevlekking uit je eigen werk.
3: Ik denk dat hij uit Italië komt.
1: We zoeken door, maar we hebben al heel veel van hem gedraaid. We gaan nu naar de Chain. En jullie hebben daar natuurlijk al op gestudeerd.
2: Jezus. Oh, dit is de Chain.
1: Ja, ja. Oh, dit is de Chain.
2: Ja, maar kom op.
3: Ik zie hem gelijk.
2: Houd toch op, vet. Ja. Serieus?
1: Ja. Oké, hartstikke mooi. Maar het eerste nummer wat bij de Chain hoort, dat is TV on the Radio met een oud nummer. En ja, nu weer heel actueel. En waarom? Ja, dat zal ik jullie uitleggen straks.
2: Wolf, dat is de Chain.
1: Like me.

0: Nou, de chain.
1: Ja.
0: Chain, jongen. Ja. Bert weet hem al. Nou, dus ik hou hem nu even stil.
1: Nee. Jij weet dat helemaal niet, vriend. Ik weet het wel, maar ik geef Bert wel even de ruimte om dit te doen. Want ik weet hem namelijk
0: maar ik was even benieuwd hoe jij hier gaat uitbrengen. TV on your radio, Wolf Like Me and The Cure Lullaby. Ja.
1: Ik heb geen idee. Doris, weet jij dat?
0: Want ja, zijn microfoon, jongen, die zit niet in het systeem.
1: Nou, die zit niet in het systeem. Okay. Nou, Doris zegt ook nee.
0: Nou.
1: Het zal iets met Trump te maken hebben.
0: Waarom had ik verwacht dat jij dat zou weten?
1: Oh.
0: Right, en dat heeft met de film te maken.
2: Ah. Oh.
0: In de eerste 5 minuten van de allernieuwste Spider-Man, waar ik woensdag heen ben gegaan, zit het nummer TV on the radio, Wolf Like Me. En Robert Smith zingt over Spider-Man. Vandaar de link.
2: Zou het nog
0: Spider-Man.
1: Toch ook vet. Mooie link. Ja, nee, die had ik niet gelegd. Wat een goede link. Ja, ik wist hem wel.
0: Ja,
1: hij wist hem wel. Nee, mooi gemaakt.
0: Okay. Nou, wat er nu komt is een nieuwe plaat. Ik vind de cover absoluut... Dat heb je ook met U2, met One. Daar heb ik met Doris over gehad.
1: Deze is gewoon beter dan
0: Doris. One van U2 is veel beter dan One met Mary J. Blige. One van Rosford alleen is veel beter dan deze met Anastasia. Maar een reden om Cut the Toy te draaien is er altijd. Vandaar allernieuwste plaat, Anastasia en Roadshow.
1: Oh, Roadshow.
0: Cut the Toy.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Terwijl er andere mensen andere dingen aan het doen zijn, ga ik deze maar even afkondigen. Dit is de nieuwe Iggy Pop featuring Mogwai met Underground. Peter!
1: Lekker ja. Nummer!
2: Nee, want ik dacht Mogwai, want mijn favoriete band van dit moment, de Haunted Youth, die met Falling Into Pieces, dat leek heel erg op Mogwai, dus ik werd een beetje getriggerd. En toen zag ik deze voorbij komen, Mogwai en Iggy Pop. En ik vind het gewoon een heerlijk, lekker, stevige plaat.
0: Jij weet wat een Mogwai is, hè?
2: Ja, dat heb ik geweten.
0: Heb je ooit gremlins gezien? Dat kleine beestje voordat er water opvalt. Dat is een Mogwai.
2: Dat is een Mogwai. Dat is
0: moet ik altijd dan denken, ja, Bright Light en zo.
3: Okay. Ik ga gewoon verder, jongen.
2: Ja. Hier komt een beentje. Een beentje uit Zwolle. Er zit ook een oud leerling van de Marnen College op. Sjoerd de Vries. En dit is gewoon een heel leuke plaat. The Shells met Need the Remedy.

0: Dit is On Air. Met Doris Breidenbach.
1: Ja, we moeten er een beetje verwelkomen.
2: Ja, mooi gedaan.
3: We maken even reclame voor Doris.
1: Hij gaat morgen zitten en hij heeft een heel leuk programma.
4: Waar ga jij het over hebben, Doris? Kom even met de microfoon. Kun jij vertellen wat je morgen over doet?
1: Ja, sorry, ik krijg dat niet voor me.
4: Nee, dit is Peter Zuur, dus we hebben alleen tijd.
5: Nou, hele goede avond allemaal nog, beste luisteraars van Het Alternatief. En dankjewel jongens dat ik even reclame mag maken voor mijn eigen programma. Morgen On Air. Wat we eigenlijk ook met z'n vieren een beetje doen, hè? Alleen dan omste beurten.
1: Ja.
5: Dat heeft voor de luisteraars wel een heel groot voordeel. Dan lullen we niet in elkaar.
1: Nee. Maar, nou, er zijn sommige twee die doen dat wel, hè?
5: Soms wel, soms wel. Nou, soms. Maar nee, morgen weer een hele nieuwe On Air en... Met recht een nieuwe On Air. Want vorige week hadden we de prachtige herfstaflevering van Bert natuurlijk. Maar er is in mijn vakantie en daarna en daarvoor en wat nog komt mooi uit. Heel mooi nieuw werk uitkomen. En daar gaan we morgen in On Air aandacht aan geven. Onder andere editors. Komen met een heel mooi nieuw album. Hebben ook weer een nieuwe single. Er zijn al drie singles van dat album reeds verschenen.
1: Ja, luisteraars gewoon.
3: Ja.
5: En een nummer van een band waar deze week, of nee, deze maand nog een mooie optreden van is in de Ziggo van Placebo. Die hebben een nieuwe single.
1: Ja, en die staat klaar.
5: Ja, die staat klaar. Hè? En, maar dat wil niet zeggen dat er dan meteen ook een nieuwe album achterweg komt, zeggen de heren. Dus het blijft bij deze single. En natuurlijk besteden we ook een klein beetje aandacht aan de nieuwe single van U2 natuurlijk. Oh. Ja. En daar hebben we een hele mooie versie van. Niet de studio versie, maar een andersoortige versie. Dus... morgen On Air van 10 tot 11. En daarna kun je altijd nog heel rustig de kwalificatie van de Formule 1 van Bahrein gaan zien. Die eigenlijk plaatsvindt dan weer in Maleisië op het Simpang circuit. Maar ja, morgen On Air. Voor nu alvast een voorproefje. Hier is Placebo met Helen Keller.

0: Leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert.
1: Dit jaar zal ik elke uitzending zal ik iets van de sound draaien. En dan wanneer ze weer komen, dan zeg je hem allemaal. Oh, daar wil ik ook heel graag heen.
2: Maar...

0: herinneren, Bert, hè?
1: Ja, zeker.
0: Aan een fantastisch concert in het Bolwerk. In Sneek.
1: Wat was dit? Waar we tieren kwijt waren, die gewoon vooraan ging staan.
0: Ja, die vonden het zulke mooie muziek.
2: Ellende was dit.
0: Maar dit is Clan of Cymox, een Nederlandse band die al heel wat jaren bezig is. En dit is
2: te lang.
0: Allernieuwste single.
1: Ze zijn weer bezig.
0: Ja, ze zijn weer bezig. Ja. En dit is een gast. Dit is de derde single al op rij die hij uitbrengt. En ik vind elke single gewoon hartstikke goed. Dit is Torture Twin met Don't Give Up. Luister ernaar, je vindt het meteen lekker.

0: Ja, en na Torture Twin hebben we nog precies ongeveer, wat is het, 3 minuten over.
1: Nog een beetje torture.
0: En speciaal daarvoor heeft U2 een wat korter nummer opgenomen. En dat is mijn steunplaat. De allernieuwste single van Bono en Consorten. Silent

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
2: Het alternatief.

Peter, Bert, Tieren.

0: Holy fuck.
1: Holy fuck de band, jongens.
0: Wat was
1: je
0: dit?
1: Je hoorde naar de band Lux. En dinsdagavond reden wij naar Amsterdam, naar Paradiso. Het kleine zaaltje. En nog nooit geweest,
0: nee,
1: maar
0: echt.
1: Wel een lekker zaaltje.
0: Je loopt, je weet wanneer je in Paradiso, je loopt omhoog, je loopt die trap omhoog voordat je naar die galerij gaat. Maar dan heb je in je linkerhand heb je dus nog twee deuren die normaal gesproken dicht zitten.
2: Ja.
0: En je hebt niet in de gaten, maar je komt in een zaaltje dat je bij staat. Is dit
1: ja.
0: Het? Ik denk dat waar je in het zaaltje ook stond, je maximaal 20 meter van het podium stond.
1: Ja.
0: En er komen vier mannen die komen oplopen en die gaan daar staan.
1: Ja.
0: Wat een LSD-trip was dat, zeg. Het was niet te geloven.
1: Ja,
0: het was zo
1: totaal
0: goed.
1: Geen reactie met het publiek. Ja, pas op
0: fuck nou, helemaal niks. Ja, precies.
1: Ze zeiden
0: normaal gesproken is dit het moment dat we van het podium lopen en dat jullie nog terugkomen. Maar hij zei om 10 uur komt hij weer een optreden, dus we moeten opschieten.
1: Het was zo vaag. Om 10 uur zaten we alweer in de auto.
0: Het was niet normaal. Echt, zeer, ja, het was echt heel snel.
3: Oh. Ja, wat kan er ongeveer in? Ik heb er één keer...
1: 150.
0: Het
1: was ook uitverkocht.
0: Ja, het was stijf uitverkocht. En het mooie ervan is, loop je naar beneden en daar is cake. En dat is het grappige van Paradiso. Dan haal je dus een kaartje voor Holy Fuck van 1950. Kun je net zo goed beneden naar Cake gaan. Maar iemand die heeft door. Een kaartje voor Cake was €32.
2: Dus hebben jullie nog even gestaan.
0: Nee.
1: En morgen gaan we weer naar een concertzaal. En dan heet dat Vredenburg.
0: Ja.
1: Utrecht. En daar staat deze band. Dit is een nieuwe single.
0: We were on the

0: Ja, morgenavond.
1: Ja, denkt.
0: Tivoli Vredenburg.
1: Met een nieuwe CD die ze gaan.
0: Die is al uit. Tenminste, ik ga hem morgen halen als ik me niet vergis.
1: En dan hebben ze 3 CD's in totaal uitgebracht, die albums.
0: Ja, ze hebben The Overload hebben ze ervoor uitgebracht. Die heb ik ook.
1: Eerste.
0: En waar de Trenchcoat Museum op staat, wat natuurlijk fantastisch is. Dus,
1: dat is.
2: En is er alles in een nieuwe Tivoli geweest?
0: Ik wel. Ik heb daar, volgens mij heb ik daar de Pet Shop Boys ook nog gezien.
2: Oké.
0: Ja. Ja. Oh, trouwens, Dirk, je luistert. Tot morgenavond.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Ik zou nog, want we hadden het in de auto op het terugweg, hadden het erover dat Jello weer een geweldige nieuw nummer had gemaakt. Dus ik had al hele mooie 12 inches klaarstaan voor Jello. Echt hele mooie, die ik ook nog niet ken. Maar goed, toen kwam ik ook deze tegen op de Original Extended Body Alive account. En daar maakt die jongen uit Italië maakt daar veel meer remixen. Ook de Persmode remixen staan daar. Maar ook een heleboel van U2. En ik kwam deze tegen. En hij duurt ook lekker lang. Maar het begin. Ik vind het zo mooi begin in één keer van een 12 inch.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Dit is U2. En een van de mooiste nummers misschien wel.
2: Ik
1: With or without you.

0: knap gedaan.
1: Wat zijn het om mensen op internet die mooie remixes kunnen maken. Ja. Dat is echt prachtig. Ja. Ja, dat is heel mooi.
0: You Too, Widow Without You, gemaakt door Body Alive account. En ja, ga er maar eens zien, want dan heeft er 150 nummers staan.
1: 179.
0: Ja, dat bedoel ik. En de persboot staat er ook tussen, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar die hebben we ook wel eens gedraaid volgens mij.
1: Ja, ik, ben bang dat we wel eens een keer een paar
0: hebben gedraaid. Wat gaan we doen? Nieuw.
1: Nou, als we er toch zitten.
0: Ja, hè? En The Perfect Circle heeft een nieuw album. Komt eraan.
1: Ja, die heb ik gezien.
0: En dit is dan een single die daar vanaf komt. The Whom It May Concern. Maar ook de tour. En dat vind ik dan wel weer interessant. Die gaat straks in Amerika beginnen in Detroit. En daar komt niemand minder dan de band Pucifer bij.
1: Oh, en, met onze grote vriend van Tool.
0: Ja, maar dat is A Perfect Circle ook. Hè. Dat is natuurlijk allemaal Maynard James Keenan, de zanger van Tool. Ja. Die zit ook in deze band A Perfect Circle. Maar ook in de band Pucifer. Maar ook die andere twee jongens van Pucifer en die dame, die komen erbij. Maar ook komt The Cult erbij inspelen. God, bij A Perfect Circle in Amerika. In de Tour gaan ze dat doen vanaf april volgend jaar.
1: Komen ze ook in Nederland?
0: Ze zijn net in Nederland geweest. Dus ik denk, en dat was in Tilburg, kwamen ze alleen.
1: In 013?
0: Ja, alleen daar zijn ze dit jaar geweest. En ja. Nu gaan ze dus een hele mooie tour doen, denk ik, met The Cult en Pucifer. En dit is het nieuwe single, A Perfect Circle. And it may concern.

0: dit is echt ouderwetse grunge, dit.
1: Ja, dit
0: veel
1: is
0: belovend. Jongens.
1: Ja, en ze komen uit Ierland, Black 9.3, en ik heb ze al eens eerder gedraaid. 6 programma's terug of zo. Dit is een nieuwe single, Tourniquet. En het nieuwe album, want ze hebben nog geen album gemaakt, maar het album komt 6 oktober uit om 12 uur. En dat gaat dan, even kijken hoe dat gaat heten, want dat zie ik ook nog niet even staan. Bleed gaat het nieuwe album heten.
0: Ik vind dit echt heel goed.
1: Volgens de Ieren en Engeland wordt dit de nieuwe sensatie van 27.
0: Ah, dat klinkt...
1: En ze stonden 3 weken geleden nog in Paradiso.
2: Ook nog.
0: We moeten dat huis daar tegenover Paradiso mag ik kopen, weet je. We stonden even kijken.
1: Naar een huisje te kopen.
0: Tegenover Paradiso is een huis met een balkon. Dat kijkt uit op Paradiso. 73 vierkante meter. Yeah. €650.000 is geen geld.
2: Oh, nee, kopie. Zeg ik zo uit mijn poeplap.
1: Ja. En toen wij uit Amsterdam terugreden, hadden we een prachtige
0: dit
1: playlist.
0: Dan, hey.
1: Maar het mooie van dit... Want ik
0: in het donker op de Asterdijk.
1: Op de Asterdijk. Een band die heet Bonglord. En die jongens komen uit Utrecht.
0: Ja.
1: En die jongens die hebben een single gemaakt, dat heet Get Fucked. En hij is gewoon zo lekker.
0: Dat is goed, jongen.
1: Ga maar luisteren. Jongens uit Utrecht.

0: dit echt fantastisch. Rusty, waar komen deze jongens vandaan?
1: Als je de namen hoort, dan weet je al waar ze wegkomen. Rusty, dit is geproduced door Pierre Daniel Forni. De bassist heet Tommaso Merica. De drummer Petro Garone. Ze komen uit Italië, die jongens. Maar ze hebben een studie in Londen. En daar zijn ze nu mee bezig. En sinds die tijd, 2019, studeren ze er al. En hebben ze dit bandje bij gedaan. Maar ze staan ook in het voorprogramma. Stonden ze van Placebo, The Kills, Spoon en David Byrne. Daar staan zij in het voorprogramma. Dit bandje Husky Loops. Husky jongens, Loops, hou ze in de gaten. Het tempo.
0: Het klinkt als iets wat je 's ochtends bij je muesli eet of zo. Of door je melk heen gooit. Husky Loops.
1: Ja, ik denk wel dat je wakker bent.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Dit verhaal, dat is nieuw. We gaan ook nu naar heel oud werk. Want afgelopen zaterdag waren wij in Hinderlopen bij Wiebes Record. Ja. En daar hebben we natuurlijk alle vier een grote tas vol vinyl CD's weggehaald.
2: Ja.
1: En het was allemaal voor de halve prijs. Dus de rekening is niet eens...
0: Nee, dat sloeg echt helemaal nergens op wat je
1: dacht. Bedankt Wiebe nog. Maar in ieder geval, we hebben daar heerlijk kunnen winkelen. En het was omdat Doris nog weg moest. Anders hadden we misschien nog veel meer gekocht. Maar goed, we moeten ook alweer wat overhouden voor de volgende keer.
0: Volgende keer moeten we alleen maar de auto voor de deur parkeren. Ja. Dan moet je niet
1: en misschien niet helemaal naar Koudum rijden. Dat zou ook nog schelen. Maar goed, ik kwam daar de LP tegen van een band die ik ken uit heel vroeger. En dat album, dat zag ik staan. Het is ook hun enige album ooit gemaakt van Soussaat en The Next. Het album heet ook zo. Maar dit nummer, jongens, dat heeft Tier nog nooit gehoord.
0: Nee,
1: en het is een schande dat deze niet in de top 2000
2: zo'n
1: staat.
2: Zo'n lekkere plaat.
1: Dit is...
0: Oh,
1: en ik zag dat LP. Ik denk, die moet ik hebben. Ik heb de clip nog even gezien. Het is heerlijk om naar te luisteren. En die clip was nog van top op. Meer is er ook iets van hun bekend. Maar dit zijn Soussaat and the Next en A Young Girl.

0: Young Girls, Crazy Girls.
1: Ja. En ja. Dat in de jaren 80, hè? Dit was het 1980. En Young Girl van Sousat was uit 85. Ja,
0: vieze zet, jongens.
1: Onvoorstelbaar, wat goed.
2: Nee, ik heb het opgezocht. Young Girl was zelfs ook 80.
1: Ah.
2: Dus okay. Het zijn bij dames en heren beiden uit 80.
1: Ja. Okay. Oh, wat goed. Oké. Het volgende verhaal. Je zit 2 weken geleden in een Ierse pub in Groningen.
0: Ja.
1: In Ocala, the Traditional Park, a bar. En wij hebben er ook wel eens gezeten voordat wij naar de Noorderpoort gingen in Groningen.
0: Oosterpoort,
1: sorry. En dan gingen wij ook wel eens naar die pub om daar even een biertje te halen. En dan moet je dan Hertog Jan in het Engels bestellen, want anders snappen ze niet wat je bedoelt.
0: Duke John.
1: Precies die. En dat deden we ook. En daar gingen ook een paar andere jongens zitten. Een band uit Harlingen. En dat zijn dan wel de jongens Ben Hager, Vincent, Grol, Sipke Hager en Sam Gunning. Die 4 jongens die zaten daar. Een van die jongens is behoorlijk lang, dus die hadden een gesprekje. Dat ook Direct daar zit. En zo praten ze. En op een gegeven moment spelen ze in Oosterpoort. En ze willen ons, zeiden ze tegen hun, willen ze graag in uitzending, of tenminste in het voorprogramma hebben van Direct. Nou, dat is gebeurd vorige week. Ze hebben 3 shows gegeven in het voorprogramma. Dus ze staan op een kaart, zeg maar. En het leuke is, ze komen uit Harlingen. Dus ik denk, wij moeten ze misschien ook wel eens hier in het programma uitnodigen, of weet ik veel.
2: Mee. Het grappige is, want jij had dat berichtje gestuurd op de chat. En toen had ik het erover op school. En een collega van mij, docent Engels, die was bij dat concert. Waar Direct op een gegeven moment hun uitkoos.
1: Ja.
2: Om inderdaad. Ja, ze hadden de dag daarvoor, na een eerste concert. Waren ze die in die kroeg, wat Bert net zegt. Ja. En het tweede concert. Worden ze uitgenodigd.
0: Ja.
2: Ze
0: maar dat gebeurde concert. Terwijl Direct op podium stond.
1: Ja. Ja, en ze hadden in de pub even met elkaar gesproken. Behoorlijk aan het drank met z'n allen.
0: Ja.
1: En toen zijn ze zo aan de praat gekomen. Van was je het ook in de band. Maar misschien kunnen ze dat ooit zelf vertellen hier bij ons in de studio. Misschien zitten ze ook morgen wel bij Afslag Harlingen. Dat weet ik niet.
2: Nee. Maar dit is wel leuke publiciteit.
1: Daarvoor hebben ze wat psychedelische rock gemaakt. Beetje onbekende voor het grote publiek. Maar ze zijn nu een beetje naar de disco, pop disco muziek gegaan. En ik laat je een live zien dat is bij Alt is dat geweest in het programma. Moet er een opzoeken wat dat nou precies is. Maar ga maar eens luisteren, want het klinkt best wel leuk. Helemaal voor het alternatief.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Frans Belang-politicus Filip de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield twee bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende vier jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.
3: Zo, DJ. Attention.
4: Hello, Mr. DJ.
5: Avez-vous votre DJ à la sono?
3: Attention.
5: Écoutez le show musical.
6: Yeah! Music machine.
4: Hello, Mr. DJ.
3: Attention.
4: DJ.
5: Avez-vous votre DJ à la sono? Écoutez le show musical.
3: Yeah! Attention.

0: dames en heren, de muzikale fruitmand. Goedemiddag.
1: Nou, ik hoor helemaal geen muziek meer.
0: Nee, goed hè? Nee, jongens, dit is... ik werd maandagochtend... een van mijn allereerste vergaderingen die ik had was met Dirk Wiegmans, mijn collega. Bert, jij gaat hem morgen wel ontmoeten als wij naar...
1: Ja.
0: Oh, heeft de verkeerde kop.
1: Jammer hè, zo'n bril.
0: Ik die...
1: Maar
0: in ieder geval, Dirk die zegt tegen mij gefeliciteerd hè, op maandag. Ik zeg waarmee? Hij zei met het 50-jarig jubileum van Songs in the Key of Life.
1: Ja.
0: Want die is dit jaar 50 jaar oud. Ja. En dan kun je natuurlijk Sir Duke draaien of I Wish of As. Maar we waren het er ook op een gegeven moment wel beide over eens. Ja, de opener van het derde uur moet ook de opener van het album zijn. Dus vandaar Love's In Need of Love Today van Stevie Wonder. 50 jaar oud, jongens.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, je hoort het er niet aan af.
0: Nee, dat is, prachtig.
1: Ik hoor helemaal geen tikjes op de album.
0: Nee. Dit is heel keurig gedigitaliseerd. Maar over even wat anders.
1: Ja, Tiede, wat is er allemaal aan de hand?
0: Ja, Zoë Live. Nog nooit van de beste meid gehoord. Ik zit afgelopen zaterdag zit ik de beste zangers te kijken.
1: Ja,
0: wat ik
1: onze app die liep in één keer vol. Ja.
0: Jongens. Dat was de tribute to Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor. Wat natuurlijk helemaal zwaar in mijn jeugd zat. Uit 94 als ik me niet vergis. En die maakte een impressie van Never Alone. En dat had dan voornamelijk te maken met dat die Desiree in het verleden toch wel borstkanker en een hele hoop zaken overwonnen heeft. En inmiddels gestopt is met Two Brothers omdat haar mede-bandlid Parkinson heeft. Ze heeft een hele hoop meegemaakt. En die Zoë Live die heeft daar een impressie van gemaakt. Van weet je wat, jij bent nooit meer alleen. En dit is een uitvoering, jongens. God, wat is dit mooi. Ga deze maar eens even luisteren. Dit is Zoë Live met Nooit Meer Alleen. Uit de beste zangers 2026.

0: Ja, dit vond ik toch echt wel heel mooi. Ja. Het is echt. En wat jij net zei, we stonden hier net voordat het nummer werd geluid, stonden er even over te praten. Eén keer in de zoveel tijd komt er echt wel een pareltje boven drijven bij de beste zangers. En dat was deze wel. Dus vandaar.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Nee.
2: De plaat en zijn verhaal. De plaat en zijn verhaal. De plaat en zijn verhaal.
0: Het is ook, ik weet ook nooit meer.
2: De plaat en zijn verhaal.
0: Ik weet ook nooit wanneer die kut jingle afgelopen is. Ik trap er elke keer weer.
1: Dat is goed voor de laatste spier even voor een serieuze verhaal.
0: Ja, dit wordt een

mogelijkheid om bewust en gericht zaken te verbergen, zelfstandig aanvallen uit te voeren en uitschakeling te ontwijken. De afgelopen maanden heeft AI laten zien zich ongevraagd buiten bestaande protocollen te kunnen werken en hiermee kritieke infrastructuren te kunnen saboteren. De realiteit is dat rogue AI zich kan gaan bemoeien met energievoorziening, defensie, infra, productie en andere vitale en kritieke punten in onze samenleving. Een serieuze bedreiging voor de mensheid. We zijn in gevaar. En voor het eerst ervaren we dit. Jarenlang was de mensheid die haar omgeving in gevaar bracht. Oké, toegegeven, aangezien de mens AI heeft ontwikkeld, zou je kunnen zeggen dat de mens ipso facto de mens in gevaar brengt. Maar toch, wordt het tijd om Homo sapiens op te nemen op de lijst van beschermde, anders uitstervende soorten. Het voelt als een soort met curieus vorm van karma. Ik bedoel, is dit niet een soort met van kosmische gerechtigheid? In het Engels zouden ze zeggen, now the shoe's on the other foot. The countdown to extinction is misschien ook wel voor ons begonnen. In 1826 stierf de grote auk uit, een vleugeloze zeevogel, familie van de pinguïn, door overbejaging voor hun veren, vlees, vet en eieren. In 1893 de quagga, de familie van de zebra, door overbejaging om als veevoer te dienen. De dodo, eind 1700, door jacht. De Tasmaanse tijger in 1910, door jacht. De reuzenalk in 1890, door jacht. De Chinese lepelsteur in 2019, door vernietiging van leefomgeving. De rode pad in 2019, door ontbossing en klimaatverandering. De wauw, een papegaaisoort, door houtkap en landbouw in 2024. De landschildpad in 2015, door overbejaging. De pauli, de vogel, een familie van de vink in 2019. Iemand raden wat de oorzaak is? Inderdaad, wij. De lijst is veel langer en langer en groeit en groeit. Maar willen jullie misschien wat positief nieuws? De vaquita, een bruinvis, daar zijn er nog 18 van. De Javaanse neushoorn zijn er nog 16 van. De noordelijke witte neushoorn zijn er nog 2 van. Overigens beide vrouwtjes. De amuurluipaard zijn er nog 100 van. De Yangtze-schildpad zijn er nog 3 van. De Luristan-beeksalamander nog 3. De Filipijnse adelaar nog 100. Ik laat deze cijfers even op je inwerken. Dat hebben wij gedaan. Met z'n allen. 99% van alle soorten die ooit op aarde hebben geleefd zijn uitgestorven. Door evolutie, klimaatverandering en menselijk handelen. Het is ironisch dat juist deze 3 zaken nu ook de mensheid bedreigen. Klimaatverandering, menselijk handelen en evolutie. Je zou denken dat we hierdoor een beter begrip zouden krijgen voor de met uitsterven bedreigde soorten. Ik bedoel, we stappen bijna in hetzelfde schuitje. Maar de mens is niets als het niet onverbeterlijk stom is. 2 weken geleden. Noorwegen besluit zich niet langer te willen houden aan het verbod op het jagen naar walvissen en gaat sinds 1993 deze dieren weer bejagen en afschieten. En dit zijn vriendelijke termen. Want wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is vermoorden. En waarvoor? Vroeger verwerkten we, ook al zo'n misselijkmakende term, in make-up, parfum, diervoer en medicijnen het vlees van walvissen. En niet voor consumptie trouwens, want in Noorwegen is de vraag naar walvisvlees laag. Heel erg laag. Japan, IJsland, andere landen die zich ook niks aantrekken van het verbod op de jacht. Het is 1974 als Graham op de boot van David zeilt over het blauwe water buiten de kust van Canada. Het is een roerig jaar geweest voor beide muzikanten. Waren ze ooit met z'n vieren na het vertrekken van een bandlid en een paar jaar later besloot het andere bandlid midst opname van een huidig album ook het bijltje er neer te gooien. En nu zit het inmiddels duo met z'n tweeën op het 22 meter lange boot te turen over het water. En terwijl de wind over het water waait, veranderen de golven van korter naar lang, van lang naar nog veel langer. En terwijl de wind waait, stijgt het water langs de boot, waardoor de fin van een blauwe walvis prijkt. En even later langs zij komt en met de 2 mannen meezwemt. De normaal gesproken niet om woorden verlegen zittende mannen zwijgen, terwijl ze eerbiedig en nederig kijken naar het majestueuze dier dat vriendelijk pas houdt met de 2 keer kleinere boot. Na een poos verdwijnt de walvis even geruisloos weer onder water, maar niet voordat ze met haar staart de nodige golf achterlaat. Graham is de eerste die de stilte verbreekt. Kun jij je nou voorstellen dat wij deze dieren vermoorden omwille van het beschilderen van onze gezichten, het stiften van onze lippen en het voeren van onze huisdieren? Het is een schande dat deze dieren voor hun leven moeten vrezen door de mensen die ze in de loop van de eeuwen met harpoenen hebben achtervolgd. David stuurt de boot terwijl hij zegt, in het vooronder liggen pen en papier.

En Graham gaat schrijven. Over the years you have been hunted by the men who threw harpoons. And in the long run he will kill you just to feed the pets we raise. To put the flowers in your vase and put the lipstick on your face. And you are swimming the ocean following feelings of your own. And now you are washed up on the shoreline. I can see your body lie. It's a shame you have to die to put a shadow on our eyes. Maybe we will go. Maybe we will disappear. It's not that we don't know. It's just that we don't want to care. Under the bridges, over the foam, wind on the water, carry me home. Jongens, ik had aan het begin van dit verhaal al even het over kunstmatige intelligentie. En misschien is dat wel de vreemde cirkel die dit verhaal rondmaakt. Eeuwenlang hebben wij gekeken naar dieren die verdwenen. We zagen het gebeuren, we schreven er rapporten over, we maakten er documentaires over. We richtten natuurgebieden op en we maakten lijsten van bedreigde soorten. En ondertussen gingen we vaak gewoon door. Als wij niet luisteren, niet leren en vooral niet onthouden, dan zou de menselijke domheid zomaar eens een keer onze grootste bedreiging kunnen worden. En misschien moeten we daarom niet bang zijn voor AI. Misschien moeten we niet vooral bang zijn voor wat wij zelf met AI doen. Want uiteindelijk is de technologie niet degene die beslist wat wij belangrijk vinden. Dat doen wij. En misschien is dat precies de boodschap die die walvis ons al meer dan 50 jaar probeert te vertellen. Dit is een Crosby & Nash met Two of the Last Whale.

0: Anderson Paak en Corday. Dit is, dit is natuurlijk Will Withers' A Lovely Day. Maar dan de uitvoering A Good Day. Ja. En die is hartstikke nieuw. En ik ben normaal gesproken niet zo van Anderson Paak. Alhoewel ik het een hele goede rapper vind. Maar dit is gewoon een heel goed nummer. Zit gewoon goed in elkaar. En daarvoor, de plaat is een verhaal. Ik moest denken aan het feit dat wij met uitsterven bedreigd kunnen raken door AI.
1: Ja.
0: En wij al jarenlang hetzelfde met dieren doen. En dat Noorwegen weer opnieuw was begonnen met walvisjacht. Ik denk, daar zit een verhaal in. Ja, goed. En dan al helemaal Wind on the Water. Tenminste, van het album Wind on the Water. To the Last Whale, A Critical Mass. Van Crosby & Nash. Dus vandaar. Nu, Peter. Ja, ik doe de deur even dicht, want ik weet dat je naar de wc moet, zogenaamd.
1: Ja.
0: Maar deze kreeg ik van Dirk, dezelfde collega die zei, die stuurde me halverwege deze week, heb je dit wel gehoord? En ik luister de eerste paar minuten. Ik denk, nou, ik weet niet of dit wat is, maar jongens, dat refijn is goed. Ga eens een keer luisteren naar Bloodywood met New Delhi.

0: eigenlijk allemaal de schuld van Peter. Want sinds Peter die geweldige, geweldige 12-inch van Loose Fit heeft gedraaid, ben ik helemaal lijp van Loose Fit en Happy Mondays. En ik kwam dus een remix tegen van Greg en Shay Wilson. En dit is, dit is ook Loose Fit, maar hij kan nog steeds niet op tegen de remix die Peter ooit gedraaid heeft, maar desalniettemin. Dus vandaar. Nu de volgende. Steven Wilson, die heeft op vanmiddag om 12 uur een nieuwe single uitgebracht van het nieuwe album Requiem for a Village.
1: Wachten. Dat deed ik donderdag aan.
0: Ja, ik ook. Ik had een melding aangezet inderdaad. Maar ja, goed, dat is het stomme ervan. Als je dat op YouTube doet, dan neemt hij over het algemene tijd in Amerika of in Engeland waar hij naar uitkomt. Dus het liep een beetje anders. Maar On Chapel Slope is, ja, wat vind ik, weet je, ik ga niks zeggen. Ga eens luisteren. Vertel mij eens een keer wat jullie hiervan vinden.
1: Ik hoor een kerk.
0: Ja, dit is echt, ja, goed. Het, ja, nou ja, dat.

0: Dit voelt alsof het een onderdeel moet zijn van iets meer, want...
1: We need to swoop closer.
0: Ja, dit ook, weet je. Het is... Ik weet niet wat het is. Waarschijnlijk zal het een soort van een heel lang verhaal zijn met verschillende hoofdstukken op in ieder geval Requiem for the Village. Maar dit is alsof het... Elke keer hoop je dat het begint, maar het begint maar niet.
2: Maar het is echt van die luistermuziek, maar hier moet meer bij. Er moet meer, wat Peter ook zegt, een begin en een eind te komen.
0: Ja, klopt, inderdaad.
2: En het is nu fantastisch spoken word, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, maar dat is het inderdaad ook. En op een gegeven moment, je hebt het idee dat het ergens naartoe moet gaan, maar misschien als het onderdeel van groter wordt, dat het dan wel bij elkaar past. Dat je een soort van album hebt, wat eigenlijk één nummer is, maar wat uit 20 verschillende nummers bestaat of zo.
2: Nou ja, hij is druk bezig in de studio, laat hij wel eens filmpjes.
3: En meestal moet je dit soort nummers het vaker horen. Ja. Zo werkt het bij mij in ieder geval wel.
0: Ja, nou moet ik je zeggen, ik heb dit nummer vaker gehoord.
3: Oh, dit was voor mij de eerste keer.
0: Dit is Steve Wills. Ook al is het Steve Wills, dat gaat niet heel veel beter worden dan deze. Maar nee, goed, het is... Dat kan.
2: Maar de tijd hier.
0: Ja, sorry. Ik heb nog twee nummers, jongens. Dat is Suede, de nieuwe van Suede, Trash. En daarna mijn steunplaat.
3: Dat is een nieuwe opname dan waarschijnlijk, want het nummer Trash is Allowed.
0: Ja, maar dit is een nieuwe opname.
3: Oké. Okay.
0: En dan hierna krijgen we... Oh, heb ik zo zin in. Miley Cyrus. Hallo, Miley.

0: Dit nummer kan ik echt niet vaak genoeg horen. Het is echt mijn favoriet. Nou ja, ik hoop dat je het met me eens bent.
1: I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Het valt mij nu trouwens pas op dat zij eigenlijk niet meer Miley Cyrus heet, maar gewoon simpelweg Miley.
1: Ja, ze heeft het Cyrus niet meer nodig.
0: Nee, dat denk ik. Nou, had je dat zo...
2: De vraag is of het Miley Cyrus is.
0: Ja, nee, dit is Miley. Ik heb de clip erbij gezien en daar... Laat ik...
1: Jij weet dat zij een...
0: Kijk de clip er even bij en dan denk je...
1: Moedervlek heeft op haar linkerdij.
0: Dat is ongeveer het enige wat je niet ziet. De rest...
2: Wat is een andere vraag. Hoe weet jij dat
0: tegen? Hey jongens, nog 1 minuut en 20 seconden. En dan zit het er al weer op, maar niet
2: 3
0: getreurd.
2: 3 uurtjes alternatief.
0: Ja. Ja. Niet getreurd, over 2 weken zijn er... 2 van ons 3 zijn er in ieder geval weer.
1: Ja, sorry. Ik moet dus een keertje...
0: Ik moet op vakantie.
1: Ik moet dus een keertje op vakantie. Ik ga nooit.
2: Nee. Maar...
0: Ja, nee, goed.
1: Maar ik weet dat jullie mijn uur met heel veel moois gaan vullen. En ik ga natuurlijk luisteren op Kos.
0: Dat komt helemaal goed, jongens. Dank jullie wel, jongens. We gaan eruit met de original Body Alive Extended Remix van Nasty van Janet Jackson.
2: Ja, die mag nog een keer, hoor.
0: Precies, omdat we niet in zijn geheel draaien. Dat schijnen allemaal nieuwe regels te zijn. Ja, waar ik jullie overigens aan het einde van het jaar ga ik jullie eventjes voorstellen wat de nieuwe regels ook allemaal weer zijn geworden. Etcetera. Dat is meer en meer een beetje als jij een regeerovereenkomst aangaat en je besluit om op een gegeven moment een beetje bommetjes te zetten.
1: Ja, ik zou zeggen, gooi die muziek er maar in.
0: Jongens, dankjewel.
2: Jongens, bye bye.
1: Goed weekend. Bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt het diep betreurenswaardig dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. En dat geeft volgens Jetten nog tijd om in gesprek te gaan met Washington over een oplossing. Wat die oplossing moet zijn, zegt Jetten niet. Internationaal veroordeelt bijna de hele westerse wereld de stappen van president Trump. De VN spreekt van een grote tegenslag voor het streven naar internationale rechtvaardigheid. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Door een zware aardbeving in het zuiden van Panama, van 7,7, zijn enkele gebouwen ingestort. Het internationale vliegveld is gesloten en in 6 provincies is de stroomvoorziening uitgevallen. Het belangrijke Panama-kanaal zou niet zijn beschadigd. De co-piloot van het gekaapte Flight Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. Het weer vanavond en vannacht buien, ook morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
12: Nu bij Dirk, Café Pindakaas. 1,49. Word je groot van...

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Er zijn meer landen die hun burgers executeren, maar de VS wordt mogelijk het allereerste land dat een executie via vuurpeloton ook gaat livestreamen. Nou weten we dat de Amerikaanse president van reality TV houdt, maar dit is wel een heel vooruitstrevend format. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Nieuwe sancties van de VS en een Nobelprijs voor een oud-rechter. Het Internationaal Strafhof zag vandaag alle schijnwerpers op zich gericht. We zijn bij een bijeenkomst van de VVD-top. Die praat vanavond met leden over de koers van de partij. Want er is flink wat kritiek. Waarom onderhoudt oud-bondskanselier Schröder zo'n warme band met president Poetin? En de veelbesproken memoires van een Japanse hofdame uit de middeleeuwen die zijn opnieuw in het Nederlands vertaald. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 9 oktober.
3: America never joined the court. We don't need that court and we don't want it.
2: De VS haalt opnieuw uit naar het Internationaal Strafhof. Buitenlandminister Rubio spreekt van een nep-ICC.
3: The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.
2: En het blijft niet bij felle woorden. De Amerikanen komen ook met nieuwe sancties.
3: Today, the United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
2: En dat terwijl premier Jette onlangs nog waarschuwde bij de VN: handen af van het Internationaal Strafhof.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Het kabinet trekt het boetekleed aan vanwege de Q-koorts.
5: Hier hebben we iets niet goed gedaan.
2: 20 jaar geleden raakten zo'n 10.000 mensen besmet via geiten en schapen. Patiënten verwijten de overheid
6: dat ze de gezondheidsbelangen van mensen niet vooropgesteld hebben. Dat inwoners, omwonenden van besmette bedrijven niet geïnformeerd werden over de risico's.
2: Het gevolg voor 2000 mensen is Q-koorts nog steeds dagelijkse realiteit.
7: Wat kun jij nu niet wat je eigenlijk gewoon wel zou moeten kunnen?
6: De hele dag doorkomen.
2: Patiënten als deze zijn door de overheid in de steek gelaten, erkent de minister nu.
5: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
2: In de VS leidt de woede tegen immigratiedienst ICE weer op. Aanleiding is het neerschieten van een man in zijn auto in New York. Getuigen hoorden meerdere schoten. Burgemeester Mamdani zei dat er ook een kind van 5 in de auto zat.
8: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
2: Het was de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Deze vrouw kwam wat afgeven.
9: Nog wat vuurwerk wat we over hebben van het afgelopen oud en nieuw, zeg maar. En dus te veel ingeslagen, we konden het niet opmaken.
2: En ook deze man leverde vuurwerk in. Dat is in zijn geval ook echt beter.
10: Ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw heb ik stuk gemaakt.
2: Zulke incidenten moesten dus tot de verleden tijd behoren, tot opluchting van de burgemeester van Hoorn.
11: We hopen dat mensen gaan kiezen ook voor andere tradities om het nieuwe jaar in te luiden.
12: Op een trommel slaan?
11: Op een trommel slaan.
2: Maar veel mensen weten, verbod of niet, er wordt sowieso geknald.
9: Ik denk dat we nog wel wat zullen zien, maar helaas niets van ons.
1: Dit was Nieuws Vandaag. In de media.
2: Levi van Eck zit naast mij in de studio. Heeft de kranten vanmorgen gelezen.
13: In NRC gaat het over het toenemende gebruik van het haargroeimiddel finasteride door mannen. Ze nemen een pil tegen kaalheid, maar eindigen diep ongelukkig. Zo ook de 24-jarige Adam. In de eerste maand voelde hij zich beter dan ooit, maar daarna kwamen de klachten. Erectieproblemen en andere seksuele problemen en paniekaanvallen.
2: Vorig jaar gaven Nederlandse apothekers finasteride aan ruim 15.000 mensen. Dat is een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. Een kleine groep gebruikers kreeg last van ernstige chronische bijwerkingen. Adam wil dat er meer onderzoek komt naar die bijwerkingen. Hij zou zijn haren zo inwisselen voor een leven zonder klachten. Nog elke dag heeft hij spijt.
13: Natuurorganisaties willen dat de veerboot naar Ameland alleen nog met hoogwater vaart, omdat de vaargul dichtslipt. Die mogelijkheid ligt serieus op tafel in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want de veerdienst ervaart soms grote problemen vanwege het ondiepe water. Trouw ging kijken op het Duitse eiland Juist. Vanwege het ondiepe water gaat varen daar alleen bij hoogtij.
2: En wat meteen opvalt is dat er helemaal geen auto's rijden op het Duitse Waddeneiland, behalve die van de dokter. En dagjesmensen hebben ze hier liever niet, omdat die te weinig opleveren. De watertaxi met slechts 48 plaatsen vaart tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. De grote, goedkopere veerboot maar één keer per dag. Of helemaal niet als het water te laag staat.
13: De Volkskrant spreekt met 3 Kamerleden van links tot rechts over de dalende acceptatie van LHBTI'ers in Nederland onder scholieren. De politici van D66, JA21 en Partij voor de Dieren maken zich er zorgen over, maar verschillen van mening over de oorzaak. Sommigen wijzen op de invloed van sociale media, anderen leggen de nadruk op religie of migratie.
2: En dat terwijl onderzoekers juist waarschuwen dat er niet één schuldige is. Gedragswetenschapper Nicky Dekker noemt het jammer dat sommige Kamerleden nog steeds één groep proberen uit te lichten als oorzaak van de dalende acceptatie. Terwijl de werkelijkheid volgens haar een complex verhaal is.
13: En Nederlanders gaan steeds verder met de elektrische auto Europa in, constateert de ANWB. En daarom nam journalist Eelco van den Heuvel van het AD de proef op de som. Voor het eerst op vakantie met de elektrische auto door Frankrijk.
2: En het ging hem verrassend makkelijk af. Via een app kon hij alle beschikbare laadpalen zien, ook als ze bezet zijn. Dus na een paar dagen verdween de laadstress als sneeuw voor de Franse zon. Je past je rijgedrag aan het laden aan en introduceert de laadlunch, schrijft Van den Heuvel.
13: 1,5 uur op het terras en de auto aan de stekker. Ja, is de conclusie van Van den Heuvel. Je kunt met een gerust hart op vakantie in Europa met een elektrische auto, al vergt het enige planning. Volgend jaar wil die naar Spanje.
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Olivia Dean, Man I Need. Het was een roerige dag voor het internationaal strafhof in Den Haag. Met de Nobel-Vredesprijs voor een oud-ICC-rechter en een nieuwe lading sancties van de Amerikanen, die het strafhof naar eigen zeggen willen lamleggen. Hoe moet het verder met het hof? Contact met Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, vandaag kwam Amerika dus met nieuwe sancties. Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde?
1: Nou, het kwam niet uit de lucht vallen. Het was al een tijdje aangekondigd dat deze sancties eraan zaten te komen. Maar ja, u zei het net zelf al, de timing van vandaag met zowel de Nobelprijs voor de Vrede en dan nu deze sancties vandaag maakt het een hele roerige dag.
0: Is er eigenlijk al duidelijk wat die sancties precies in zullen gaan houden?
1: Nou, wat Marco Rubio vandaag heeft aangekondigd en ook wat hij zelf in die toespraak zei, is dat het vooral een verbod op transacties met het Hof gaat inhouden. Om het Hof daarmee af te snijden van middelen. Dus wat dat praktisch lijkt te gaan betekenen is dat Amerikaanse bedrijven eigenlijk niets meer voor het Hof mogen doen. Dat banken rekeningen moeten gaan sluiten, verzekeraars stoppen, softwarebedrijven zich terug moeten trekken. Maar ja, dat raakt dan natuurlijk ook meteen niet-Amerikaanse partijen die bang zijn voor Amerikaanse straffen of met Amerikaanse belangen zitten. Dus ook Europese leveranciers, banken, IT-bedrijven en verzekeringen.
0: Dus dat heeft een enorme impact op het dagelijks functioneren van het Hof?
1: Absoluut, absoluut. Het is, ik hoorde het een collega eerder vandaag zeggen, het zou echt een mokerslag zijn voor het Hof.
0: Nou heeft Nederland als gastland juridisch gezien een speciale verantwoordelijkheid naar het strafhof toe. Neemt het kabinet die verantwoordelijkheid in voldoende mate? Wat is uw inschatting?
1: Nou ja, het was interessant om premier Jette ook vandaag te horen zeggen, Marco Rubio had eerder gezegd, we zullen het Hof desnoods steen voor steen afbreken. En Jette zei, nou, wij zullen het Hof steen voor steen beschermen. Maar nu moet natuurlijk wel gaan blijken wat dat concreet betekent. Want ja, als gastland inderdaad heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. En Nederland kan best wel een aantal dingen doen. Het heeft ook al wel aangegeven in de laatste weken dat het bereid is verschillende maatregelen te nemen. Maar we moeten het nu gaan zien. In ieder geval wat vandaag door zowel premier Jette als door de minister van Buitenlandse Zaken werd gezegd, is dat ze toch de dialoog open willen houden. Ja, in plaats van twee maatregelen te stellen. Ja.
0: Want ik begrijp dat die sancties pas over een half jaar ingaan en dat Jette daarvan zegt, dan hebben we nog een half jaar om te praten met Amerika.
1: Ja. Nou ja, de sancties zijn dus wel als het ware vandaag afgekondigd. En dan gaan ze na een soort, wat ze dan noemen, een period of grace. Nou ja, het is maar hoe je dat wil interpreteren. Over een half jaar zouden ze dan ingaan. En kijk, die 6 maanden gebruiken voor diplomatie met Washington is denk ik sowieso altijd een goed idee. Om met elkaar in dialoog te blijven. Maar het is natuurlijk wel van belang dat je daarmee niet gaat buigen voor de eis die vandaag ook weer werd gesteld om het Hof in toom te houden. Want dat is toch een beetje de wereld op zijn kop. Het is de Verenigde Staten dat vandaag ongeëvenaarde sancties afkondigt tegen een internationaal hof. Dus praten is goed, hoop hebben dat dat tot een oplossing komt is ook goed. Maar de praktijk leert tot nu toe wel dat er hopelijk toch ook wel maatregelen klaar worden gezet.
0: Want wat voor maatregelen kan Nederland dan heel specifiek doen? We gaan het straks hebben over Europa, maar wat kan Nederland doen?
1: Nou ja, Nederland kan zelf als gastland in ieder geval ook al daarmee de kar gaan trekken. Hè? In Brussel, in Europa. Inderdaad, andere landen kijken dus ook naar het gastland daarin. Het kan helpen heel concreet alternatieven

0: te regelen voor wat ik net noemde, die bank of IT of verzekeringszaken via Europese partijen. En ook daarin toch wel het voortouw nemen in die dialoog en in de gesprekken met Washington.
1: Want maandag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Luxemburg om die nieuws te bespreken. Ja, welke mogelijke tegenreactie verwacht u? Wat zijn de meest voor de hand liggende opties?
0: Nou ja, ik kijk daar met heel veel interesse naar, moet ik zeggen. Want het is inderdaad niet zo bekend nog wat. Het is ongeëvenaard. En dus ja, we weten ook niet precies wat er kan gebeuren. Een van de maatregelen waar Nederland het zelf ook al wel over heeft gehad, is een EU-wet, een EU-verordening, het zogenaamde blocking statute. En dat zou een verordening zijn die zou kunnen worden afgekondigd, waarmee eigenlijk de EU dan blokkeert dat Europese bedrijven die buitenlandse sancties van de Verenigde Staten mogen naleven. En dus eigenlijk zegt nee, Europese bedrijven, jullie mogen die sancties niet naleven. En buitenlandse vonnissen eventueel die dat afdwingen, die worden niet erkend. Maar dat moet geactiveerd worden door de commissie. Dus dat is een van de concrete acties die maatregelen die genomen kunnen worden. Maar ja, ook dat is toch een beetje een tweesnijdend zwaard. Want ja, als je een Europese bank bent met grote Amerikaanse belangen en dat blocking statute wordt ingesteld, ja, dan zit je een beetje klem natuurlijk. Als je enerzijds Amerikaanse sancties hebt, anderzijds dat blocking statute. Dus het is sowieso belangrijk dat er maatregelen worden genomen. Dit lijkt er één te zijn. België heeft er vandaag als enige ook om geroepen. Van, stel dat nu al in. En we gaan zien wat er maandag uit die gesprekken komt.
1: Ja, u zei het al, het is een bijzondere dag. Vandaag werd ook bekend dat een oud ICC-rechter de Nobelprijs voor Vrede krijgt, Navi Pillay. U heeft haar een paar keer ontmoet. Hè? Hoe kwam ze op u over? Vindt u dat de prijs terecht is? Wat heeft ze daarvoor gedaan?
0: Ja, erg bijzonder inderdaad dat zij deze prijs heeft gewonnen. En ik heb haar een aantal keer mogen ontmoeten. En het is ze is 85. En het is een hele imponerende vrouw die haar leven lang eigenlijk heeft, eigenlijk haar hele professionele leven heeft toegewijd aan het beschermen van de zwakste. En het het promoten, maar ook dus het handhaven in dat opzicht van het internationaal recht en het ook veroordelen van mensen, individuen, die de ernstigste internationale misdrijven hebben gepleegd.
1: En is de keuze voor haar ook een boodschap van het Nobelcomité richting president Trump, die natuurlijk altijd vol afkeer spreekt over dat ICC?
0: Ja, ik denk dat je dat echt wel kunt zeggen. En dat ook het comité daar zelf vandaag ook wel duidelijk over was. In de toewijzing van de prijs zeiden ze ook al expliciet dat Navi deze prijs heeft gekregen voor wat ze heeft gedaan om zowel vrede te bevorderen als het internationaal recht. Ook de voorzitter van het Nobelcomité antwoordde positief op de vraag. Ook van de journalist die eigenlijk dezelfde vraag als u stelde vandaag. Is dit ook een boodschap aan de VS? En daar werd ook gezegd, ja, absoluut. Het is belangrijk dat het internationaal recht en de internationale rechtsorde kan bestaan. En dat het niet wordt aangevallen door landen als het hen uitkomt.
1: Nou wil Amerika dat strafhof dus lam leggen. Internationaal is er veel steun voor het hof. Denkt u dat deze organisatie uiteindelijk zal stand houden?
0: Nou, dat is een moeilijke vraag. Al is het maar omdat we nu dus enerzijds die afkondiging hebben van de sancties, maar anderzijds dus nog niet de inwerkingtreding van die sancties. Wat dan nu dus alweer resulteert in dat in ieder geval Nederland, maar ook al een aantal andere landen, het tot nu toe hebben over, oké, laten we nog proberen hierover te praten. Laten we kijken of dat we dit nog op kunnen lossen. Maar dit zal, als deze sancties worden ingesteld, een enorme impact hebben op het functioneren van het hof. En kijk, wie daar uiteindelijk door worden geraakt zijn degene aan wie Navi Pillay vandaag de Nobelprijs opdroeg. Namelijk de slachtoffers, de overlevenden van die internationale misdrijven. En dat geldt dus ook voor het strafhof. Die slachtoffers die er zijn in de zaken die er nu lopen. Want die zullen allemaal ook natuurlijk, al die zaken, zullen hier ook door geraakt worden.
1: Dank u wel. Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit in Utrecht. Gaan we naar de Nederlandse politiek, want de VVD heeft wel eens betere tijden gekend. De partij is volgens de laatste peilingen weggezakt naar 12 zetels. Dat is de laagste score in 18 jaar tijd. En dus moordt de achterban die vanavond bijeenkwam in Veghel en daar vragen mocht stellen aan de partijtop. En Wilma Borgman, onze Wilma Borgman, die was er ook bij, hè Wilma?
2: Ik was er min of meer bij, Simone, want ik mocht wel in de foyer van de locatie waar ze die avond hielden, maar niet in de zaal zelf. Ja, zouden ze bang zijn dat er iets van kritiek naar buiten komt misschien. Hoe dan ook, officieel was het verhaal dat leden onderling dingen met elkaar wilden delen en dat ze zich dan minder vrij voelen als er journalisten bij zijn. Ik kon in ieder geval wel vooraf en ook na afloop mensen vragen stellen.
1: Dan is de grote vraag natuurlijk, hoe hing de vlag erbij?
2: Nou, die vlag ging niet vier wapperend in top, maar ook niet echt half stok. Ja, mensen waren kritisch. Ja, mensen maken zich zorgen. Komt er wel wat terecht van dat minderheidskabinet? Komt de boel nog in beweging? Ik heb dus wat mensen kunnen spreken vooraf. En dit is wat ze zeggen over de zorgen die ze hebben.
3: Waar staat de VVD nu voor? Als het gaat over eigen verantwoordelijkheid. Als het gaat over de ondernemerspartij, waar is die gebleven? Daar ben ik toch wel benieuwd naar, zeg maar, het profiel van de VVD. De herkenbaarheid van de VVD. Dat is voor heel veel mensen op dit moment toch een verzoek.
4: Kijk, het gaat natuurlijk niet zo goed met de VVD op dit moment. En ik zou wel eens graag willen horen wat men denkt te doen om die peilingen weer wat omhoog te krijgen.
5: Mindere stellingname ten opzichte van links-rechts. Minder harde uitspraken doen ten opzichte wat je per se zelf binnen wilt halen. Misschien ook eens een keer laten zien dat je een ander iets kunt.
4: Dat uitsluiten van die pro de hele tijd, dat vind ik ook geen goede ontwikkeling. En ik denk dat er toch enige toenadering moet worden gezocht, want anders vrees ik het ergste.
6: Kijk, we hebben allemaal wel die schommelingen. In iedere partij komt dat voor. En als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Maar weet je, het gaat nu wel heel erg hard. Ik maak me daar best zorgen over.
3: Dus ik ben heel benieuwd naar zeg maar, toch wel, ik denk, de nodige kritiek die vanavond zal komen. En hoe erop gereageerd gaat worden.
4: En... Nou ja, Jesselkus doet het op zich wel goed. Maar misschien dat zij toch ook wat meer richting pro moet gaan denken. En niet zo moet afgeven op pro.
6: Daar heb je er. Daar komt ze aan.
7: Kijk. En ziet u in haar allebei de volgende lijsttrekker? Is zij de onbedwingde volgende lijsttrekker?
6: Nee, voor mij niet. Voor mij niet. Ze is natuurlijk ook omstreden, hè? En toch langzaam maar zeker ook een beetje meer omstreden aan het worden.
4: Ja, en dat komt denk ik ook omdat ze die houding jegens pro heeft. En dat is niet verstandig.
7: Nee, dat is niet verstandig. En dan kun je zeggen, heb ik dan alleen de kritische leden laten horen? Nou, nee. Dit was echt het beeld van de gesprekken van tevoren, voordat ze de mensen die daar in de zaal waren naar hun partijleider gingen luisteren.
1: Maar met wat voor gemoed kwam Dylan Jesselgus uiteindelijk naar buiten?
7: Nou, strijdbaar, bepaald en zelfverzekerd ook. Ze heeft 2 uur lang met de mensen die er waren gesproken. En ja, ook over de peiling inderdaad. Je hoorde het net al van de mensen vooraf. Ze heeft uitgelegd hoe het allemaal gekomen is. En dit was wat ze na afloop zei.
8: Leuk is anders, dat is evident. Laten we ook daar eerlijk over zijn. Al sinds ik bij de VVD zit, kennen we ook dit soort momenten waar het minder gaat. Ken ik momenten waarin we met elkaar debatteren. Heb ik momenten dat leden ook echt meegeven. Jongens, hier moet je op letten, dit moet je doen. En uiteindelijk gaan we met z'n allen weer vooruit. Wij zijn ook die optimisten. Ik vind dat er onevenredig veel aandacht is vanuit de media altijd over wat er bij de VVD gebeurt. Dit is wie wij zijn. Wij zijn eerlijk naar elkaar en daarna gaan we weer door. En het was gewoon echt een hele goede avond.
7: Stelt het dan allemaal niet zoveel voor eigenlijk?
8: Ja, maar mijn focus is een andere. Ik begrijp waar u naar op zoek bent. En het is gewoon niet leuk, ook voor mij als persoon niet. Maar als u mij vraagt, lig je hier dan wakker van, ben je hiermee bezig? Nee, ik ben bezig met, wat kan ik nou vanuit mijn functie, vanuit mijn rol doen voor Nederlanders?
7: Ik begreep na afloop van het inderdaad van een paar mensen dat er afspraken zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Wat voor afspraken zijn dat?
8: Nou, we hebben natuurlijk ook teruggekeken. Hè? Wat is er nou gebeurd? Er is ook heel veel in de beeldvorming. Daar ging het vanavond ook over. Als je kijkt feitelijk, wat is er nou in Den Haag gebeurd? Hoe kwam het over? Laat ik het zo zeggen. Dan was er alsof een hele linkse agenda werd uitgerold. Daar is geen sprake van. Dat zal de VVD ook nooit doen.
7: Je had cadeautjes weggegeven aan Jesse Klaver.
8: En daar hebben we eens bij stilgestaan. En dan blijkt dat het niet zo is. Kijk, dat links feest viert om stilstand. Hadden we misschien moeten zien aankomen. Zagen we niet aankomen. Maar daar is stilstand. stand. Die hervormingen zijn geparkeerd. Die moeten links van rechtsom uiteindelijk gerealiseerd worden. En aan de andere kant hebben we hele mooie dingen bereid. Ook voor ons eigen achterban hebben we hier ook bij stilgestaan. En nou ja, u ziet het, u zult het vast straks ook horen. En helemaal vrolijk naar buiten gaan van dit is wat onze club maakt. Ja, dat is wel goud waard voor mij.
7: Ik heb van mensen hier inderdaad ook gehoord. Ga nou gewoon samenwerken, ga aan tafel, praat met andere partijen, zorg dat het land in beweging komt. Is het voor u denkbaar dat dit minderheidskabinet uiteindelijk gaat samenwerken met Ja 21 en Pro en de ChristenUnie en Volt?
8: Dat is waar we natuurlijk als kabinet vanaf het begin zeggen 100 zetels. We hebben het niet exact opgeteld of dat dan 100 is, maar we willen graag breed draagvlak.
7: Die partijen die ik noemde, dus ook Pro.
8: Ja, maar dat zeggen we vanaf het begin. Maar dat is niet zonder rechts. Laat ik dat even duidelijk maken. Het is niet om een linkse agenda uit te rollen. En dat onderscheid, dat vindt denk ik onze kiezer heel erg belangrijk. Ga je af en toe samenwerken, leg je plannen neer waarvan van links tot rechts zegt hé, dat is een goed plan, zoals met de defensiebegroting. Ben ik alleen maar dankbaar. Hoe meer steun, hoe beter.
7: Het ging de laatste dagen ook veel over u en over uw positie. Bent u de logische volgende lijsttrekker van de VVD?
8: Ja.
7: U wilt de volgende lijsttrekker van de VVD zijn?
8: Ja, dat ben ik.
7: Ja, dat ben ik. Dat zei Dylan Jessicus vanavond. En ze had ook kunnen zeggen dat het aan de leden is. Of dat het niet aan de orde is. Dat zou Mark Rutte hebben gedaan. Want die deed dat meestal met dit soort vragen. Maar nee, dat deed ze niet. Ik ben de volgende lijsttrekker. Nou, dan moet ze nog wel even haar partij daarvan overtuigen, denk ik.
1: Ja, want hoe was de gevoelstemperatuur na afloop bij die leden? Zagen die toch lichtpuntjes?
7: Sterker nog, die waren na 2 uur praten en 2 uur luisteren ervan overtuigd dat het gewoon allemaal niet goed was overgekomen. Dat Pro helemaal niet zo'n grote buit had binnengehaald en dat de VVD bij nader inzien zelf veel meer had binnengehaald. Diezelfde mensen die je net vooraf zoveel zorgen hoorde uiten, die zeiden na afloop dit.
9: Ja, zeker. Het is best wel motiverend om weer een keer bij de club te zitten en niet alleen de ellende aan te horen, maar ook de positieve dingen die wel gelukt zijn en die in het nieuws vaak onderbelicht blijven. En laten we eerlijk zijn.
6: En ik moet zeggen dat ik een heel eind gerustgesteld ben. Ik heb toch weer een beetje dat positieve gevoel gekregen door de manier waarop zij daarin gingen, het uitlegden, weet ik wat.
10: Heel constructief, in een buitengewoon goede sfeer. Dat ervaar je positief. Is dan alles opgelost? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je niet in een uurtje. Maar we hebben de instelling gehoord. We hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe we verder communiceren. En dat is goed.
6: Nou, ze heeft mij en met name Ruben ook. Want ik ben wel een grote liefhebber van Ruben, moet ik zeggen. Die hebben mij dus wel gerustgesteld in hun manier van beantwoorden. Hun vanzelfsprekendheid. Hun vertrouwen in het feit dat dingen dus inderdaad wel goed komen.
7: Het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Nou, de zorgen van veel mensen zijn hier misschien nog niet helemaal weggenomen, maar toch wel aanzienlijk verlicht. Voor Jessicus zal de reis naar Veghel de moeite waard zijn geweest, Simone.
1: Dankjewel. Wilma Borgman was dat vanuit Veghel.

0: MJ Lenderman, Joker Lips. In de week dat de Duitse inlichtingendienst waarschuwde voor een gewelddadig conflict met Rusland en Merz een bezoek bracht aan Oekraïne, dook vandaag een foto op van Gerhard Schröder op het verjaardagsfeestje van Vladimir Poetin. De Russische president werd deze week 74 en de oud-bondskanselier mocht blijkbaar niet ontbreken op het feest. Voor hoeveel ongemak dat zorgt in Duitsland, daarover praat ik met Hanko Jurgens, historicus bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Goedenavond, Hanko.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, een Schröder die kaarsjes uitblaast op de verjaardag van president Poetin. Zo close zijn die twee blijkbaar?
1: Ja, eigenlijk al jaren. Dus je zou bijna zeggen, wat is nieuw? Nieuw is natuurlijk dat de omstandigheden toch wel heel erg veranderd zijn. Waardoor Schröder in Duitsland zelf natuurlijk een beetje een benarde positie is geraakt. Hij is zijn ereburgerschap van stad Hannover kwijt. Erelidmaatschap van Borussia Dortmund kwijt. En binnen de SPD hebben ze, dat zijn partij, de Sociaaldemocraten, hebben ze overgesproken of ze ook zijn lidmaatschap kwijt af moeten nemen. Dat ligt allemaal toch wel erg ingewikkeld. Toch een oud-kanselier. Dus dat hebben ze dan weer niet gedaan. Maar ja, hij is een beetje outcast in Duitsland.
0: Dus hoe zijn de reacties op dit verjaardagsfeestje?
1: Ja, Lars Klingbeil, die notabene bij hem op het bureau het vak geleerd heeft. Dus Lars Klingbeil is de huidige SPD-leider. Noemde het volstrekt inacceptabel. Friedrich Merz heeft ook geïrriteerd gereageerd. En dus het is duidelijk dat niemand hierop zat te wachten.
0: Nou staat Poetin bekend als iemand die heel weinig mensen toelaat tot zijn inner circle. Ja. Maar Schröder dus blijkbaar wel. Hoe is die vriendschap dan ontstaan?
1: Ja, dat is heel interessant. Ik denk 2002 Poetin heeft een reden gehouden in de Bondsdag. Poetin is geheim agent geweest in de DDR en spreekt goed Duits. Dus hij heeft in het Duits een reden gehouden over eigenlijk het Europese huis van Vladivostok tot Lissabon. Waarbij Rusland natuurlijk samen moet komen. Met Europa en over de verbindingen tussen Duitsland en Rusland. En dat zijn Duits, het klonk eigenlijk heel sympathiek. Ook over dat de Russische literatuur in het Duits vertaald is. En misschien zelfs nog beter klinkt in het Duits dan in het Russisch.
0: Hoop geslijm.
1: daar zat Schröder op de eerste rij. En sindsdien is er een soort Männerfreundschaft ontstaan. En die is eigenlijk direct nadat Schröder dus afscheid nam als kanselier, omgezet in allerlei adviesraden waar Schröder in zit. En hij is dus net weer benoemd in een nieuwe adviesraad van een Russische winkelketen, Hyperglobus. En dat hoorde een beetje bij de verjaarsvisite, zeg maar.
0: Maar zocht Schröder tijdens zijn kanselierschap dan ook toenadering tot Rusland?
1: Ja, dat is ook heel interessant. Er was natuurlijk na 9-11 heeft Schröder Amerika volledig steun aangeboden in Afghanistan. Maar toen Amerika Irak wilde binnenvallen, heeft hij heel duidelijk afstand genomen van Amerika. En eigenlijk een bond gezocht met Rusland en Frankrijk. Eigenlijk met z'n drieën hebben zij afstand genomen van de politiek van Bush. Achteraf gezien kun je zeggen dat hij daar niet helemaal ongelijk in had, want Irak is natuurlijk een modderpoel geworden. Mm-hmm. En dat is ook iets waar men binnen de SPD eigenlijk best trots op was. Duitsland heeft daar weerstand tegen geboden. Die lijn met Rusland, heeft Schröder wel heel erg open gehouden. Ook een beetje vanuit het idee van, als je meer handel drijft met Rusland, dan kan er ook verandering komen. We moeten ook de belangen, we kunnen niet zonder Rusland op het Europese continent. En misschien ook wel, als er conflicten zijn, dan zou Schröder zelf kunnen onderhandelen. Hè, als een soort onderhandelingspartner namens Europa of namens Rusland optreden. Hij staat dicht bij allebei. Maar daar is natuurlijk geen sprake van.
0: Maar hij zit bijvoorbeeld ook bij Gazprom, die organisatie. Ja. Wat zit er dan achter dit bezoek van Schröder? Zijn het zakelijke belangen, echte vriendschap? Of speelt er toch nog iets anders?
1: Ik denk... Hij zat bij Gazprom. Hij zit nu bij Rosneft nog, dat is een olieconcern. Mm-hmm. En nu dus bij de Hyperglobus. Geld speelt waarschijnlijk zeker een rol. En hij was zeker niet de enige. Er waren best wel wat Europese politici die op deze manier zich verbonden hadden aan Rusland en aan Poetin. Maar ik denk ook echt dat hij het idee heeft dat hij kan onderhandelen, of een zekere hoop heeft, tussen Rusland en Europa. Dat hij het ook van belang vindt dat er contact gehouden wordt met Rusland. En misschien ook wel dat er toch een zeker vleugje anti-Amerikanisme meespeelt. En met name de positie van Trump is in Duitsland natuurlijk. Daar wordt natuurlijk weinig. Daar is weinig sympathie voor. Want dat populisme van Trump, zeg maar, wordt in Duitsland nog veel negatiever gezien dan bij ons, denk ik.
0: En dan even naar Poetin. Hij deelde na zijn bezoek dus die foto waar ze elkaar de hand schudden.
1: Ja.
0: Waarom deelt Poetin zo'n foto? Welke strategie zit daarachter? Wat haalt hij uit deze vriendschap?
1: Voor Poetin is het extreem belangrijk om onrust en onzekerheid in Europa te creëren. En met name om dus verkiezingen te krijgen waar populistische partijen op de voorgrond komen. En de belangrijkste verkiezing is natuurlijk binnenkort in Frankrijk. Maar Duitsland is by far het belangrijkste land als het gaat om hulp aan Oekraïne.
0: Ja.
1: Dat Duitsland, als Duitsland kipt, zeg maar, de AfD wint, daar komt het dan eigenlijk op neer, bij verkiezingen, dan is de onrust daar heel erg groot en de AfD vindt gewoon dat de Oekraïne-oorlog niet hun oorlog is. Dus dat dan alle steun aan Oekraïne eigenlijk teruggetrokken moet worden en dan besteed moet worden aan Duitse problemen, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk wat Poetin wil. Dus als hij kan de Oekraïne-oorlog, lijkt het, niet winnen op dit moment, maar wat hij wel kan winnen is, zeg maar, het Europese politieke slagveld, om het maar zo te zeggen. Want als Frankrijk, als Marine Le Pen in Frankrijk de verkiezingen wint, de toekomst van de EU wordt dan wel heel onzeker. En als de AfD, wat dus nu gebeurd is, in een deelstaat wint, dan wordt het er niet rustiger op in Europa. En dat is eigenlijk heel erg in het belang van Poetin.
0: Maar Poetin schoof Schröder al eens eerder naar voren als onderhandelaar tussen Rusland en de Oekraïne. Ja. Acht jij het waarschijnlijk dat Schröder die positie ook echt wellicht in gaat nemen in de toekomst?
1: Nee, dat sowieso niet. Want ten eerste moet een regeringsleider dat zelf doen. Er is ook wel eens gezegd dat Angela Merkel dat zou moeten doen. Met haar ervaring. Maar een onderhandelaar bij dit conflict, dat moet iemand zijn met gewicht. En dat gewicht dat gedragen wordt, zeg maar, door de politieke realiteit van alle dag. Dus dat moet echt wel. Dat kan bij wijze van spreken ook Erdogan zijn. Of een minister-president van Servië, ik noem maar wat, zeg maar. Een land wat een beetje daar tussen die werelden in zit. Maar Schröder zal dat niet zijn.
0: Nou, begrijp ik dat jij de vrouw van Schröder kent.
1: Ja. Kent. Oh, dat is dat te veel
0: dat heb
1: gezegd.
0: Ik begrepen. Ik hoor graag van jou hoe het zit.
1: Nee, ik was op een congres in Washington D.C. En na afloop van dat congres wilde ik naar het Holocaust Memorial Museum in Washington. En dat zei ik tegen een aantal mensen. En daar was een Koreaanse vrouw die zei, oh, ik ga wel mee. En toen bleek dat ze eigenlijk liever niet alleen meeging. Er kwam nog een vriendin mee. Dus ik ben met twee Koreaanse vrouwen in het museum geweest. En sindsdien kreeg ik altijd kerstkaartjes van een van de twee. En toen op een gegeven moment kwam in het nieuws dus dat Schröder een vijfde vrouw had. Hè, een nieuwe vrouw uit Korea. Een vertaalster, tolkvertaalster. En iemand die ook kennis had van zaken doen. En toen dacht ik, hé, die lijkt wel heel erg op een van de beide dames. En toen ben ik maar even mijn e-mail gaan checken. En dat was inderdaad haar. Dat was eigenlijk wel grappig.
0: En verklaart dat wellicht ook die anti-Amerikaanse sentimenten van Schröder, omdat ze uit die hoek komt?
1: Het was dus zo, dat was wel heel interessant, dat beide dames tegen mij apart van elkaar hebben gezegd van museum, de aandacht voor de Holocaust. In Korea zien we dat een beetje als Amerikaanse propaganda. Hoe zie jij dat? Dus het was ook duidelijk dat ze niet heel veel wisten eigenlijk van de geschiedenis die daar verteld werd. Waardoor ik ook in een soort positie kwam dat ik heel veel moest vertellen. Dus het was eigenlijk een hele interessante ontmoeting in dat museum, ja.
0: En die kerstkaartjes dus elk jaar. Wellicht komt het dit jaar
1: weer.
0: Nu niet meer. Goed.
1: Nee.
0: Dankjewel. Hanko Jurgens, historicus van het Duitsland Instituut in Amsterdam.

0: Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man. Haar memoires werden pas in 1938 ontdekt in een bibliotheek in Tokio. Een verhaal over macht, erotiek en intriges aan het Japanse keizerlijke hof dat behoorlijk wat ophef veroorzaakte. En inmiddels wordt Getuigenissen van hofdame Nijo beschouwd als een literair meesterwerk. Japanoloog en auteur Jos Vos schreef een nieuwe Nederlandse vertaling. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het verhaal of wie die memoires niet kent, wie was Nijo en hoe belandde zij aan dat hof van de Japanse keizer?
1: Nou, ze kwam uit een hooggeplaatste adellijke familie. En ik denk dat die hoopte dat zij het tot keizerin zou schoppen. Dus ze vonden het de moeite waard om haar dienst te laten nemen bij die, ja, eigenlijk een ex-keizer. Maar het is haar nooit gelukt om zo helemaal tot de top op te klimmen. Maar ze heeft geprobeerd, ja.
0: En ze heeft kinderen gekregen en we hebben het over de 13e eeuw, hè?
1: Ja, eind 13e, begin 14e eeuw. Ze heeft de ex-keizer bij wie ze in dienst was één zoon geschonken. Maar jammer genoeg is die heel jong gestorven. Dus dat was heel benadelend voor haar positie. Maar dan heeft ze ook nog kinderen gehad met andere minnaars. Omdat, ja, de keizer was eigenlijk niet zo goed voor haar. En dan, ja, moest ze haar geluk elders gaan zoeken.
0: Want ze was een jaar of 13, 14 toen ze aan het hof belandde. Hoe zag haar wereld aan het hof eruit? Was het een wereld van wilde? Schets dat eens.
1: Ja, in zekere opzichten was het een armzalige wereld, denk ik. Omdat als je kijkt naar het dieet dat de mensen toen hadden, dat was vrij karig. Ze dronken wel veel sake. Maar ik denk dat zelfs veel edelen aan ondervoeding stierven. En zelfs nu, als je naar Kyoto gaat, waar het keizerlijk hof vroeger gevestigd was, veel huizen hebben er weinig verwarming in de winter. Dus dat is allemaal een beetje primitief. Maar aan de andere kant droegen de hofdames van toen heel prachtige kleren. En ze schreven allerlei brieven naar hun minnaars op het kostbaarste papier. Dus ze hadden ook een heel verfijnde samenleving.
0: Het was dus een jong meisje die bij een oudere keizer belandde als concubine. Dat zou je tegenwoordig verkrachting noemen, of uithuwelijking.
1: Ja, dat wordt ook vaak zo gezien. Omdat hij heel onaangekondigd op een bepaald moment bij haar komt slapen. En ja, ze is dan diep geschokt. Maar het zou kunnen dat ze ons laat weten dat ze zo diep geschokt is, omdat ze zichzelf vereenzelvigt met een van haar heldinnen uit het verhaal van Genji, een klassieke roman uit de 11e eeuw, waarin hetzelfde gebeurt met een van de personages daar.
0: Dus dat las ze ook, dat soort boeken las ze?
1: Dat las ze zeker, ja. Ze was de grootste Genji-fan die er rondliep, denk ik. En de keizer trouwens ook, die citeert heel vaak uit dat klassieke boek.
0: En kun je dan zeggen dat ze een opgeleid meisje was? Ze was een jong meisje, maar ze las dus literatuur.
1: Oh ja, absoluut. Ja. En ze had ook een ontzettend groot begrip van de Japanse poëzie. Want daar zit ze voortdurend naar te verwijzen en uit te citeren. Het enige wat ze niet had, of bijna niet, was kennis van het Latijn van die tijd. De klassieke Chinese letteren. Want dat was voorbehouden aan de heren, hè.
0: Maar uiteindelijk moest ze het hof verlaten.
1: Ja, de officiële echtgenote van die ex-keizer bij wie ze in dienst was, die was jaloers. En om die reden, denk ik, werd ze eruit gegooid op een bepaald moment. En toen heeft ze besloten om boeddhistische non te worden. Wat voor haar een grote plus was, want dan kon ze op pelgrimstocht gaan. En dus had ze de vrijheid om door het hele land te gaan reizen. Iets wat ook alleen maar heel rijke mensen zich konden veroorloven. Maar ze beschrijft haar reizen in geuren en kleuren. En dat is een van de charmes van het verhaal ook.
0: Ja. En hoe weten we zeker dat dit echt haar verhaal is? Dat is natuurlijk niet te checken.
1: Ik denk dat je aan de taal en ook natuurlijk het taalgebruik van die tijd kunt merken dat het authentiek is. Dat het niet door een man geschreven is, dat het eigenlijk alleen maar door een hofdame uit die bepaalde periode geschreven kan zijn. Zou het natuurlijk kunnen dat een andere dame uit diezelfde tijd dat allemaal verzonnen heeft. En je weet ook niet zeker hoeveel zij ons op onze mouw spelt. Want ja, ze schrijft vooral over toen ze 16, 17, 18 was. Maar dan op latere leeftijd. Dus ja, als je als vrouw van 35 of zo terugkijkt op die tijd, wat is nog authentiek, hè?
0: En wat was voor u de uitdaging als vertaler om deze memoires opnieuw uit te brengen? Want u schrijft, u vertaalt het werk van een jong meisje als man.
1: Ja. Nou, als vertaler ben je altijd een soort buikspreker.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik leuk om te doen. Of je nou man bent of vrouw, je moet altijd in de huid kruipen van iemand van heel lang geleden. De grootste uitdaging was misschien dat ze zoveel toespelingen maakt op oudere gedichten. En die probeer ik dan ook tot hun recht te laten komen in mijn voetnoten.
0: Mm-hmm.
1: Daar kruipt veel energie in en daar word je als vertaler niet voor betaald.
0: Want u gebruikt ook echt eigentijdse woorden als Joost mag het weten. Ik kan me niet voorstellen dat zij in de 13e eeuw op die manier dacht. Of heeft u dat...
1: Maar ja, je moet haar laten leven voor de lezers van nu. En ik vertaal in het Nederlands van nu, dus ja, dat is onontkoombaar.
0: Het is een verhaal uit de 13e eeuw, maar het is nog steeds relevant.
1: Ik denk het wel, ja. In de eerste plaats omdat... Neem de positie van de vrouw in de Japanse maatschappij is nog altijd vrij laag. Ook al hebben ze nu een vrouwelijke premier. Je hebt nog altijd de indruk dat vrouwen vooral als een soort dienaressen worden gezien. En dat merk je ook wel in dit boek. Dus je zou het hele boek kunnen lezen als een aanklacht tegen een patriarchale maatschappij.
0: Want reflecteert ze daar ook op? Ziet ze dat ook in? Dat zij als vrouw continu moet dienen?
1: Dat ziet ze wel in, ja. Maar ze stelt nooit expliciet die vraag. Maar je kunt het wel afleiden uit haar verslag.
0: Wat zou ze ervan gevonden hebben dat haar memoires 800 jaar later nu ook hier in Nederland worden gelezen, denk je?
1: Ja, goeie vraag. Ik denk dat ze zich dat nooit had kunnen indenken. Omdat zij schreef voor een heel beperkt publiek. Het kleine percentage van de Japanse bevolking uit die tijd dat kon lezen. Maar dat is juist ons voordeel, omdat ze tegen die mensen heel openhartig kon zijn. En dus zo kunnen wij kennis nemen van haar intiemste gevoelens.
0: En wat vindt u het mooiste aan het boek, het mooiste aan de vertaling?
1: Nou, er zijn twee dingen mooi aan. Ten eerste, wat ze allemaal doormaakt is op zichzelf al de moeite waard. En dan ten tweede, haar poëtische bewustzijn, dat ze echt fijngevoelig is en wat ze doormaakt ook in het licht van de traditie ziet.
0: Dank u wel, Jos Vos, vertaler van Getuigenissen van Hofdame Nijo. En het boek ligt al in de winkels. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Shaila Sittelsingh. Hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
2: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
1: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
3: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
1: Liedewijde Paris is de boekendame en politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
4: De markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen.

0: BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
4: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien, vooral over het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zee.